0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner en Arina Sabalenka dreigen met een boycott van de US Open als er geen oplossing komt voor het conflict over de verdeling van prijzengeld. Twee toptennissers vinden dat spelers een groter deel van de inkomsten van de Grand Slam toernooien moeten ontvangen en ze dreigen daarom niet mee te doen aan de extra toernooien en het gemixte dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie draait om de verhouding tussen de inkomsten van de toernooien en het bedrag dat naar de spelers gaat. Volgens de spelersgroep ligt hun aandeel bij de Grand Slam toernooien lager dan zij willen. En ze pleiten voor een duidelijker systeem waarbij een vast percentage van de inkomsten beschikbaar komt als prijzengeld. Sinner, de nummer 1 bij de mannen, en Sabalenka, de nummer 1 bij de vrouwen, behoren tot spelers die zich hebben uitgesproken over deze kwestie. Sabalenka gaf eerder al aan dat een boycott mogelijk nodig is om de gesprekken met de organisaties kracht bij te zetten. Want die onvrede speelt namelijk al langer binnen het internationale tennis. En tijdens de eerdere Grand Slam toernooien beperkten spelers al hun media-optredens als protest tegen de manier waarop de inkomsten worden verdeeld. Spelers willen dat de organisaties meer luisteren naar hun voorstellen over prijzengeld en ook andere voorwaarden. En de US Open staat onder extra druk nu om met een voorstel te komen. Spelers hopen dat er voor het toernooi in New York in elk geval meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van de inkomsten.
0: Sportradio.
3: Sportradio.
4: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: McLaren neemt tijdens de Grand Prix van Hongarije een belangrijk updatepakket mee voor de MCL40. Het team hoopt daarmee de aansluiting met Mercedes en Ferrari te verbeteren. Onderdeel van die ontwikkeling is ook een test met de zogenoemde Macarena achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Updates bestaan onder meer uit een aangepaste vloer en verschillende nieuwe aerodynamische onderdelen. McLaren wil tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de werking van die nieuwe onderdelen. Volgens de race-directeur Randy Singh is elke ontwikkeling belangrijk in een seizoen waarin de verschillen tussen de teams klein zijn. De teambaas Andrea Stella ziet dat McLaren de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt met de ontwikkeling van de auto, maar tegelijkertijd blijft hij voorzichtig. Volgens Stella is het op dit moment lastig om te zeggen of McLaren het niveau heeft van Mercedes en Ferrari en dus ook deze twee kan evenaren. Hij hoopt wel dat de nieuwe ontwikkeling de concurrentiekracht van het team verder zal vergroten. De Macarena achtervleugel wordt in Hongarije vooral getest om meer data te verzamelen. McLaren heeft nog niet bevestigd dat het onderdeel direct tijdens races wordt gebruikt. Vleugel kan later in het seizoen interessant zijn op circuits waar lage luchtweerstand belangrijk is, zoals Monza en Baku. McLaren begon het seizoen heel sterk, maar zag Mercedes en Ferrari meerdere keren sneller zijn en met het nieuwe pakket wil het team de achterstand dus verkleinen en sterker uit de zomerstop komen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Criminelen sturen steeds vaker echt lijkende rekeningen van een medische behandeling, schrijft de Telegraaf. Dit jaar werden al 20.000 valse rekeningen gemeld, maar waarschijnlijk gebeurde het nog veel vaker. De facturen worden gemaakt met AI en lijken daardoor echt. Vaak komen ze vanuit India, Roemenië en Peru. Bewoners van de Rotterdamse wijk De Esch hebben eindelijk weer een rustige nacht. De wijk ging gisteravond voor het eerst op slot nadat buurtbewoners daarom hadden gevraagd. Wie er 's nachts niet hoeft te zijn is niet welkom en krijgt een boete. Er was al jaren overlast van straatraces en drugsgebruik op straat, vooral 's nachts. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor spullen uit de Europese Unie. Een tijdelijke heffing van 10% loopt vandaag af, maar die blijft gelden voor Europa. Landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Trump verdedigt die bedragen door te zeggen dat de landen te weinig doen tegen dwangarbeid vergeleken met Amerika. En Dubai moet weer toeristen krijgen, dus krijgen inwoners een beloning als ze mensen kunnen overhalen. Mensen krijgen een gratis hotelovernachting of dagje uit voor iedere toerist die ook echt komt. Die moeten dan wel tussen nu en oktober naar Dubai gaan. Nederland raadt het heel erg af om daar op vakantie te gaan door de oorlog. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kelvin Stenks en Feyenoord gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben het contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens het trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van zijn komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijzen die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens Stenks is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice, na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken met blessures. Stond lange tijd aan de kant. En afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord hem aan het Italiaanse Pisa. Maar ook daar kwam hij door fysieke problemen nauwelijks in actie. Met het ontbinden van dit contract komt er na 59 officiële wedstrijden een einde aan de periode van Stenks in de Kuip. En wat de volgende stap van de voetballer zal zijn, dat is nog niet bekend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
2: Ik ben de top van mijn selecta.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie vorig seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar hij vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: jouw sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het bedrijf dat de facturen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. In Manhattan in New York zijn twee mannen neergestoken bij wat lijkt op een haatmisdrijf. Volgens omstanders riep de dader Allahu Akbar toen hij ze neerstak. Het waren twee losse aanvallen op een Aziatische man en een Joodse man. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar. Er is wel iemand opgepakt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia gebombardeerd. Er raakten zeker 25 mensen gewond, onder wie 6 kinderen en een baby van 3 maanden oud. Er werden huizen en een privékliniek geraakt. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie, in een gebied dat Rusland 4 jaar geleden annexeerde. Maar Rusland heeft er geen volledige controle over. En op social media wordt veel nepnieuws verspreid over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Vaak zijn het berichten dat er mensen levend worden gevonden. Het geeft mensen valse hoop, want dat is ruim een maand later bijna onmogelijk. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000. Er worden nog duizenden mensen vermist. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.
1: Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Joosten zette eerder al op 29-jarige leeftijd een definitief punt achter zijn profcarrière, maar de oud-aanvaller blikt daar nu openhartig op terug. De aanvaller stopte namelijk nadat ernstige artrose in zijn heup hem steeds verder beperkte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Joosten merkte de eerste klachten op halverwege zijn 20e jaren. Hij kreeg steeds meer last van stijfheid, had na trainingen en wedstrijden meer tijd nodig om zijn lichaam weer los te krijgen. En bij Willem II werden de problemen groot. En toen besloot hij een scan te laten maken. En uit die scan bleek dat zijn linkerheup zwaar versleten was en dat er ook beginnende slijtage in de andere heup zat. Aanvaller speelde in Nederland voor onder meer FC Utrecht, VVV en Willem II. En zijn laatste periode als profvoetballer eindigde daardoor eerder dan hij zelf had verwacht. En na zijn vertrek uit het betaalde voetbal trainde Joosten nog mee bij de Treffers, getraind door Theo Jansen. En tijdens een oefenwedstrijd merkte hij dat hij niet meer kon brengen wat hij wilde. Hij realiseerde zich dat hij nog maar op 70% van zijn capaciteit kon sprinten. Ja, besloot dat doorgaan geen optie meer was. Ook deelt hij dat een orthopeed verbaasd was ten tijde van de scan dat hij überhaupt nog op het veld kon staan. Joosten zegt dat zijn nuchtere instelling hem heeft geholpen om het besluit om te stoppen te accepteren. Oudspeler kijkt nu terug op een carrière waarin hij voor meerdere clubs uitkwam, maar waarin zijn lichaam dus uiteindelijk bepaalde wanneer deze carrière tot een einde kwam.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing wil de basis leggen voor een nieuwe periode waarin het team structureel kan meedoen om overwinningen en titels. Dat zegt de teambaas Laurent Mekies. Volgens hem heeft het team na een moeizame start van het Formule 1 seizoen stappen gezet, maar is er nog veel werk nodig voordat Red Bull weer kan terugkeren naar het niveau van hun meest succesvolle jaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull introduceerde dit seizoen voor het eerst een volledig zelfontwikkelde krachtbron. Halverwege het seizoen lijkt die motor volgens Mekies niet langer het grootste aandachtspunt. De RB22 vraagt nog altijd om verdere ontwikkeling. Meerdere updates hebben volgens de teambaas wel het gewenste effect gehad, maar hij benadrukt dat het team meer wil dan af en toe meestrijden om een overwinning. Mekies wijst erop dat Red Bull eerder ook succesvolle periodes en mindere fases heeft gekend. Eerst volgde een reeks wereldtitels met Sebastian Vettel en daarna een dominante periode met Max Verstappen. Volgens de Fransman werkt het team in fases en is het doel om opnieuw een langdurige succesvolle fase op te bouwen. En wanneer die periode begint, ja, dat durft Mekies niet te voorspellen. Hij zegt dat de echte vooruitgang tijd kost en dat het belangrijk is om eerst een stevige basis neer te zetten voor de lange termijn. En volgens de teambaas begrijpt Verstappen dat proces ook en weet de viervoudig wereldkampioen dat blijvend succes niet van de een op de andere dag weer terugkeert.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Frankrijk krijgt hulp bij het bestrijden van de bosbranden in het land. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door die branden. Om ze te blussen hebben Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije beloofd om blusvliegtuigen naar Frankrijk te sturen. President Macron had daarom gevraagd. De vorige importheffingen van Amerika aan de wereld lopen vandaag af, maar er komen weer nieuwe aan. Meerdere landen zijn er verbaasd en boos over. Voor producten uit de Europese Unie blijft de importheffing bij de 10% die het tot vandaag ook al was, maar landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn er meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Amerika wil met Iraans geld de schepen en ladingen vergoeden die zijn beschadigd bij Iraanse aanvallen in de Perzische Golf, nu en in de toekomst. Het geld komt van rekeningen die zijn bevroren in Amerika. Volgens president Trump is het eerlijk en rechtvaardig. De landen vallen elkaar al 2 weken onafgebroken aan in het Midden-Oosten. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner en Arina Sabalenka dreigen met een boycott van de US Open als er geen oplossing komt voor het conflict over de verdeling van prijzengeld. Twee toptennissers vinden dat spelers een groter deel van de inkomsten van de Grand Slam toernooien moeten ontvangen. En ze dreigen daarom niet mee te doen aan de extra toernooien en het gemixte dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie draait om de verhouding tussen de inkomsten van de toernooien en het bedrag dat naar de spelers gaat. Volgens de spelersgroep ligt hun aandeel bij de Grand Slam toernooien lager dan zij willen. En ze pleiten voor een duidelijker systeem waarbij een vast percentage van de inkomsten beschikbaar komt als prijzengeld. Sinner, de nummer 1 bij de mannen, en Sabalenka, de nummer 1 bij de vrouwen, behoren tot spelers die zich hebben uitgesproken over deze kwestie. Sabalenka gaf eerder al aan dat een boycott mogelijk nodig is om de gesprekken met de organisaties kracht bij te zetten. Want die onvrede speelt namelijk al langer binnen het internationale tennis. En tijdens de eerdere Grand Slam toernooien beperkten spelers al hun media-optredens als protest tegen de manier waarop de inkomsten worden verdeeld. Spelers willen dat de organisaties meer luisteren naar hun voorstellen over prijzengeld en ook andere voorwaarden. En de US Open staat onder extra druk nu om met een voorstel te komen. Spelers hopen dat er voor het toernooi in New York in elk geval meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van de inkomsten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren neemt tijdens de Grand Prix van Hongarije een belangrijk updatepakket mee voor de MCL40. Het team hoopt daarmee de aansluiting met Mercedes en Ferrari te verbeteren. Onderdeel van die ontwikkeling is ook een test met de zogenoemde Macarena achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Updates bestaan onder meer uit een aangepaste vloer en verschillende nieuwe aerodynamische onderdelen. McLaren wil tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de werking van die nieuwe onderdelen. Volgens de race-directeur Randy Singh is elke ontwikkeling belangrijk in een seizoen waarin de verschillen tussen de teams klein zijn. De teambaas Andrea Stella ziet dat McLaren de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt met de ontwikkeling van de auto, maar tegelijkertijd blijft hij voorzichtig. Volgens Stella is het op dit moment lastig om te zeggen of McLaren het niveau heeft van Mercedes en Ferrari en dus ook deze twee kan evenaren. Hij hoopt wel dat de nieuwe ontwikkeling de concurrentiekracht van het team verder zal vergroten. De Macarena achtervleugel wordt in Hongarije vooral getest om meer data te verzamelen. McLaren heeft nog niet bevestigd dat het onderdeel direct tijdens races wordt gebruikt. Vleugel kan later in het seizoen interessant zijn op circuits waar lage luchtweerstand belangrijk is, zoals Monza en Baku. McLaren begon het seizoen heel sterk, maar zag Mercedes en Ferrari meerdere keren sneller zijn en met het nieuwe pakket wil het team de achterstand dus verkleinen en sterker uit de zomerstop komen.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Yeah.

0: Meer sport. Meer muziek.
1: Crown Free Radio.
2: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Crown Free Radio.
1: Dit is Crown Free Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het aantal jonge motorrijders dat een zwaar ongeluk kreeg is vorig jaar opnieuw gestegen, heeft het ANP uitgezocht. Bij mensen onder de 26 was een zwaar motorongeluk in bijna 1 op de 3 gevallen dodelijk. Een jaar eerder was het nog bij een kwart van de ongelukken het geval. Jongeren halen ook steeds vaker een motorrijbewijs. Het bedrijf dat de rekeningen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. Er is al bijna 2 miljoen euro opgehaald via Giro 5125 voor Venezuela. Geld is bedoeld voor hulpacties van het Rode Kruis na de zware aardbevingen vorige maand. Er worden noodpakketten van gekocht, maar ook psychologische hulp voor slachtoffers wordt met het geld betaald. Giro 5125 blijft voorlopig open voor donaties. In de voorronde van de Europa League heeft FC Twente gisteravond met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest, die Twente moet winnen om door te gaan. En in de voorronde van de Conference League heeft Ajax gewonnen van Vojvodina uit Servië. Het werd 4-1. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio.

miles away. Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze vrijdag. Laatste werkdag van deze week. Maar wellicht heb je gewoon vakantie of ga je vakantie krijgen. Of is het misschien wel je laatste vakantiedag. In ieder geval, hij begint half tot zwaar bewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog deze ochtend. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 in het uiterste zuidwesten. Prima wandelweer voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse die vandaag de finale dag hebben. En als het goed is, via de Via Gladiola over de finish gaan komen. Een sportieve prestatie. Over postsportieve prestaties gesproken. Zo dadelijk heel veel meer sport. Onder andere wielrennen, voetbal en Formule 1 onderweg. Hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Radio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. In de Tour de France heeft gisteren een onoplettende toeschouwer bijna voor een zware valpartij gezorgd. De man die wilde prominent in beeld komen en stapte daarbij gevaarlijk dicht op de weg, waardoor renner Richard Carapaz ternauwernood een botsing kon vermijden. Het incident riep ook direct herinneringen op aan de beruchte valpartij die in het verleden werd veroorzaakt door een toeschouwer met een kartonnen bord, weet je dat nog? Carapaz kon zijn weg gelukkig nu dus ongedeerd vervolgen, maar het voorval onderstreept opnieuw de gevaren van onvoorzichtig publiek langs het parcours. Ja, je hebt er altijd van die pannenkoeken bij die dan koste wat kost in beeld willen komen en daarbij gewoon levens op het spel zetten vanwege hun eigen dingetje. Dat is bizar en ik vind dat ze af en toe ook wel heel dicht op het parcours staan. Echt ook op het parcours waar de renners dan doorheen moeten gaan. Ja, zo zie je maar, het kan bijna fout gaan. Vandaag trouwens de 19e etappe van de Tour. Langzaam maar zeker komt er een eind aan de Ronde van Frankrijk. De Tour van vandaag, de etappe van vandaag, begint om 14:15. De rit gaat over een afstand van bijna 128 kilometer van de startplaats Gap naar Alpe d'Huez. Onderweg staan meerdere stevige beklimmingen op de route, waaronder de Col du Noyer. En tot slot ook nog de bekende 21 bochten omhoog naar het beruchte bergdorp. Naar verwachting passeren de eerste coureurs rond 17:45 vanmiddag de finishlijn. Ja, deze etappe kan bepalend zijn voor het algemeen klassement in de laatste dagen van de ronde. Het wordt dus steeds spannender. Wat ook spannend is, is Formule 1. Want kampioenschap gaat gewoon door. Vandaag start het raceweekend in Hongarije. De laatste voor de zomerstop. Zo dadelijk ga ik bellen met de oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren. Wat hij kan vertellen over het circuit waar we dit weekend racen en wat zijn verwachtingen zijn. Dat en meer hoor je deze ochtend op jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kelvin Stenks en Feyenoord gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben het contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens de trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van zijn komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijzen die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens Stenks is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice, na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken met blessures, stond lange tijd aan de kant. En afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord hem aan het Italiaanse Pisa, maar ook daar kwam hij door fysieke problemen nauwelijks in actie. Met het ontbinden van dit contract komt er na 59 officiële wedstrijden een einde aan de periode van Stenks in de Kuip. En wat de volgende stap van de voetballer zal zijn, dat is nog niet bekend.
0: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aan het begin van deze vrijdag, het is de 24e... en ja, een redelijk zomerse dag hebben we voor de boeg. Deze ochtend wel wat bewolking, blijft wel droog. Vanmiddag meer zon en temperaturen tot maximaal 26 graden. Helemaal niets mis mee. Ja, in het voetbal heeft Telstar zich verzekerd van de diensten van Fabiano Rust, de 21-jarige aanvaller die in het verleden in de jeugdopleidingen van Ajax en Feyenoord speelde, was de afgelopen weken op proef bij de club uit Velsen-Zuid. En hij heeft trainer Henk Brugge weten te overtuigen van zijn kwaliteiten. Rust heeft een contract getekend dat hem tot medio 2028 aan de club verbindt, met een optie voor nog een extra seizoen. Ja, de transfer is inmiddels officieel bevestigd. Mooi nieuws dus voor Telstar en voor Fabiano Rust zelf. Zo dadelijk veel meer sport, want ook op deze vrijdagochtend zijn wij jouw sportradio. Met zo dadelijk onder meer over de Formule 1 in Hongarije. Dit weekend start vanmiddag met de eerste twee vrije trainingen. Dat en meer op Grand Prix Radio.

0: Free Radio en het begin van een nieuwe dag. Deze vrijdag begint half tot zwaar bewolkt. Blijft op de meeste plaatsen wel droog. Vanmiddag op steeds meer plekken de zon. En het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 in het uiterste zuidwesten. Ja, van een vrijdagochtendspits is geen sprake. Hè. Normaal is vrijdag al wel een rustige ochtend. Maar ja, het is nu vakantietijd. Maar ja, vertragingen die er wel zijn, die worden veroorzaakt door werkzaamheden, grenscontroles en recreatieverkeer. De eventuele bijzonderheden die er zijn, die hoor je zo dadelijk. Wat je zo dadelijk ook gaat horen zijn de ANP headlines. En ik ga bellen met Meinert van Buren, oud Formule 2 coureur. Met hem ga ik spreken over het raceweekend dat dit weekend wordt gehouden in Hongarije op de Hungaroring. Ik heb het over Formule 1.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
4: Nee, niet die ober.
3: Zullen we deze zomer weer?
4: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
5: Grand Italia. Thuis in Italië.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
8: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-banden. Nu al zin in morgen.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Jonge motorrijders zijn vaker betrokken bij een dodelijk ongeluk. Vorig jaar waren ze betrokken bij 1 op de 3 ongevallen... en het jaar daarvoor bij 1 op de 4, blijkt uit cijfers van het ANP. Via Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald... voor de slachtoffers van de aardbevingen vorige maand in Venezuela. In de getroffen gebieden hebben honderdduizenden mensen humanitaire hulp nodig. Spanje heeft voor de regio Madrid de noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Er zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En als de noodtoestand geldt, kan het leger meehelpen blussen.
4: Grand Prix Radio.
6: Tour update.
7: In de 18e etappe naar Orcières-Merlet heeft Richard Carapaz gewonnen. Op de slotklim reed de Ecuador aan iedereen los en pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Carapaz komt de top 10 binnen. Tadej Pogacar houdt het geel. Mats Pedersen draagt de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat... wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2, Valentin Paret-Pentre. De 19e etappe voert vandaag naar Alpe d'Huez. De start is om 2 uur. Het is een bergetappe van 205 kilometer. De finish wordt rond 5:30 verwacht.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Nout van Sommeren.
9: Net zo dadelijk oud Formule 2-coureur Meinert van Buren over dit raceweekend.
4: Grand

0: Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. We staan ook aan het begin van een nieuw raceweekend. De laatste voor de zomerstop van de Formule 1, de grote prijs van Hongarije. Aan de lijn, oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren. Meinert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De Hungaroring daar in Hongarije. Ben je daar regelmatig geweest, hè?
1: Ja, veel gereden. Formule Renault 2 liter, Formule Renault 3,5 liter, Formule 2. Dus ja, eigenlijk in welke klasse niet. Auto GP. Elk jaar kwamen we er wel weer een keertje. Dus inmiddels wel wat kilometers daar afgelegd.
0: En nog leuke dingen die we moeten weten, zeg maar, die je daar meegemaakt?
1: Ja, in de World Series 3,5 liter had ik daar in, uit mijn hoofd gezegd, 2014 wel een heel dik gevecht met Carlos Sainz om de vijfde plek. Sainz werd dat jaar ook kampioen. En ik had een hele goede wedstrijd, want ik reed niet bij zo'n goed team. En uiteindelijk kwam ik na de pitstop voor Carlos Sainz terecht. Ik denk, nou, dit wordt wel een serieus gevecht. En Dat werd het ook. En uiteindelijk, won ik ook een keertje van Sainz, zeg maar. Dus daar denk ik dan positief aan terug aan die tijd. Dus goede wedstrijd daar gehad, dikke punten gehaald. En daar was ik tevreden mee. Dus ik kijk altijd graag naar de Hungaroring.
0: Ja, mooie herinneringen aan dat circuit. Wat kan je over het circuit vertellen, Meinert?
1: Nou, het is vooral natuurlijk eigenlijk een Mickey Mouse baantje, zoals iedereen dat altijd zegt over de Hungaroring. De bochten volgen elkaar snel op. En dat heeft in ieder geval, vind ik, één groot voordeel dit weekend. En dat is dat die accu gewoon continu bijgeladen wordt. Dus daardoor hoeven ze niet zoals in Spa en zoals in Silverstone, dat superklippen, dat zal je hier dan weinig zien. En dat maakt racen wel weer leuk. Dus uiteindelijk heb ik er heel veel zin in.
0: Wat is jouw verwachting bijvoorbeeld van Max Verstappen? Het gaat wat beter de laatste tijd. Hè? Afgelopen weekend ook in België weer een podium gepakt. Kan hij dat dit weekend herhalen?
1: Daar ga ik wel een beetje van uit. Want uiteindelijk, als je deze baan een beetje moet vergelijken met een aantal andere banen op de kalender die we al gehad hebben, dan kijk je meer naar Monaco. En Monaco ging natuurlijk voor Max in de race dan niet goed, maar in de kwalificatie wel. Stond hij natuurlijk op de eerste rij. Ik verwacht dat Max hier best wel mee kan doen, omdat hier die accu gewoon continu bijlaat tijdens het rijden, omdat er gewoon veel rempunten zijn op de Hungaroring. En Max hier in het verleden ook altijd wel goed gaat.
0: Welke teams gaan eruit springen en welke teams gaan het wat minder doen op deze baan volgens jou?
1: De teams die er echt uit gaan springen zijn natuurlijk de topteams. Mercedes die zal nog steeds aan de voorkant meevechten. Ik verwacht Ferrari er ook echt bij. En dan Red Bull. De teams die het echt zwaar gaan hebben zijn natuurlijk gewoon de achterhoede teams. Daar vallen natuurlijk de beide Aston Martins normaal gesproken onder. Maar ja, we hebben dit weekend een compleet nieuwe Aston Martin.
0: Ja.
1: Voor hun gaat het seizoen nu echt beginnen, zeggen ze. Dus beter laat dan ooit. De teams die je daar altijd ziet. De Williams die daar op de achterhoede altijd zit. Die verwacht ik daar ook gewoon weer.
0: Oké. Meinert, dankjewel voor nu. Vanmiddag de eerste twee vrije trainingen. Dus benieuwd hoe dat gaat verlopen. En ik ga jou snel weer spreken. Afgesproken?
1: Helemaal afgesproken. Ik ben erbij.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie voor seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar hij vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
0: Dit is jouw sportradio.

Palm Pre-Radio aan het begin van deze vrijdag. In het voetbal is de invulling van de technische staf rondom de nieuwe Belgische bondscoach Mark van Bommel in volle gang. Maarten Martens is een belangrijke kandidaat om een van de assistenten te worden. De 42-jarige Martens is zelf voormalig Belgisch international en zou de 49-jarige Van Bommel moeten ondersteunen bij de Rode Duivels. Ja, de Belgische Voetbalbond werkt momenteel aan de samenstelling van de volledige staf, waarin Martens een sleutelrol kan gaan spelen in de begeleiding van de nationale ploeg. Zou mooi zijn dus. Houd het nauwlettend voor je in de gaten of dit ook zo gaat gebeuren. Zo dadelijk de ANP Headlines. Hoe is de situatie op de weg? En veel meer sport hoor je hier.

0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Er komt een puntensysteem voor verkeershufters, meldt RTL Nieuws. Als je bijvoorbeeld wordt betrapt terwijl je achter het stuur zit te appen, krijg je behalve een boete ook 1 strafpunt. Wie dronken achter het stuur zit, krijgt er meer. En wie 6 van die punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden en aangepakt. Jonge motorrijders waren vorig jaar opnieuw vaker betrokken bij zware ongelukken. Bij motorongelukken waarbij een dode viel, had een jongere in 1 op de 3 gevallen er iets mee te maken. Dat was een jaar eerder nog 1 op de 4. Het ministerie zegt dat er gewerkt wordt aan een plan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Een maand na de aardbevingen in Venezuela is op Giro 5125 bijna 2 miljoen euro binnengekomen. Het geld is bedoeld voor de honderdduizenden mensen die humanitaire hulp nodig hebben. Door de bevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd. Het officiële dodental staat op ruim 5000, maar nog altijd worden duizenden mensen vermist. Vanwege de bosbranden bij Madrid heeft Spanje de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn er al zeker 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand krijgt het Spaanse leger de coördinatie bij het blussen. Spanje is niet het enige land waar bosbranden woeden. Ook delen van Frankrijk en Italië hebben ermee te maken. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Van Albert Heijn.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Wil je snel een erkend mbo of hbo diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
17: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
19: Grand Prix Radio.
20: Nout van Sommeren.
21: Goedemorgen met de start van vrijdag de 24e. En op deze dag trap je sportief af. Heel veel sport onderweg. Natuurlijk Tour de France, Formule 1. Dit weekend de GP van Hongarije en...

Sport Radio, Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. En die beginnen we half tot zwaar bewolkt. Blijft op de meeste plaatsen wel droog. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt zo'n 22 graden aan zee tot lokaal 26 in het uiterste zuidwesten. Prima, wandelweer voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag de slotdag, hè, de finale, hè, waar je op handen wordt gedragen, zeg maar. Je wordt gedragen naar de finish, zeggen ze dan. Ik heb het nooit meegemaakt en ik vermoed dat ik het ook nooit mee zal maken met mijn kromme poten, zeg maar. Goed, ik heb heel veel respect voor de mensen die het wel doen. Aan mij niet besteed. Ik praat wel over sport. Zo dadelijk onder andere over wielrennen en natuurlijk Formule 1. Dit weekend de grote prijs van Hongarije, de laatste voor de zomer. Stop, je hoort

Noord Radio aan het begin van deze vrijdag. Vol gas richting je weekend. Dit weekend ook de finale van de Tour de France op de Champs-Élysées komende zondag. Maar voorlopig blijven de gemoederen nog eventjes verhit als het gaat om die nachtelijke dopingcontroles. Ja, ze zorgen ook voor behoorlijk wat discussie nadat toprenners als Pogacar en Vingegaard al nachtelijk bezoek kregen. Zijn nu bijna alle ploegen gecontroleerd door het internationale testagentschap. Volgens dopingexpert Peter van Eno mogen dergelijke controles alleen onder uitzonderlijke en gerechtvaardige omstandigheden plaatsvinden. Ja, de internationale wielerunie die benadrukt dat de strijd tegen doping absolute prioriteit heeft, maar erkent dat de nachtrust van renners hierdoor verstoord kan worden. Ja, ik vind het een beetje dubbel. Hè? Je moet natuurlijk ten alle tijde aan kunnen tonen dat je het op eigen kracht doet. Ja, weet je, die gasten die leveren topprestaties en anders slaap wel heel erg belangrijk. Dus ja, nou goed. Ik heb er ook niet voldoende verstand van om te zeggen van, nou ja, als je 's nachts iets inneemt dat 's ochtends weer uit je systeem is, hè? Dat prestatieverhogend zou werken. Ja, ja goed. Maar goed, voorlopig zijn we nog al eventjes mee bezig met die nachtelijke controles. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Ja, en in de Formule 1 verwacht Cadillac-coureur Sergio Perez dat Aston Martin dit weekend een flinke stap vooruit zal zetten. Dat gaf hij gisteren aan tijdens de mediadag in Hongarije. Het Britse team introduceert namelijk voor de Grand Prix van Hongarije een grote update op de AMR 26. Ja, en Perez die vreest dat deze verbeteringen het gat tussen zijn team en de concurrentie aanzienlijk zullen verkleinen. Aston Martin heeft tot nu toe een moeizaam seizoen gekend, maar hoopt met het nieuwe pakket de prestaties aanzienlijk te kunnen verbeteren en aansluiting met de topteams te vinden. Ja, dan moet er behoorlijk wat gaan gebeuren, zeg maar. Nou, vandaag in ieder geval de start van het raceweekend. De officiële start met de eerste twee vrije trainingen. De eerste hoor je hier om 13:30 met Koen Bakker en GT-coureur Max Kubot. En vanmiddag om 17:00 de tweede vrije training. Ook hier te volgen met Koen Bakker en coureur Bas Schothorst. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Joosten zette eerder al op 29-jarige leeftijd een definitief punt achter zijn profcarrière, maar de oud-aanvaller blikt daar nu openhartig op terug. De aanvaller stopte namelijk nadat ernstige artrose in zijn heup hem steeds verder beperkte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Joosten merkte de eerste klachten op halverwege zijn 20e jaren. Hij kreeg steeds meer last van stijfheid, had na trainingen en wedstrijden meer tijd nodig om zijn lichaam weer los te krijgen. En bij Willem II werden de problemen groter. En toen besloot hij een scan te laten maken. En uit die scan bleek dat zijn linkerheup zwaar versleten was en dat er ook beginnende slijtage in de andere heup zat. De aanvaller speelde in Nederland voor onder meer FC Utrecht, VVV en Willem II. En zijn laatste periode als profvoetballer eindigde daardoor eerder dan hij zelf had verwacht. En na zijn vertrek uit het betaalde voetbal trainde Joosten nog mee bij de Treffers, getraind door Theo Jansen. En tijdens een oefenwedstrijd merkte hij dat hij niet meer kon brengen wat hij wilde. Hij realiseerde zich dat hij nog maar op 70% van zijn capaciteit kon sprinten. Ja, besloot dat doorgaan geen optie meer was. Ook deelt hij dat een orthopeed verbaasd was ten tijde van de scan dat hij überhaupt nog op het veld kon staan. Joosten zegt dat zijn nuchtere instelling hem heeft geholpen om het besluit om te stoppen te accepteren. Oudspeler kijkt nu terug op een carrière waarin hij voor meerdere clubs uitkwam, maar waarin zijn lichaam dus uiteindelijk bepaalde wanneer deze carrière tot een einde kwam.
0: Sportradio. Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze vrijdag. De KNVB die wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rondom Follerin Balogun. De Noorse voetbalbond die heeft namelijk een formele klacht ingediend omdat de schorsing van de Amerikaanse spits naar een rode kaart werd teruggedraaid na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump. Ja, hierdoor kon Balogun alsnog meespelen tegen België. De KNVB die deelt de zorgen van de Nooren over dit precedent, maar heeft zelf geen officiële klacht ingediend en wacht eerst op opheldering. Typisch Nederlands, hè? Even de andere, de kastanjes uit het vuur laten kijken hoe zich dat ontvouwt en dan misschien zelf nog iets erbij gaan doen. Maar ondertussen een beetje op de vlakte blijven. Ja, bij de KNVB zijn ze ook natuurlijk druk met andere dingen, hè? Wie wordt de nieuwe bondscoach? Daar is nog steeds geen duidelijkheid over. Zo dadelijk veel meer sport voor je, want ook op deze vrijdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: kan je vrijdag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. En straks meer over de World Matchplay Darts, oftewel het zomer-WK. Vandaag een nieuwe dag en ook een Nederlander komt in actie, daarover zo meer. En vandaag natuurlijk ook de start van het raceweekend in de Formule 1. Het laatste raceweekend voor de zomerstop, de grote prijs van Hongarije. Dat en meer onderweg.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ah, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
20: Hoe weet jij dat?
21: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Als je Vodafone mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel €20 korting.
26: Elke maand weer.

0: besparen.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Criminelen versturen steeds vaker nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten om mensen op te lichten, schrijft de Telegraaf. Ze maken met AI facturen van Infomedics na. Dat is een bedrijf dat rekeningen verstuurt namens zorgaanbieders. Er gebeuren steeds meer zware motorongelukken en daar zijn ook meer jonge motorrijders bij betrokken. Vorig jaar was bij 1 op de 3 dodelijke ongelukken de motorrijder nog geen 26. En een jaar eerder was het nog 1 op de 4. Er komt volgens RTL Nieuws iets nieuws om verkeershufters aan te pakken. Een puntensysteem. Wie bijvoorbeeld geen gordel draagt, krijgt een strafpunt. En bij 6 punten loop je kans een cursus te moeten volgen.
3: Grand Prix Radio.
5: Tour Update.
6: In de 18e etappe naar Orcières-Merlet heeft Richard Carapaz gewonnen. Op de slotklim reed de Ecuador aan iedereen los en pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Carapaz komt de top 10 binnen. Tadej Pogacar houdt het geel. Mats Pedersen heeft de groene trui. Tadej Pogacar staat ook bovenaan het bergklassement. De bolletjestrui wordt gedragen door de nummer 2, Valentin Paré-Peintre. Vandaag voert de 19e etappe naar Alpe d'Huez. De start is om 2 uur. De bergetappe is 205 kilometer. Rond 5:30 wordt de finish verwacht.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda zorgen ook nu voor file bij Dordrecht 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Nout van Sommeren.
9: Met onderweg...

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is vrijdag de 24e. Vanavond worden de overige kwartfinales gespeeld van de World Matchplay. Ik heb het over darts. Ja, de darters die komen vanaf 9 uur vanavond in actie in de Winter Gardens in het Engelse Blackpool. En deze ronde van het toernooi wordt gespeeld in een langer format, waardoor een wedstrijd flink wat tijd in beslag kan nemen. Een speler moet als eerste 16 legs winnen om door te dringen tot de halve finale, met de regel dat er bij een gelijke stand met 2 legs verschil gewonnen moet worden. De wedstrijden die zijn vanavond live te zien op Viaplay, met op het programma vandaag Ross Smit, die het opneemt tegen Gerwin Price, en onze eigen Nederlands trots toch wel Gian van Veen, die neemt het op tegen James Wade. Dat vanavond dus in de World Matchplay Darts. Ja, vandaag natuurlijk ook de start van het raceweekend in Hongarije. De teams komen in actie op de Hungaroring ter voorbereiding op de rest van het weekend. Om 2:30 vrije training 1, die hoor je live met het commentaar van Koen Bakker en GT-coureur Max Koebold. En vanmiddag om 5:00 de tweede training, ook met Koen Bakker, maar dan met coureur Bas Schothorst. Ja, en alles is live te beluisteren bij ons via DAB+, in heel Nederland, in onze app, online en via ons radiokanaal op je tv, en in de Randstad natuurlijk op 97.6 FM. En kort na elke sessie is het commentaar terug te luisteren in de Grand Prix Radio app. Daarvoor moet je op de knop Race Gemist drukken. Altijd handig als je het net even gemist hebt. Ja, en komende zondag is er voor de race ook nog een voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. Ja, ze nemen je in de voorbeschouwing mee in de belangrijke verhalen van dit raceweekend. Van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen in het paddock. Vanaf 2:50 zondagmiddag is dat te horen hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing wil de basis leggen voor een nieuwe periode waarin het team structureel kan meedoen om overwinningen en titels. Dat zegt de teambaas Laurent Mekies. Volgens hem heeft het team na een moeizame start van het Formule 1 seizoen stappen gezet, maar is er nog veel werk nodig voordat Red Bull weer kan terugkeren naar het niveau van hun meest succesvolle jaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull introduceerde dit seizoen voor het eerst een volledig zelfontwikkelde krachtbron. Halverwege het seizoen lijkt die motor volgens Mekies niet langer het grootste aandachtspunt. De RB22 vraagt nog altijd om verdere ontwikkeling. Meerdere updates hebben volgens de teambaas wel het gewenste effect gehad. Maar hij benadrukt dat het team meer wil dan af en toe meestrijden om een overwinning. Mekies wijst erop dat Red Bull eerder ook succesvolle periodes en mindere fases heeft gekend. Eerst volgde een reeks wereldtitels met Sebastian Vettel. En daarna een dominante periode met Max Verstappen. Volgens de Fransman werkt het team in fases en is het doel om opnieuw een langdurige succesvolle fase op te bouwen. En wanneer die periode begint, ja, dat durft Mekies niet te voorspellen. Hij zegt dat de echte vooruitgang tijd kost en dat het belangrijk is om eerst een stevige basis neer te zetten voor de lange termijn. En volgens de teambaas begrijpt Verstappen dat proces ook en weet de viervoudig wereldkampioen dat blijvend succes niet van de een op de andere dag weer terugkeert.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik heb het zo net al even gehad over het laatste raceweekend in de Formule 1 voor de zomerstop, de grote prijs van Hongarije. Coureur Esteban Ocon die heeft nog niets te melden over zijn toekomst in de Formule 1. De Haas-coureur kent een zeer moeizame start van dit seizoen, waarin hij slechts 3 punten tot nu toe scoorde in de eerste 10 races. Ocon geeft aan te worstelen met de inconsistenties van zijn VF26, de auto dus. De tegenvallende prestaties zijn een voortzetting van zijn matige vorm, wat zijn positie op de rijdersmarkt voor volgend seizoen onzeker maakt. Ja, een aankondiging over zijn plannen laat voorlopig dus nog even op zich wachten. Ja, dat begint nu ook een beetje te spelen, hè, rondom een zomerstop. Hè. Wie gaat waar volgend jaar rijden? Althans, de coureurs met een aflopend contract. Ook spannend is, vind ik, wat Fernando Alonso gaat doen. Gaat hij door in de Formule 1? Hij wordt 45, dan ben je echt een opa in de sport. Hij heeft al eerder aangegeven dat hij tijdens de zomerstop daar een beslissing over gaat nemen. Ik ben benieuwd. We houden het nauwlettend voor je in de gaten. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio met Sam Fender en Olivia Dean richting 8 aan het begin van deze vrijdag. Half tot zwaar bewolkt deze ochtend. Op de meeste plaatsen wel droog, vanmiddag meer zon en in het uiterste zuidwesten kan het zo'n 26 graden worden. Zo dadelijk voor je de ANP headlines en hoor je ook de situatie op de weg.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het versturen van nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten komt steeds meer voor om mensen op te lichten. Met AI worden neprekeningen nagemaakt in de hoop dat mensen die dan betalen. Bij een bedrijf dat zorgfacturen verstuurt kwamen dit jaar al 20.000 meldingen binnen van neprekeningen, schrijft de Telegraaf. Het aantal zware motorongelukken is toegenomen en er zijn steeds vaker jonge motorrijders bij betrokken. Van de bijna 70 dodelijke ongelukken met een motorfiets vorig jaar was bij een derde de motorrijder nog geen 26. En een jaar eerder was dat nog een kwart. Jongeren halen steeds vaker hun motorrijbewijs. Verkeershufters zijn een groot probleem. En daarom komt er iets nieuws om veelplegers aan te pakken. Een puntensysteem. Draag je bijvoorbeeld geen gordel, dan krijg je een strafpunt. Bij 6 punten loop je kans een cursus te moeten volgen, meldt RTL Nieuws. Naar schatting zijn er 30.000 verkeershufters in ons land. Het is de laatste dag van de Vierdaagse en daarbij steken de wandelaars bij Kuik de Maas over via een tijdelijke, door militairen gebouwde brug. Gisteren was de zwaarste wandeldag en er doen nog ruim 42.000 lopers aan de tocht mee. Vandaag is de feestelijke aankomst op de Via Gladiola in Nijmegen. De dag begint bewolkt bij een graad of 20 en later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
10: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Grand Prix Radio.
21: Nout van Sommeren.
22: Hey, goedemorgen. Het is de start van vrijdag 24 juli. En ook deze dag starten we sportief op met heel veel sport. Onder andere voetbal en wielrennen. En natuurlijk Formule 1 dit weekend. De grote prijs van Hongarije.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze vrijdag. Laatste werkdag van deze week. Maar wellicht heb je gewoon vakantie of ga je vakantie krijgen. Of is het misschien wel je laatste vakantiedag. In ieder geval, hij begint half tot zwaar bewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog deze ochtend. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 in het uiterste zuidwesten. Prima wandelweer voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse die vandaag de finale dag hebben. En als het goed is, via de Via Gladiola over de finish gaan komen. Een sportieve prestatie. Over postsportieve prestaties gesproken. Zo dadelijk heel veel meer sport. Onder andere wielrennen, voetbal en Formule 1 onderweg. Hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Stay.

Sportradio Grand Prix Radio in het begin van deze vrijdag. In de Tour de France heeft gisteren een onoplettende toeschouwer bijna voor een zware valpartij gezorgd. De man die wilde prominent in beeld komen en stapte daarbij gevaarlijk dicht op de weg, waardoor renner Richard Carapaz ter nauwe nood een botsing kon vermijden. Het incident riep ook direct herinneringen op aan de beruchte valpartij die in het verleden werd veroorzaakt door een toeschouwer met een kartonnen bord, weet je dat nog? Carapaz kon zijn weg gelukkig nu dus ongedeerd vervolgen, maar het voorval onderstreept opnieuw de gevaren van onvoorzichtig publiek langs het parcours. Je hebt er altijd van die pannenkoeken bij die dan koste wat kost in beeld willen komen en daarbij gewoon levens op het spel zetten vanwege hun eigen dingetje. Dat is bizar. En ik vind dat ze af en toe ook wel heel dicht op het parcours staan. Echt ook op het parcours waar de renners dan doorheen moeten gaan. Ja, zo zie je maar, het kan bijna fout gaan. Vandaag trouwens de 19e etappe van de Tour. Langzaam maar zeker komt er een eind aan de Ronde van Frankrijk. De Tour van vandaag, de etappe van vandaag, begint om 14:15. De rit gaat over een afstand van bijna 128 kilometer van de startplaats Gap naar Alpe d'Huez. Onderweg staan meerdere stevige beklimmingen op de route, waaronder de Col du Noyer. En tot slot ook nog de bekende 21 bochten omhoog naar het beruchte bergdorp. Naar verwachting passeren de eerste coureurs rond 17:45 vanmiddag de finishlijn. Deze etappe kan bepalend zijn voor het algemeen klassement in de laatste dagen van de ronde. Het wordt dus steeds spannender. Wat ook spannend is, is Formule 1. Want het kampioenschap gaat gewoon door. Vandaag start het raceweekend in Hongarije. De laatste voor de zomerstop. Zo dadelijk ga ik bellen met de oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren. Wat hij kan vertellen over het circuit waar we dit weekend racen en wat zijn verwachtingen zijn. Dat en meer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner en Arina Sabalenka dreigen met een boycott van de US Open als er geen oplossing komt voor het conflict over de verdeling van prijzengeld. Twee toptennissers vinden dat spelers een groter deel van de inkomsten van de Grand Slam toernooien moeten ontvangen. En ze dreigen daarom niet mee te doen aan de extra toernooien en het gemixte dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie draait om de verhouding tussen de inkomsten van de toernooien en het bedrag dat naar de spelers gaat. Volgens de spelersgroep ligt hun aandeel bij de Grand Slam toernooien lager dan zij willen. En ze pleiten voor een duidelijker systeem waarbij een vast percentage van de inkomsten beschikbaar komt als prijzengeld. Sinner, de nummer 1 bij de mannen, en Sabalenka, de nummer 1 bij de vrouwen, behoren tot spelers die zich hebben uitgesproken over deze kwestie. Sabalenka gaf eerder al aan dat een boycott mogelijk nodig is om de gesprekken met de organisaties kracht bij te zetten. Want die onvrede speelt namelijk al langer binnen het internationale tennis. En tijdens de eerdere Grand Slam toernooien beperkten spelers al hun media-optredens als protest tegen de manier waarop de inkomsten worden verdeeld. Spelers willen dat de organisaties meer luisteren naar hun voorstellen over prijzengeld en ook andere voorwaarden. En de US Open staat onder extra druk nu om met een voorstel te komen. Spelers hopen dat er voor het toernooi in New York in elk geval meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van de inkomsten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het begin van deze vrijdag, het is de 24e. En ja, een redelijk zomerse dag hebben we voor de boeg. Deze ochtend wel wat bewolking, blijft wel droog. Vanmiddag meer zon en temperaturen tot maximaal 26 graden. Helemaal niets mis mee. Ja, in het voetbal heeft Telstar zich verzekerd van de diensten van Fabiano Rust. De 21-jarige aanvaller die in het verleden in de jeugdopleidingen van Ajax en Feyenoord speelde, was de afgelopen weken op proef bij de club uit Velsen-Zuid. En hij heeft trainer Henk Brugge weten te overtuigen van zijn kwaliteiten. Rust heeft een contract getekend dat hem tot medio 2028 aan de club verbindt, met een optie voor nog een extra seizoen. Ja, de transfer is inmiddels officieel bevestigd. Mooi nieuws dus voor Telstar en voor Fabiano Rust zelf. Zo dadelijk veel meer sport, want ook op deze vrijdagochtend zijn wij jouw sportradio. Met zo dadelijk onder meer over de Formule 1 in Hongarije. Dit weekend start vanmiddag met de eerste twee vrije trainingen. Dat en meer op Grand Prix Radio.

0: deze vrijdag begint half tot zwaar bewolkt. Blijft op de meeste plaatsen wel droog. Vanmiddag op steeds meer plekken de zon. En het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 in het uiterste zuidwesten. Ja, van een vrijdagochtendspits is geen sprake. Hè. Normaal is vrijdag al wel een rustige ochtend. Maar ja, het is nu vakantietijd. Maar ja, vertragingen die er wel zijn, die worden veroorzaakt door werkzaamheden, grenscontroles en recreatieverkeer. De eventuele bijzonderheden die er zijn, die hoor je zo dadelijk. Wat je zo dadelijk ook gaat horen, zijn de ANP headlines. En ik ga bellen met Meinert van Buren, oud-Formule 2-coureur. Met hem ga ik spreken over het raceweekend dat dit weekend wordt gehouden in Hongarije, op de Hungaroring. Ik heb het over Formule 1.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
6: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
7: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
8: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Bij een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten komen steeds meer meldingen binnen over nepnota's. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen erin trappen en ze betalen, schrijft de Telegraaf. Vanwege de droogte is er vanaf morgenmiddag geen scheepvaart meer op het Twentekanaal. Om 12 uur blijven bij Eefde de sluizen dicht. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat door de lage waterstand schade ontstaat. Er zijn zoveel automobilisten die zich hufterig gedragen dat gedacht wordt aan een puntensysteem, meldt RTL Nieuws. Bij een overtreding krijg je een punt en bij 6 punten moet je bijvoorbeeld een cursus volgen.
7: Grand Prix Radio.
9: Tour Update. In de 18e etappe naar Orcières-Merlet heeft Richard Carapaz gewonnen. Op de slotklim reed de Ecuador aan iedereen los en pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Carapaz komt de top 10 binnen. Tadej Pogacar houdt het geel. De groene trui wordt gedragen door Mats Pedersen. Omdat Tadej Pogacar bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Valentin Paré-Peintre. Vandaag is de 19e etappe. Een bergetappe naar Alpe d'Huez, over 205 kilometer. De start is om 2 uur. De finish wordt rond 5:30 verwacht.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op

0: Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. We staan ook aan het begin van een nieuw raceweekend. De laatste voor de zomerstop van de Formule 1, de grote prijs van Hongarije. Aan de lijn, oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren. Meinert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De Hungaroring daar in Hongarije. Zelf ben je daar regelmatig geweest, hè?
1: Ja, veel gereden. Formule Renault 2 liter, Formule Renault 3,5 liter, Formule 2. Dus ja, eigenlijk in welke klasse niet. Auto GP. Elk jaar kwamen we er wel weer een keertje. Dus inmiddels wel wat kilometers daar afgelegd.
0: En nog leuke dingen die we moeten weten, zeg maar, die je daar meegemaakt?
1: Ja, in de World Series 3,5 liter had ik daar in, uit mijn hoofd gezegd, 2014 wel een heel dik gevecht met Carlos Sainz om de vijfde plek. Sainz werd dat jaar ook kampioen. En ik had een hele goede wedstrijd, want ik reed ben niet bij zo'n goed team. En uiteindelijk kwam ik na de pitstop voor Carlos Sainz terecht. Ik denk, nou, dit wordt wel een serieus gevecht. En ja, dat werd het ook. En uiteindelijk won ik ook een keertje van Sainz, zeg maar. Dus daar denk ik dan positief aan terug aan die tijd. Dus goede wedstrijd daar gehad. Dikke punten gehaald. En daar was ik tevreden mee. Dus ik kijk altijd graag naar de Hungaroring.
0: Ja, mooie herinnering aan dat circuit. Wat kan je over het circuit vertellen, Meinert?
1: Nou, het is vooral natuurlijk eigenlijk een Mickey Mouse baantje, zoals iedereen dat altijd zegt over de Hungaroring. De bochten volgen elkaar snel op. En dat heeft in ieder geval, vind ik, één groot voordeel dit weekend. En dat is dat die accu gewoon continu bijgeladen wordt. Dus daardoor hoeven ze niet zoals in Spa en zoals in Silverstone.

0: Stone, dat superclippen, dat zal je hier dan weinig zien. En dat maakt racen wel weer leuk. Dus uiteindelijk heb ik er heel veel zin in.
1: Wat is jouw verwachting bijvoorbeeld van Max Verstappen? Het gaat wat beter de laatste tijd. Hè? Afgelopen weekend ook in België weer een podium gepakt. Kan hij dat dit weekend herhalen?
0: Daar ga ik wel een beetje van uit. Want uiteindelijk, als je deze baan een beetje moet vergelijken met een aantal andere banen op de kalender die we al gehad hebben, dan kijk je meer naar Monaco. En Monaco ging natuurlijk voor Max in de race dan niet goed, maar in de kwalificatie wel. Stond hij natuurlijk op de eerste rij. Ik verwacht dat Max hier best wel mee kan doen, omdat je hier die accu gewoon continu bijlaat tijdens het rijden, omdat er gewoon veel rempunten zijn op de Hungaroring. En Max hier in het verleden ook altijd wel goed gaat.
1: Welke teams gaan eruit springen en welke teams gaan het wat minder doen op deze baan volgens jou?
0: De teams die er echt uit gaan springen zijn natuurlijk de topteams. Mercedes die zal nog steeds aan de voorkant meevechten. Ik verwacht Ferrari er ook echt bij. En dan Red Bull. De teams die het echt zwaar gaan hebben zijn natuurlijk gewoon de achterhoede teams. Daar vallen natuurlijk de beide Aston Martins normaal gesproken onder. Maar ja, we hebben dit weekend een compleet nieuwe Aston Martin.
1: Ja.
0: Voor hun gaat het seizoen nu echt beginnen, zeggen ze. Dus beter laat dan ooit. De teams die je daar altijd ziet. Hè, de Williams die daar op de achterhoede altijd zit. Die verwacht ik daar ook gewoon meer.
1: Oké. Meinert, dankjewel voor nu. Vanmiddag de eerste twee vrije trainingen. Dus benieuwd hoe dat gaat verlopen. En ik ga jou snel weer spreken. Afgesproken?
0: Helemaal afgesproken. Ik ben erbij.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: McLaren neemt tijdens de Grand Prix van Hongarije een belangrijk updatepakket mee voor de MCL40. Het team hoopt daarmee de aansluiting met Mercedes en Ferrari te verbeteren. Onderdeel van die ontwikkeling is ook een test met de zogenoemde Macarena achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Updates bestaan onder meer uit een aangepaste vloer en verschillende nieuwe aerodynamische onderdelen. McLaren wil tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de werking van die nieuwe onderdelen. Volgens de race-directeur Randy Singh is elke ontwikkeling belangrijk in een seizoen waarin de verschillen tussen de teams klein zijn. De teambaas Andrea Stella ziet dat McLaren de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt met de ontwikkeling van de auto, maar tegelijkertijd blijft hij voorzichtig. Volgens Stella is het op dit moment lastig om te zeggen of McLaren het niveau heeft van Mercedes en Ferrari en dus ook deze twee kan evenaren. Hij hoopt wel dat de nieuwe ontwikkeling de concurrentiekracht van het team verder zal vergroten. De Macarena achtervleugel wordt in Hongarije vooral getest om meer data te verzamelen. McLaren heeft nog niet bevestigd dat het onderdeel direct tijdens races wordt gebruikt. Vleugel kan later in het seizoen interessant zijn op circuits waar lage luchtweerstand belangrijk is, zoals Monza en Baku. McLaren begon het seizoen heel sterk, maar zag Mercedes en Ferrari meerdere keren sneller zijn en met het nieuwe pakket wil het team de achterstand dus verkleinen en sterker uit de zomerstop komen.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. In het voetbal is de invulling van de technische staf rondom de nieuwe Belgische bondscoach Mark van Bommel in volle gang. Maarten Martens is een belangrijke kandidaat om een van de assistenten te worden. De 42-jarige Martens is zelf voormalig Belgisch international en zou de 49-jarige Van Bommel moeten ondersteunen bij de Rode Duivels. Ja, de Belgische Voetbalbond werkt momenteel aan de samenstelling van de volledige staf, waarin Martens een sleutelrol kan gaan spelen in de begeleiding van de nationale ploeg. Zou mooi zijn dus. Houd het nauwlettend voor je in de gaten of dit ook zo gaat gebeuren. Zo dadelijk de ANP Headlines. Hoe is de situatie op de weg? En veel meer sport hoor je hier.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten klaagt over een explosie aan nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Alleen al dit jaar kwamen er 20.000 meldingen binnen over nagemaakte rekeningen. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen ze betalen. De bendes zitten in India en Roemenië. In het Twentekanaal staat het water zo laag dat vanaf morgenmiddag het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd. Bij Eefde blijven de sluizen dan dicht. Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat aan waterkeringen, bodem en natuur. Ook mogen boeren hun gewassen niet meer besproeien met water uit het Twentekanaal. Politie en justitie willen een puntensysteem invoeren voor verkeershufters. Het systeem is voor automobilisten die zich niks aantrekken van boetes en zich blijven misdragen. Het is volgens RTL Nieuws de bedoeling dat ze bij elke overtreding een strafpunt krijgen. Wie er 6 heeft, moet bijvoorbeeld een cursus volgen. Op Schiphol waren het winterse weer en de oorlog in het Midden-Oosten goed te merken. In de eerste helft van dit jaar had de luchthaven te maken met 223.000 vluchten. Dat is ruim 9.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel zaten de vliegtuigen van en na Schiphol voller. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen. Met maximaal van 23 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht door een ongeluk 6 kilometer file tussen Born en afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Door een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp een kwartier vertraging. De weg is weer vrij.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.

0: shoppen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Grand Prix Radio.
7: Nout van Sommeren.
8: Goedemorgen met de start van vrijdag de 24e. En op deze dag trap je sportief af. Heel veel sport onderweg. Natuurlijk Tour de France, Formule 1. Dit weekend de GP van Hongarije. En

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. En die beginnen we half tot zwaar bewolkt. Blijft op de meeste plaatsen wel droog. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt zo'n 22 graden aan zee tot lokaal 26 in het uiterste zuidwesten. Prima wandelweer voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag de slotdag, hè, de finale, hè, waar je op handen wordt gedragen, zeg maar. Hè. Je wordt gedragen naar de finish, zeggen ze dan. Ik heb het nooit meegemaakt en ik vermoed dat ik het ook nooit mee zal maken met mijn kromme poten, zeg maar. Goed, ik heb heel veel respect voor de mensen die het wel doen. Aan mij niet besteed. Ik praat wel over sport. Zo dadelijk onder andere over wielrennen en natuurlijk Formule 1. Dit weekend de grote prijs van Hongarije, de laatste voor de zomer. Stop, je hoort er alles over.

Amfree Radio, jouw sportradio. Aan het begin van deze vrijdag vol gas richting je weekend. Dit weekend ook de finale van de Tour de France op de Champs-Élysées komende zondag. Maar voorlopig blijven de gemoederen nog eventjes verhit als het gaat om die nachtelijke dopingcontroles. Ja, ze zorgen ook voor behoorlijk wat discussie. Nadat toprenners als Pogacar en Vingegaard al nachtelijk bezoek kregen, zijn nu bijna alle ploegen gecontroleerd door het internationale testagentschap. Volgens doping-expert Peter van Eno mogen dergelijke controles alleen onder uitzonderlijke en gerechtvaardige omstandigheden plaatsvinden. De internationale wielerunie die benadrukt dat de strijd tegen doping absolute prioriteit heeft, maar erkent dat de nachtrust van renners hierdoor verstoord kan worden. Ja, ik vind het een beetje dubbel. Hè. Je moet natuurlijk ten alle tijde aan kunnen tonen dat je het op eigen kracht doet. Maar ja, weet je, die gasten die leveren topprestaties en dan is slaap wel heel erg belangrijk. Dus ja, nou goed. Ik heb er ook niet voldoende verstand van om te zeggen van, nou ja, als je 's nachts iets inneemt dat 's ochtends weer uit je systeem is, hè, dat prestatieverhogend zou werken. Maar goed. Voorlopig zijn we nog wel eventjes mee bezig met die nachtelijke controles. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Ja, en in de Formule 1 verwacht Cadillac-coureur Sergio Perez dat Aston Martin dit weekend een flinke stap vooruit zal zetten. Dat gaf hij gisteren aan tijdens de mediadag in Hongarije. Het Britse team introduceert namelijk voor de Grand Prix van Hongarije een grote update op de AMR26. Ja, en Perez die vreest dat deze verbeteringen het gat tussen zijn team en de concurrentie aanzienlijk zullen verkleinen. Aston Martin heeft tot nu toe een moeizaam seizoen gekend, maar hoopt met het nieuwe pakket de prestaties aanzienlijk te kunnen verbeteren en aansluiting met de topteams te vinden. Ja, dan moet er behoorlijk wat gaan gebeuren, zeg maar. Nou, vandaag in ieder geval de start van het raceweekend. De officiële start met de eerste twee vrije trainingen. De eerste hoor je hier om 13:30 met Koen Bakker en GT-coureur Max Kubot. En vanmiddag om 17:00 de tweede vrije training. Ook hier te volgen met Koen Bakker en coureur Bas Schothorst. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kelvin Stenks en Feyenoord gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben het contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens het trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van zijn komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijzen die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens Stenks is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice, na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken met blessures, stond lange tijd aan de kant. En afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord hem aan het Italiaanse Pisa, maar ook daar kwam hij door fysieke problemen nauwelijks in actie. Met het ontbinden van dit contract komt er na 59 officiële wedstrijden een einde aan de periode van Stenks in de Kuip. En wat de volgende stap van de voetballer zal zijn, dat is nog niet bekend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze vrijdag. De KNVB die wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rondom Follerin Balogun. De Noorse voetbalbond die heeft namelijk een formele klacht ingediend omdat de schorsing van de Amerikaanse spits na een rode kaart werd teruggedraaid na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump. Ja, hierdoor kon Balogun alsnog meespelen tegen België. De KNVB die deelt de zorgen van de Nooren over dit precedent, maar heeft zelf geen officiële klacht ingediend en wacht eerst op opheldering. Typisch Nederlands, hè? Even de andere, de kastanjes uit het vuur laten kijken hoe zich dat ontvouwt en dan misschien zelf nog iets erbij gaat doen. Maar ondertussen een beetje op de vlakte blijven. Ja, bij de KNVB zijn ze ook natuurlijk druk met andere dingen, hè? Wie wordt de nieuwe bondscoach? Daar is nog steeds geen duidelijkheid over. Zo dadelijk veel meer sport voor je, want ook op deze vrijdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: sportief aan je vrijdag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. Maar straks meer over de World Matchplay Darts, oftewel het zomer-WK. Vandaag een nieuwe dag en ook een Nederlander komt in actie, daarover zo meer. En vandaag natuurlijk ook de start van het raceweekend in de Formule 1. Het laatste raceweekend voor de zomerstop, de grote prijs van Hongarije. Dat en meer onderweg.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
9: Ja? Echt serieus?
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf 399 euro per maand.
18: De prijs van...

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
6: Dit is Grand Prix Radio.
7: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
8: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De politie in Amsterdam heeft een Roemeense bende opgerold... die tientallen vrouwen als sekswerkers op de wallen uitbuiten. Vrouwen werden naar Amsterdam gelokt met mooie verhalen en daarna bedreigd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk breiden zich uit. In de buurt van Bordeaux zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd. Honderden mensen moesten met boten worden gered van een schiereiland. Het scheepvaartverkeer op het Twentekanaal ligt vanaf morgenmiddag stil vanwege de droogte. Bij Eefde blijven de sluizen dan voorlopig dicht. Het water in het kanaal staat zo laag dat anders schade aan de bodem en de natuur ontstaat.
7: Grand Prix Radio.
9: Tour Update.
10: In de 18e etappe naar Orcières-Merlet heeft Richard Carapaz gewonnen. Op de slotklim reed de Ecuador aan iedereen los en pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Carapaz komt de top 10 binnen. Tadej Pogacar houdt het geel. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Tadej Pogacar bovenaan staat in het bergklassement... wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2, Valentin Paré-Peintre. Vandaag wacht de 19e etappe naar Alpe d'Huez. De start is om 2 uur. De bergetappe is 205 kilometer. Rond 5:30 wordt de finish verwacht.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Nout van Sommeren.
12: Met onderweg meer over het zomer-WK darts.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is vrijdag de 24e. Vanavond worden de overige kwartfinales gespeeld van de World Matchplay. Ik heb het over darts. Ja, de darters die komen vanaf 9 uur vanavond in actie in de Winter Gardens in het Engelse Blackpool. En deze ronde van het toernooi wordt gespeeld in een langer format, waardoor een wedstrijd flink wat tijd in beslag kan nemen. Een speler moet als eerste 16 legs winnen om door te dringen tot de halve finale, met de regel dat er bij een gelijke stand met 2 legs verschil gewonnen moet worden. De wedstrijden die zijn vanavond live te zien op Viaplay, met op het programma vandaag Ross Smith, die het opneemt tegen Gerwin Price, en onze eigen Nederlands trots toch wel Gian van Veen, die neemt het op tegen James Wade. Dat vanavond dus in de World Matchplay.

Komende zondag is er voor de race ook nog een voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. Ja, ze nemen je in de voorbeschouwing mee in de belangrijke verhalen van dit raceweekend. Van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen in het paddock. Vanaf 2:50 zondagmiddag is dat te horen hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie voor seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Maasvlakte.

0: Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
1: Dit is jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik heb het zo net al even gehad over het laatste raceweekend in de Formule 1 voor de zomerstop, de grote prijs van Hongarije. Coureur Esteban Ocon die heeft nog niets te melden over zijn toekomst in de Formule 1. De Haas-coureur kent een zeer moeizame start van dit seizoen, waarin hij slechts 3 punten tot nu toe scoorde in de eerste 10 races. Ocon geeft aan te worstelen met de inconsistenties van zijn VF26, de auto dus. De tegenvallende prestaties zijn een voortzetting van zijn matige vorm, wat zijn positie op de rijdersmarkt voor volgend seizoen onzeker maakt. Ja, een aankondiging over zijn plannen laat voorlopig dus nog even op zich wachten. Ja, dat begint nu ook een beetje te spelen, hè, rondom een zomerstop. Hè. Wie gaat waar volgend jaar rijden? Althans, de coureurs met een aflopend contract. Ook spannend is, vind ik, wat Fernando Alonso gaat doen. Gaat hij door in de Formule 1? Hij wordt 45, dan ben je echt een opa in de sport. Hij heeft al eerder aangegeven dat hij tijdens de zomerstop daar een beslissing over gaat nemen. Ik ben benieuwd. We houden het nauwlettend voor je in de gaten. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Sportradio Grand Prix Radio met Miles Smith en Niall Horan. We gaan langzaam maar zeker richting tienen. Tijd voor een bakkie op deze vrijdagochtend. En hoe lekker is dat als dat geserveerd wordt met heerlijke classics. Koffie en classics onderweg met Danny. En natuurlijk ook de nodige gezonde dosis.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De politie heeft een Roemeense bende opgerold die tientallen vrouwen op de Amsterdamse Wallen zou hebben uitgebuit. De pooiers lokten de vrouwen naar Amsterdam met de belofte dat ze veel geld konden verdienen. Maar eenmaal hier werden ze bedreigd en moesten ze het verdiende geld inleveren. In de zaak zitten 7 mannen vast. De Rotterdamse politie heeft vannacht 20 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niets aantrokken van het gebiedsverbod in een wijk in het oosten van de stad. Sinds gisteren is de wijk in Kralingen-Krooswijk verboden voor mensen die er niet wonen of werken. Het moet een einde maken aan de overlast in de wijk met straatracers en harde muziek. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk breiden zich uit. In de regio Bordeaux zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd. Met boten moesten honderden mensen worden gered van het schiereiland Cap Ferret. Ook in het zuiden, tussen Nice en Marseille, woedt nog altijd een zeer grote bosbrand. De eerste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse is de finish over. En niet helemaal verrassend, het is iemand in een rolstoel. Ronald van Dort was op de eerste dag van de Vierdaagse ook als eerste binnen. De eerste wandelaar die over de Via Gladiola de Vierdaagse afrondt, wordt over een half uur verwacht. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen. Maxima 23 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staat 20 minuten op onthoud. A17 Roosendaal Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder heb je een kleine 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. En verder vertraging nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
17: Mooi van Ethos.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
18: Cute.
17: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
4: Grand Prix Radio. Danny Elbersen.
5: Goedemorgen, het is de vrijdageditie van Koffie en Classics met erin meer over voetbal. We gaan het hebben over Formule 1, want de grote prijs van Hongarije komt eraan. En natuurlijk over wielrennen, want vandaag is de 19e etappe van de Tour de France.

Country Radio, Koffie en Classics, de vrijdageditie. En op die vrijdag wordt er ook gevoetbald in de keukenkampioendivisie. Want een aantal wedstrijden, onder andere VVV Heracles vanavond om 8 uur. Dordrecht moet tegen Ajax, tegen Jong Ajax moet ik erbij zeggen dan. Topos speelt tegen NAC, Emma tegen Roda. En Vitesse moet het vanavond om 8 uur opnemen tegen RKC. Dat is even over de keukenkampioendivisie. In de eredivisie verhuurt AZ middenvelder Kasper Bogaert aan Willem II, is bekend geworden. De 20-jarige middenvelder wordt voor 1 seizoen verhuurd aan Willem II. De ploeg uit Tilburg heeft geen optie tot koop weten te bedingen in de overeenkomst. En Bogaert is de derde speler uit de eredivisie afkomstig van het eiland Texel, die bij Willem II de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen en dus meer speelminuten te maken in het betaalde voetbal. En dan hebben we het over de eredivisie en over Willem II gesproken. Die spelen morgenavond om 6:15 hun wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En hier zo direct Sport in het Kort. Je hoort het allemaal op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong pikt de kritiek op zijn toewijding niet. Na veel verhalen over zijn knieblessure in de media benadrukt de International dat hij nooit bewust de grens heeft opgezocht. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de International is er geen sprake geweest van onverantwoord risico tijdens het afgelopen wereldkampioenschap. De Jong liep de knieblessure op na een botsing op de training met Quinton Timber. Medische stafleden constateerden destijds een lichte blessure die niet kon verergeren door verder te spelen. Pas tijdens een latere scan in Barcelona bleek de schade ernstiger dan gedacht. De Oranje-speler reageert fel op de geruchten over zijn inzet. Hij noemt het pijnlijk dat critici zijn loyaliteit en toewijding in twijfel trekken op basis van onjuiste aannames. Voetbal is zijn alles en hij geeft naar eigen zeggen altijd het maximale voor zowel zijn club als het nationale elftal. Voor de middenvelder betekent dit fysieke vonnis een nieuwe sportieve tegenvaller in Catalonië. Eerder stond hij al langdurig buitenspel door spierproblemen en een hardnekkige enkelblessure die hem kostbare interlands kostte. Het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel gaat duren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Country Radio met Kim Wilde. We're the Kids in America hoorde je in Koffie en Classics op deze vrijdag. En als je straks een momentje hebt, dan ga even lekker zitten. Luister naar de podcast Formule 1 on tafel. Want elke maandag en vrijdag komt er een nieuwe aflevering uit. Ook vandaag dus. Staat sinds vanochtend 6 uur al online voor je. Staat hij te wachten hoor, die podcast. Victor Muller is de gast. Voormalig Formule 1 team-eigenaar en ondernemer. Bekend van onder meer de automerken Saab en Spijker. Olaf Mol zit erbij, onze eigen Formule 1 commentator. En Frans Verschuur, de voormalige teambaas van Jos Verstappen, schuift ook aan. De presentatie die is in handen van Twan van Peperstraten. Het leuke is, er wordt onder andere vooruitgeblikt op de Grand Prix van Hongarije met veel updates natuurlijk. De aanstaande veranderingen bij Red Bull worden besproken. En Victor Muller die reageert op uitspraken van Jeroen Blekemolen rond de terugkeer van Spijker. Oh, dat is ook interessant. Als je wil beluisteren de podcast, je vindt hem in de podcastkanalen. Hij staat natuurlijk ook in onze eigen app. En je vindt hem ook op GrandPrixRadio.nl. Lekker, hè? En misschien is het wel lekker om even buiten te gaan zitten en om daar te beluisteren, want vandaag is het een droge dag. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Temperaturen vandaag tussen 22 en 26 graden. En zo gaan we richting 22:30 op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ah, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
17: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kantaloupemeloen per stuk voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: Grand Prix Radio.
21: Tour Update.
6: In de 18e etappe naar Orcières-Merlet heeft Richard Carapaz gewonnen. Op de slotklim reed de Ecuador aan iedereen los en pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Carapaz komt de top 10 binnen. Tadej Pogacar houdt het geel. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Valentin Paré-Peintre. Vandaag is de 19e etappe, een bergetappe met finish op Alpe d'Huez, over 205 kilometer. De start is om 2 uur. Rond 5:30 wordt de finish verwacht.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Danny Elbersen.
22: Met zo direct meer over de 19e etappe van de Tour de France.

Grand Prix Radio op de vrijdag. Goedemorgen. En ja, die vrijdag, daar wordt de 19e etappe van de Tour de France verreden. En daarover gesproken, de nachtelijke dopingcontroles in de Tour de France blijven toch wel het onderwerp van gesprek. Want ja, sommige wielrenners die waren al eerder deze week 's nachts geverrast met een dopingcontrole. Maar ze zijn nu bijna bij alle ploegen geweest, de controleurs. Ze zijn nodig. Het is een uitzonderlijke maatregel voor gerechtvaardigde omstandigheden. Zo heeft de Internationale Wielerunie gezegd. Volgens de doping-expert Peter van Eno moeten er specifieke redenen zijn voor een controle in de nacht, omdat sommige middelen slechts een zeer korte opsporingstijd hebben in het lichaam. Dus wil niet zeggen dat de renners op voorhand al veroordeeld moeten worden, maar ja, ze moeten er snel bij zijn om te kijken of dat ze dus wat genomen hebben. Wielrenners zijn er niet zo blij mee, want ze hebben ook een zware etappe te gaan. De 19e dus vandaag. 14:15 is de start. Ze gaan dan beginnen in Gap. 128 kilometer rijden richting de finish op de Alpe d'Huez. Dat betekent dat er vandaag stevig geklommen wordt. En als het goed is, zo rond 17:45 komen ze binnen. Meer erover hoor je natuurlijk later hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. PSV-aanvoerder Mauro Junior wil niets loslaten over een eventuele overstap naar een andere club. De Braziliaan reageert daarmee op de situatie rondom zijn contract, waarin een afkoopclausule van 12 miljoen euro staat. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de afkoopclausule kunnen geïnteresseerde clubs hem direct overnemen zodra er een persoonlijk akkoord ligt. Zowel Fenerbahçe als FC Porto werden eerder al genoemd als mogelijke bestemming, hoewel de Turkse club destijds niet doorpakte. Mauro Junior laat weten dat zijn volledige aandacht bij zijn huidige club ligt. Hij benadrukt dat hij gelukkig is met zijn rol en dat de focus volledig uitgaat naar de komende wedstrijden. De middenvelder en vleugelverdediger is door trainer Peter Bos aangewezen als tijdelijke aanvoerder. Hij vervangt daarmee Jerdy Schouten zolang die afwezig is. Het dragen van de aanvoerdersband voelt voor hem als een kroon op zijn tot nu toe afgelegde weg bij de club. Hij noemt het een grote eer om deze verantwoordelijkheid te dragen bij een club als PSV en geniet van elk moment in Eindhoven. Na een lange periode in dienst van de club vervult deze rol een lang gekoesterde wens.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio op de vrijdag. We kruipen richting 11 uur. Dat betekent nog een vol uur met classics voor je onderweg. En natuurlijk heel veel sport. We gaan het onder andere hebben over de Porsche Supercup. We gaan het hebben over de Formule 1 in Hongarije. En natuurlijk over darts, de World Matchplay in Engeland.

0: levitating. Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is DAB nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Voor de kust van Zuidwest-Frankrijk zijn meer dan 400 mensen met boten geëvacueerd voor een bosbrand. Die bedreigt onder meer het schiereiland Cap Ferret. Verderop, bij Bordeaux, breiden de bosbranden zich uit. Daar hebben al meer dan 60.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken voor de vlammen. De grote politieactie vorige week op de Amsterdamse Wallen was om een stel Roemeense pooiers op te pakken. Bende zou jarenlang tientallen vrouwen hebben uitgebuit. Ze moesten als sekswerkers aan de slag. De vrouwen moesten een groot deel van het verdiende geld afstaan. Deden ze dat niet, dan werden ze bedreigd. Na een paar rolstoeldeelnemers en wat militairen zijn nu ook de eerste vierdaagse wandelaars gefinished in Nijmegen. De allereerste was een Brit, die zo'n beetje elk jaar de snelste is. Op de laatste dag moeten de lopers altijd de Maas oversteken. En dat doen ze via een pontonbrug die Defensie speciaal voor de vierdaagse aanlegt. Het nieuwe album van de Rolling Stones doet het goed in Amerika. Daar is Foreign Tongues op de eerste plaats binnengekomen in de Billboard albumlijst. En het is de eerste keer in het 35-jarig bestaan van die lijst dat de Stones op 1 staan. En ook in ons land kwam een nieuwe plaat binnen op de eerste plek van de albumtop 100. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen. Maxima 23 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is drukker aan het worden op de A12 vanuit Arnhem. Bij de Duitse grens is de vertraging al een half uur. Een half uur vertraging is ook op de A16 Rotterdam richting Breda ontstaan in een file van 7 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel. Er is één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat gaat nog wel even duren. Verkeer kan omrijden via de Heidenoordtunnel en knooppunt Sabina. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. A73 Nijmegen Maasbracht is druk tussen afrit Nijmegen en Kuik. 10 kilometer, een half uur vertraging.

0: Lekker toch? De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Müller Milk, the moo you can't resist.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Grand Prix Radio.
17: Danny Elbersen. Goedemorgen, met in dit uur van Koffie en Classics meer over darts, de World Matchplay in Engeland. Verder gaan we het ook hebben over de Formule 1. De grote prijs van Hongarije wordt dit weekend verreden. En natuurlijk kijken we ook naar de spannende Porsche Supercup.
18: Koffie en Classics.

Free Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, koffie en classics met Danny hier nog tot 12 uur. Straks gaan we het nog hebben over de Formule 1 in Hongarije. Eerst even naar het darten, want vanavond worden de overige kwartfinales gespeeld van de World Matchplay. De darters die komen om 9 uur in actie in de Winter's Garden in het Engelse Blackpool. En dat worden lange potjes, want er wordt gespeeld volgens een langer format, waardoor de speler dus als eerste 16 legs moet winnen om door te dringen tot de halve finale. Maar, zeg ik er ook nog bij een gelijke stand moet er met 2 legs verschil gewonnen worden. Dus dat belooft wat te worden. Vanavond om 9 uur komen ze in actie. Ross Smith die speelt tegen Gerwin Price en Gian van Veen die moet het opnemen tegen James Wade. Vanavond om 9 uur kun je het live volgen op Viaplay. Ook vanavond nog 1 wedstrijd in de Eredivisie. Cambuur speelt vanavond om 8 uur tegen Excelsior. Dan weet je dat ook nog eventjes. Ja, en straks gaan we het hebben over Formule 1, want de grote prijs van Hongarije komt eraan. Meer erover zo direct hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 heeft een nieuwe officiële safety car. Tijdens het raceweekend in Hongarije verschijnt de Mercedes AMG GT63 Pro 4MATIC Plus op de baan als opvolger van de GT Black Series. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de 14e auto van de Duitse fabrikant die deze rol vervult in de koningsklasse van de autosport. Onder de motorkap ligt een 4 liter V8 biturbo motor die goed is voor 612 pk en een koppel van 850 Nm. Daarmee is het tevens de allereerste officiële safety car met 4 wielaandrijving, dankzij een variabel AMG performance systeem. Om de prestaties op de baan te waarborgen is de wagen uitgerust met keramische composietremmen en een speciale automatische transmissie. Ook is de aerodynamica flink aangepast. Zo zorgen een nieuwe frontsplitter, aangepaste achtervleugel en speciale luchtgeleiders voor extra stabiliteit en neerwaartse druk in snelle bochten. Verder is de achtervleugel voorzien van een geïntegreerde signaleringssysteem en extra LED's voor optimale zichtbaarheid onder alle weersomstandigheden. Safety car coureur Bernd Meelander rijdt in Hongarije voor het eerst met de nieuwe auto in een speciale jubileum livery. Mercedes viert daarmee dat het al 30 jaar onafgebroken safety cars levert aan de Formule 1. Ook is Mercedes sinds dit seizoen de enige leverancier voor zowel safety cars als medical cars.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Straks praat ik hierbij over de Formule 1 in Hongarije. Maar op datzelfde circuit dit weekend ook de Porsche Supercup in actie en de Formula 1 Academy met Esme Kosterman. Over de Porsches gesproken, daar is het echt loeispannend. Morgen gaan ze kwalificeren, morgenochtend om 11:50. Zondagochtend om 9:55 is de race in de Porsche Supercup. Flint Schuring won de afgelopen wedstrijd in Spa-Francorchamps. Heeft 20 punten voorsprong op de Duitser Theo Uferhaus. En daarachter is het met een paar punten verschil Robert de Haan op de derde positie. Dus het zit allemaal nog hartstikke dicht bij elkaar met nog 4 wedstrijden te gaan. Porsche Supercup zie je zondagochtend om 9:55 op Viaplay. Straks praat ik hierbij over de Formule 1. Eerst gaan we richting 11:30 op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand weer.

0: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
12: Grand Prix Radio.
13: Tour update.
14: In de 18e etappe naar Orcières-Merlet heeft Richard Carapaz gewonnen. Op de slotklim reed de Ecuador aan iedereen los en pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Carapaz komt de top 10 binnen. Tadej Pogacar houdt het geel. Het geel is voor Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. En omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement... wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Paré-Peintre. De 19e etappe is vandaag een bergetappe. De start is om 2 uur. De rit van 205 kilometer finisht op Alpe d'Huez rond 5:30.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt alweer drukker op de weg. Op de A2 Utrecht en Bos staat een kwartier vertraging voor de 5 kilometer file tussen Beest en Waardenburg. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 25 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens in 6 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Op de A16 vanuit Rotterdam 8 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en de tunnel. 35 minuten vertraging. Er is maar 1 tunnelbuis open. Verkeer kan omrijden via Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. Op de A73 Nijmegen richting Maasbach tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. A325 de Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Ressen en Nijmegen 20 minuten vertraging in 2 kilometer file.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Danny Elbers. Met zo direct Formule 1, we blikken vooruit op de grote prijs van Hongarije.

Classics en Formule 1, want het gaat beginnen hoor. Op de Hungaroring vandaag, de grote prijs van Hongarije, met de eerste en de tweede vrije training. Eerste vrije training, straks om 13:30. Het commentaar hoor je live met Koen Bakker en Max Koebold. Om 17:00 dan de tweede vrije training. Dan hoor je Koen Bakker samen met Bas Schothorst. Kun je lekker luisteren naar het live verslag van de vrije trainingen. Morgen natuurlijk de derde vrije training. Morgenmiddag om 16:00 de kwalificatie. Zondag, 14:50 gaan we voorbeschouwen. En om 15:00 hebben we de wedstrijd. Dan uiteraard allemaal met Olaf Mol en Jack Ploy, die je live kan beluisteren. Wil je het beluisteren? Nou, dat kan via DAB+. Je kan het doen in onze app. Je kan het online doen op GrandPrixRadio.nl. Via het radiokanaal op je televisie. En in de Randstad vind je ons ook nog op 97.6. Nou, hoe fijn is dat zeg? Grote prijs van Hongarije. Je volgt er alles over hier op GrandPrix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 WK-leider Kimi Antonelli krijgt te maken met een opvallende harde consequentie van zijn vader na herhaalde waarschuwingen van het overschrijden van tracklimits. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De jonge Italiaan pakte de overwinning tijdens de Belgische Grand Prix, maar overschreed daarbij meermaals de witte lijnen. Waar race-engineer Pieter Bonnington via de boordradio kalm bleef, koos zijn vader voor directe taal. Hij liet weten dat een volgende overtreding zou resulteren in een hele bijzondere straf, waarbij hij lachend toevoegde dat hij de nek van zijn zoon zou uitrekken als een kip. Het opzoeken van de limieten levert coureurs geregeld problemen op zodra ze de tracklimits overschrijden. Wie 4 keer de fout ingaat tijdens een hoofdrace ontvangt automatisch een tijdstraf van 5 seconden. Dit overkwam Antonelli eerder dit seizoen al in Barcelona en tijdens de sprintrace in Miami, waar het hem kostbare punten kostte in het wereldkampioenschap. Het Mercedes-team probeert sindsdien scherper te sturen door de coureur al na 2 waarschuwingen te informeren om zo verdere sancties te voorkomen. Antonelli benadrukt dat de steun van zowel zijn familie als het team van onschatbare waarde is in dit uitdagende seizoen. Zijn vader fungeert daarbij als een vaste rots in de branding, waarmee hij al sinds zijn vroegere kartjaren nauw samenwerkt. Ondanks de harde woorden blijft hun onderlinge band onverminderd sterk, terwijl de volledige focus inmiddels ligt op een goed resultaat in Hongarije.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

nieuwe aflevering is vanmorgen online gekomen. Die kun je lekker beluisteren. Maar wat je ook kan doen is gewoon lekker blijven hangen hier. Want dan hoor je tot 1:30 Alexander Stevens die je voorbereidt op de Formule 1. Want de grote prijs van Hongarije, vrije training nummer 1, komt er straks aan met Koen Bakker en Max Koebold. En Alex, ja, die begeleid je daar naartoe met heel veel sportnieuws en hartstikke lekkere muziek zo direct. Dus veel plezier met hem.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij eerst op de politie had geschoten. Agenten waren afgegaan op een melding dat er iets verdachts was in een huis en daar werden ze onder vuur genomen. Vervolgens schoot de man zichzelf neer. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Het gaat lekker met de Nederlandse campings. In de eerste maanden van het jaar hadden ze veel meer overnachtingen vergeleken met een jaar eerder. Volgens een campingplatform waren er 6,6 miljoen overnachtingen. Dat is een plus van dik 20%. En ook het aantal kampeerders steeg in de eerste 5 maanden. TikTok houdt zich nog steeds niet aan de Europese regels voor minderjarigen. Het Chinese bedrijf doet te weinig om hun accounts en posts af te schermen, zegt de Europese Commissie. Het is al de 3e keer dat TikTok door Brussel op de vingers wordt getikt. Er volgt nog geen boete, omdat TikTok nog bezwaar kan maken. Jürgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die vertrok naar de uitschakeling van Duitsland op het WK. Als trainer won Klopp met Liverpool de landstitel en de Champions League. En Pep Guardiola wordt geen bondscoach van Italië. Hij bedankt voor de eer, meldt Voetbal International. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is redelijk druk op de weg. Bijna 200 kilometer aan file. Veel vakantieverkeer is onderweg. Ook onder andere op de A12 vanuit Arnhem richting Duitsland. Een half uur vertraging in 6 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat het stil tussen Knoopend Ridderkerk en de Drechttunnel 9 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk in de tunnel zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. A15, A29, A59 en de A17. Op de A37 Hogeveen richting Duitsland staat bij de grens 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Kuik 15 kilometer file. Ook door de Vierdaagse een half uur vertraging. En op de A325 Arnhem, Duitse grens, een half uur vertraging tussen Knoopend Ressen en Nijmegen.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-banden. Nu al zin in morgen.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Grand Prix Radio.
7: Alexander Stevens.
8: Goedemiddag, smakelijk eten op je vrijdag. In het voetbal heeft Telstar een nieuwe speler aangetrokken. De club neemt Isaiah Ahmed over, per direct van SC Heerenveen. Zo de details hier.

Grand Prix Radio, je vrijdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch, een boterhammetje terwijl het droog is en op de meeste plekken inmiddels ook al een zonnetje. Temperaturen tussen de 22 en 26 graden. Ik zei net al, in het voetbal heeft Telstar een nieuwe speler aangetrokken. Ze nemen Isaiah Ahmed over, of Ahmed mag je ook zeggen, van Heerenveen. De speler heeft in Velsen-Zuid bij Telstar's handtekening gezet onder een contract. En dat contract gaat hem binden voor 3 jaar aan de club. Ahmed is een oude bekende van de technische staf van Telstar, wat de overstap mede mogelijk maakte. En details over de financiën, over deze transfer en de details zijn nog niet bekendgemaakt. Die komen nog naar buiten. Het is het raceweekend van de Grote Prijs van Hongarije, dat weet je. Hier zometeen om 1:30 de eerste vrije training. En volop discussie nog steeds over deze nieuwe generatie auto's. Volgens Lando Norris, die gaf daar een verklaring over, worden de coureurs miljoenen betaald om zich aan te passen aan deze nieuwe auto's. Hij zegt maar, de nogal complexe energiecuperatie, oftewel het herwinnen van de energie, en de invloed daarvan op het rijgedrag vergen nou eenmaal wel een grote omslag als coureur. Met name bijvoorbeeld in snellere bochten. Meerdere rijders, ook George Russell van Mercedes, hebben aangegeven moeite te hebben met die aanpassingen van deze reglementen en het aanpassen van hun rijstijl. Iets wat trouwens Max Verstappen al veel eerder heeft aangegeven dat dat problemen zou gaan veroorzaken. En natuurlijk na dit weekend de zomerstop. En Kimi Antonelli van Mercedes heeft aangegeven, ja, daar kijk ik toch een beetje met vrees naar. Hij is momenteel de leider in het wereldkampioenschap. Hij zegt, ja, ik ga me na een paar dagen al kapot vervelen, letterlijk zegt hij. Hij zegt, om de tijd te doden en scherp te blijven zal ik waarschijnlijk veel gaan karten. Dat zullen trouwens meerdere coureurs doen, denk ik. En hij heeft gelukkig op zijn vakantieadres een adres gekozen waar hij naartoe gaat, waar naast zijn vakantievilla een kartbaan is. Kijk, dat vind ik nog slim gedaan. Zometeen meer natuurlijk over sport. We hebben sport in het kort. Op de sportredactie zit Gert-Jan van der Kooi. Je hoort hem zometeen hier. En natuurlijk, ja, we gaan ons voorbereiden op die eerste vrije training straks om 1:30 hier. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Team NL heeft op de rustdag van het Europese kampioenschap inlineskaten voor het eerst getraind op de weg in het Italiaanse Cardano al Campo. 23 Nederlandse skaters, onder wie 19 rijders van een eerder baanonderdeel en enkele pas ingevlogen atleten, maakten kennis met een parcours dat om de nodige voorzichtigheid vraagt vanwege uitdagende en scherpe bochten. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de verkenning was het vooral zoeken naar het juiste materiaal. De atleten experimenteerden met verschillende wielen om voldoende grip te behouden op het gladde asfalt. Skater Ronald Haasjes gaf aan dat het rondje stuurmanskunst vereist, omdat vol gas door de bocht te sturen onmogelijk is en constant afremmen en aanzetten volgt. Ook Lianne van Loon moest even wennen aan de ondergrond, maar concludeert dat de bochten na een korte aanpassingsfase wel meevallen. Laetitia Narain richt zich ondertussen op haar hoofdonderdeel, de 100 meter. Ze oefende diverse proefstarts op het iets aflopende wegdek en merkte dat het gladde asfalt vraagt om zachtere wielen. Tijdens de komende wedstrijdreeks starten zij en Glenn Nijenhuis in de voorrondes op de 100 meter, terwijl de broers Ronald Christian en Joël Haasjes, net als Lianne van Loon, Amber van der Meijden en Sophia Schilder, meedoen aan de afvalkoers.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Sportradio rondom 12:30. Het is je vrijdagmiddag. Zometeen praten we over een voetballer die gisteravond 2 keer is aangehouden voor te hard rijden. En bij zijn tweede aanhouding ook nog eens positief testen op cocaïne. Eerst even het weer met je doornemen. Het is op de meeste plaatsen droog vandaag. Op sommige plekken steeds meer zon. Temperatuur 26 graden. Maximaal is dat in het zuiden. Morgen opnieuw zo'n dag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af. Wordt het nog iets warmer, een graad of 28. Maar dan vanaf dinsdag wordt het wederom zeer warm. Zomers. Wij zijn Grumpy Radio. Jouw sport.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elk

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
3: Heijn. Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
5: Grand Prix Radio.
6: Tour Update.
7: In de 18e etappe naar Orcières-Merlet heeft Richard Carapaz gewonnen. Op de slotklim reed de Ecuador aan iedereen los en pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Carapaz komt de top 10 binnen. Tadej Pogacar houdt het geel. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Valentin Paret-Peintre. De 19e etappe van de Tour is vandaag een bergrit naar Alpe d'Huez over 205 kilometer. De start is om 2 uur. De finish wordt rond 5:30 verwacht.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is erg druk op de weg. 250 kilometer file bijna op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland. Een half uur vertraging in 7 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel van Rotterdam naar Breda toe. 2 rijstroken dicht in de tunnel. 10 kilometer stilstaand verkeer vanaf Rotterdam-Feyenoord. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is het daarom extra druk tussen afrit Oud-Beijerland en Hellegatsplein. 25 minuten vertraging. Vanwege de vierdaagse is het extra druk op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik 15 kilometer file. En op de A325 vanuit Arnhem richting Duitsland een half uur vertraging bij Nijmegen.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Alexander Stevens.
10: Zometeen meer over de Tour en over voetbal.

Grand Prix Radio met Bruno Mars. I Just Might, zijn grote hit op het ogenblik. Smakelijk eten, het is je vrijdagmiddag lunch. En Christian Volpato is positief getest op het gebruik van cocaïne. Het is een voetballer. Hij speelt bij onder andere het nationale elftal van Australië. Hij was actief op het WK, deze 22-jarige Australiër. En hij werd gisteravond 2 keer aangehouden, omdat hij behoorlijk te hard reed. En bij de tweede aanhouding deden ze ook een drugstest. En daar bleek dat hij cocaïne had gebruikt. De politie wacht nog op een definitieve bevestiging van de testresultaat. Dat duurt wat langer. Maar de eerste liet in ieder geval al een overtreding zien. Christian Volpato, of Volpeto mag je ook zeggen, speelde op het WK in 3 van de 4 wedstrijden voor de Socceroos, het nationale elftal van Australië. En de vraag is wat er nu gaat gebeuren. We houden je ervan op de hoogte. Als we toch in de hoek zitten van het voetbal, Club Brugge, België, heeft een officieel bod neergelegd bij AZ in Alkmaar voor Peer Koopmeiners. Ja. Alleen in Alkmaar zijn ze niet van plan de speler zomaar te laten gaan. Dus even kijken hoe dat gaat lopen. Na de eerdere verkoop van Sven Meinans aan PSV wil AZ alleen meewerken aan een vertrek van deze Peer Koopmeiners als de absolute hoofdprijs wordt betaald, zegt men. Althans, bronnen rondom AZ zeggen dat. AZ zou mikken op een transfersom die in de buurt komt van 17 miljoen euro voor deze middenvelder. Daar is een hoop geld. We houden het natuurlijk voor je in de gaten. Twente ging gisteren onderuit in haar eerste Europese duel, daar waar Ajax uitstekend zaken deed. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We hebben ook sport in het kort voor je. Zo meteen hier met Gert-Jan van Acooy. Kortom, als je hier zit, hoor je alles over sport. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportraad.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Erik ten Hag luidt de noodklok over de huidige staat van het Nederlandse voetbal. Volgens de technisch directeur van FC Twente verkeert de hele sector in zwaar weer en zijn er grote problemen ontstaan die om een directe oplossing vragen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Eredivisie raakte de belangrijke zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst kwijt aan Portugal. Wat betekent dat Nederlandse clubs minder Europese tickets kunnen verdelen. De oud-trainer maakte zich ook ernstige zorgen over de sportieve situatie van het Nederlands elftal. Ten Hag stelt dat Nederland de aansluiting met de buitenlandse concurrentie heeft gemist. De situatie maakt hem naar eigen zeggen boos en verdrietig. Hij benadrukt dat de manier waarop er tot dusver met het beleid van het Nederlandse voetbal is omgegaan ervoor zorgt dat men de race met het buitenland niet kan bijbenen. Zelf probeert Ten Hag met zijn club de negatieve spiraal te doorbreken. De selectie verschijnt met een competitieve groep aan de start van de kwalificatieperiode. De basis is volgens hem in elk geval op orde. Al is het team volgens de technische leiding nog lang niet klaar voor de toekomst. Daarnaast zet de club in op contractverlenging voor Younis Taha. De verbintenis van Taha loopt na het huidige seizoen af. Twente heeft de middenvelder inmiddels een concrete aanbieding voorgelegd om hem langer in Enschede te houden. De leiding omschrijft hem als een zeer goede speler met veel potentie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Jouw Sportradio, het is vandaag vrijdag. Het is een etappe in de Tour, de 19e. En niet alleen vanwege de Alpe d'Huez vandaag belangrijk. De dynamiek in de Tour zorgt er ook voor dat er een hele hoop onderlinge wedstrijdjes zijn. Onderlinge wedlopen zijn. En die gaan interessant worden. Denk bijvoorbeeld even aan Will Pogacar in zijn gele trui vandaag ook de Alpe d'Huez toevoegen aan zijn rijtje van overwinningen. Of laat hij het aan de vluchters. Hè? Ik bedoel, zijn halve ploeg is ziek. Hè? Dus als hij ervoor gaat, dan weten we natuurlijk of Pogacar nog topfit is. En dan zal hij morgen nog een keer toeslaan. Laat hij het lopen, dan, dat zou kunnen, uit luxe. Misschien aan een gebrek aan steun vanuit zijn team. Maar misschien ook omdat hij zoiets heeft van, ik kan me beter inhouden, want ik moet morgen ook nog een keer vlammen. Ja, het heeft alles te maken met de etappe van vandaag. De tweede in het drieluik van Alpen. Die gaat tussen Gap, dat ligt op 907 meter, en die uiteindelijk finisht bovenop de Alpe d'Huez. En dat is zo'n kleine 1900 meter hoog. 1000 meter verschil dus. Daartussen zitten allerlei kolletjes en dergelijke. Gaan we straks even induiken. En dan gaan we ook even kijken hoe het staat met het klassement en dergelijke. Want de renners gaan zo meteen van start in die 19e etappe. Dus we moeten je er wel even over bijpraten. Je hoort het hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij eerst op de politie had geschoten. Agenten waren afgegaan op een melding dat er iets verdachts was in een huis en daar werden ze onder vuur genomen. Vervolgens schoot hij, meldt zijn advocaat. Holleder zit levenslang uit voor betrokkenheid bij een serie moorden. Bij de ANWB Alarmcentrale hebben ze al tientallen meldingen binnengekregen van Nederlandse vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze willen weten hoe het nu moet met achtergelaten spullen of dat ze extra gemaakte kosten vergoed krijgen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Bijna een jaar geleden stak een man uit Gouda zijn iets oudere broer dood en het OM wil dat hij daarvoor 8 jaar de cel ingaat en TBS krijgt. De man heeft een stoornis en hij dacht dat zijn broer hem probeerde het gesticht in te krijgen, zegt het OM. De verdachte moet razend zijn geweest. Hij stak en sneed zijn broer meer dan 100 keer. De brancheorganisatie van binnenvaartschippers noemt het vervelend dat het Twentekanaal vanaf morgenmiddag dichtgaat. Door de droogte staat het water zo laag dat schade kan ontstaan aan waterkeringen, bodem en natuur. Het Twentekanaal is belangrijk voor de binnenvaart omdat omvaren veel tijd kost en er weinig alternatieven zijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is erg druk. Meer dan 200 kilometer aan file staat er op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Is de weg dicht bij Bergen-op-Zoom Noord door een ongeluk. 2 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. En dat gaat niet zonder file, want er rijden al meer mensen om vanwege de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam, Feyenoord en de Drechttunnel staat het stil over 9 kilometer door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Er zijn maar 2 rijstroken open, tot 1 uur of 2. Het verkeer kan omrijden via de Heijnoordtunnel en knooppunt Sabina dus. De A15, A29, A59 en de A17. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom staat tussen Barendrecht en Afrit Tumasdorp 4 kilometer file. Bij Nijmegen is het druk richting Maasbracht op de A73. Ook door de Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. Een 1/2 uur vertraging. En bijna 1/2 uur op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 3 kilometer file.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het is zomerseil bij Bol. Met deze week volume deals op onder andere Parche en Robijn. En tot €100 korting op witgoed. Nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie.
9: ANWB en gaan.
11: Omdat we series willen blijven bingen.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Grand Prix.

Country Radio met The Bauza. En Magnetic, zometeen hier de eerste vrije training vanuit Hongarije live. Ja, we gaan zo schakelen. Eerst even, hou je van Formule 1? Dan moet je onze podcast even luisteren. Zowel op maandag als inmiddels op vrijdag is er F1 aan tafel. De grootste Formule 1 podcast van Nederland. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Ja, ik zou hem even checken, want aan tafel Victor Muller. Ja, Formule 1-team-eigenaar van Spijker. Natuurlijk nu op het ogenblik bezig met dat automerk nieuw leven in te blazen. Binnenkort de onthulling van de nieuwe Spijker trouwens. Hij was ook een van de mannen achter het proberen in ieder geval op nieuw leven in te blazen in Saab. Natuurlijk een bewogen ondernemer met heel veel Formule 1-kennis en ervaring. Naast hem zit Olaf Mol bij Formule 1 aan tafel. De commentator van Formule 1 hier bij Grand Prix Radio. Frans Verschuur is erbij, voormalig teambaas van Jos Verstappen. En de presentatie in handen van Twan van Peperstraat. Check hem even bij ons in de app, bij ons op de website. Op je favoriete podcastplatform. Check hem ook even om, eventueel als je wil, hem te bekijken qua videocast op kijk.nl, de gratis app. Het is vandaag een dag in de Tour. Ik zei het al eerder, straks rond 14:15 de 19e etappe. Een afstand van 127,9 kilometer. Dan hoor ik je denken, nou, dat is niet zo heel lang. Maar het is wel een hele zware. Ze gaan de Alpe d'Huez op vandaag. Onderweg behoorlijk wat beklimmingen. En de 21 bochten omhoog naar het Bergdorp. De 21 bochten richting de Alpe d'Huez, richting de top op bijna 1900 meter. De finish wordt verwacht om 17:45. En gaat Pogacar toeslaan? Dat is de vraag. We houden je op de hoogte. Alle belangrijke Formule 1 nieuws zit er natuurlijk ook aan te komen als we live gaan schakelen straks met Koen Bakker en GT-coureur Max Kubelt. Iets voor 14:30 voor de eerste vrije training in Hongarije. Kortom, lekker hier blijven op je vrijdag. Dan mis je helemaal niets. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

Sportradio op je vrijdagmiddag. Op de meeste plaatsen is het droog. Op steeds meer plaatsen ook een zonnetje wat doorbreekt. Temperaturen tot 26 graden. Morgen iets warmer. Dan wordt het 28 maximaal in het zuiden. En vanaf dinsdag in het hele land wederom zeer warm. Zometeen hier de eerste vrije training. Het raceweekend. De grote prijs van Hongarije met Koen Bakker. Samen met GT-coureur Max Koebold voorzien zij de eerste vrije training van commentaar. En deze zondag is er voorafgaand aan de race een voorbeschouwing. Jazeker, Olaf Mol en Jack Ploy nemen je mee in de voorbeschouwing met de belangrijkste verhalen van dit weekend. Uiteraard de bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap. En niet alleen de stand in het kampioenschap, maar ook de laatste ontwikkelingen daarin. Maar ook nieuws vanaf het paddock. Je kan de voorbeschouwing vanaf 14:30 hier live beluisteren. En dat kan dan via DAB+, bij ons in de app, online, via ons radiokanaal op je tv. Het kan op FM in de Randstad, 97.6, kortom, er is bijna geen kans om het mis te lopen. Zometeen hier dus die eerste vrije training. Ik wens je er heel veel plezier mee. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
15: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: beste autosportliefhebbers, goedemiddag. Van harte welkom hier op Grand Prix Radio voor het verslag van de eerste vrije training van de Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix van 2026. Het is dus de eerste training en daarmee ook het laatste weekend wat afgetrapt gaat worden voorafgaand aan de zomerstop. Want hierna is het heel eventjes pauze alvorens we naar Zandvoort trekken. Dat is natuurlijk al de volgende weer die op de rol staat. Het circuit 4,3 kilometer lang, 70 rondes gaan we hier rijden op de zondag op de Hungaroring. Het is de 40ste editie van de Hongaarse Grand Prix en 14 bochten. Het is een kleine baan, het is een mooie baan, het is een leuke baan. En het is ook heel veel wachten wat Max Kubot betreft. Die zei dat tegen mij vooraf dat deze training eerst nog heel even de banden. De C5, C4, C3 zachtste van het spectrum zijn gekozen door Pirelli. En dan kun je nu los, Max. Welkom. Het is volgens mij een van de allerleukste van het seizoen. In ieder geval op basis van hoe je er moet rijden.
1: Ja, dat is zeker. Het is echt een oldschool baan. Alles is eigenlijk alleen maar bochten. Je hebt twee rechte stukjes hier bij start-finish, waar we natuurlijk de nieuwe tribunes zien, het nieuwe pitgebouw. Wat de dag na de 2025 Grand Prix meteen werd gesloopt.
0: Alles dus plat.
1: Ziet er stukken beter uit. Ja, het is echt een rijdercircuit. Alles is een combinatie van bochten. Dus maak je in de eerste deel van de bochtsequentie, maak je daar een foutje, neem je dat meteen mee in de rest van de bocht. Dus dit is echt wel een circuit waar downforce belangrijk is, maar ook de rijder echt het verschil wel een beetje kan maken.
0: Ja, het is natuurlijk een kleine baan. Dus wat dat betreft zit het wel altijd heel dicht bij elkaar. Maar het is juist inderdaad dat bocht voor bocht, het moet echt allemaal perfect gaan, hè?
1: Ja, en je hebt best wat hoogteverschil ook. Dat zagen we net ook in de graphic van het circuit. Ja, zeker bijvoorbeeld richting bocht 3. Ja, daar gaat het gewoon knijtererg omlaag. Ja. En dan weer, hup, richting bocht 5 ga je heel erg omhoog. Dus je moet als coureur zijn ook best wel wat geduld hebben. Ja, om echt op het gas te kunnen gaan. En ja, we zien hier ook nu bij Ferrari, bij Charles Leclerc. Ja, de teams komen nu ook om extra downforce te vinden. Weer met allemaal kleine extra vleugeltjes.
0: Ja, leuk. Daar op de achtervleugel bij Ferrari. Daar eigenlijk boven de Macarena. Eigenlijk voor zelfs de Macarena.
1: Wat we ook al in Monaco zagen.
0: Ja, wat we ook in Monaco inderdaad zagen. Er zitten eigenlijk extra flapjes. Ze zijn zeker niet het enige team. Want ook bij Red Bull kunnen ze hier zien aan de achterkant. Dus wat dat betreft is dat wel weer een leuke om te volgen. Dit circuit ligt in een kuil. Dus het moment dat je überhaupt op de tribune zit, je ziet eigenlijk zo 60-70% van het circuit. Dat is vrij uniek.
1: Ja, nee, zeker. Eigenlijk alleen de Red Bull Ring in Oostenrijk. Dat is het enige circuit wat een beetje vergelijkbaar is. Dat je daar op de, niet de hoofdtribune, maar na bocht 1. Ja, dan zie je bijna alles. Of net voor de Red Bulls die in het midden. Ja, dat maakt het wel voor de fans. Daarom is het ook een hele populaire Grand Prix. Echt een hele leuke wedstrijd om naartoe te gaan.
0: Ja, leuke stad ook trouwens, Budapest. De jongens die deze training gaan rijden. Ja, we zijn het al, geloof ik, weken aan het zeggen. Het zijn niet de 20 die zijn, of 22 die zijn ingeschreven voor de wedstrijd op de zondag. Nee, zeker niet. We hebben weer 5 andere namen. En we zagen net Frederik Vesti al wegrijden. Die rijdt voor Kimi Antonelli, die kampioenschapsleider. Leonardo Fornaroli mag rijden voor Oscar Piastri. We zien hier gewoon Isaac Hadjar. Die is wel naar buiten met het een en ander aan aero-materiaal. Een aero-rack, zo heet hij daarvoor, de achterbanden. Paul Aaron rijdt voor Colapinto. Dat is dus anders dan dat hij voor Audi reed, want hij rijdt dan nu voor Alpine. Het is ook gewoon een Alpine coureur, maar hij is 2 keer uitgeleend, dus vandaar. Colton Herta mag het doen voor Valtteri Bottas. En Rio Hirakawa, deze weer. Good old Rio Hirakawa. Zijn 8e training mag hij doen in de auto van Oliver Berman bij Haas. Dat, wat dat betreft de huishoudelijke mededelingen, zien we nu inderdaad die achtervleugel. En tuurlijk, Flovis meteen bij Leclerc en de zijne. En sowieso zal er weer heel veel gemeten worden. Qua updates valt het wel mee. Overigens, de klok loopt, dus let op, gelijkleggers onder ons. Daar gaan we, 59 minuten en 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44. Dat was hem. Straks ongetwijfeld nog een kans. Hirakawa was meteen de allereerste in ieder geval die het circuit heeft opgezocht. Dus dat is lekker. Ondertussen even kijken wat de driver tracker het nou al wel doet. Nee, zeker niet. Dat is niet anders. Sma. Het is kurkdroog in Hongarije. Dat zie je ook aan het gras. Het heeft een beetje die hele droge gloed over zich heen. De wat naast de baan ligt. Het is 23 graden. Daar baantemperatuur van 42,4. Verwachting is dat het gedurende dit weekend qua temperatuur, buitentemperatuur, weer wat meer gaat oplopen. Dus dat is wel een beetje de verwachting. Dat het zondag in ieder geval weer pestpokken warm gaat zijn hier in Hongarije. Dan even naar die updates, Max. Of zullen we dat niet erbij pakken? Terwijl we hier naar Paul Erwin kijken. Logisch, al die rookies worden even beeld.
1: Updates kunnen we zeker erbij pakken. Nou, we beginnen maar bij het team van McLaren. En natuurlijk weten we dat ze ook deze vrije training hun eigen versie van de Macarena-vleugel, de achtervleugel, gaan proberen. Die gaan niet voor de race erop en waarschijnlijk ook niet voor Zandvoort. Maar ze gaan wel in ieder geval kijken wat we ermee kunnen. Ook de vloer en de body. Daar is een upgrade voor gebracht. Want ze hebben wel gezegd, toch high down voor circuits. We zagen het al in Monaco. Dat ligt de McLaren op dit moment nog niet helemaal. En voor de rest, voor en achter kleine dingetjes.
0: Ja, je had het net even over de Macarena-vleugel. Terwijl we aan boord zijn bij Rio Irakawa. Bij McLaren. Die hadden ze al getest voorafgaand aan dit weekend, geloof ik. Nu, inderdaad, zit hij weer op. Bij Red Bull is hij bijvoorbeeld weer terug.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk even weg geweest.
1: Dat is de volgende update die er kwam. We zagen net al natuurlijk de AeroRex bij Hadjar. Ja, die is natuurlijk meteen om te meten van, zit de vleugel wel helemaal goed? We weten bij Max Verstappen, had hij wat problemen dat hij niet helemaal lekker sloot? Nou, Silverstone en Oostenrijk weten wat daar de uitkomst van is. Maar ze denken nu wel het lek boven te hebben en dat hij gewoon normaal sluit. En ook wel extra performance heeft. En ook een kleine upgrade aan de vloer, maar dat is wel redelijk baanspecifiek. Ook Mercedes komt met een kleine performance upgrade aan de achterkant. En vooral ook wat baanspecifieke upgrades. Ferrari hetzelfde, maar komt wel met een kleine upgrade aan de achtervleugel. Heeft twee soort van pijltjes achterin, een beetje aan de zijkant, om toch wat extra downforce te pakken. En voor de rest zijn de teams met kleine upgrades gekomen. Behalve het team van Aston Martin.
0: Ja, die dat is geen kleintje.
1: Die heeft eigenlijk gewoon een hele nieuwe auto gebouwd. Het tweede chassis is mee. De diffuser, de vloer. Voor een achtervleugel eigenlijk zo'n beetje alles behalve de ophanging is veranderd.
0: Ja, die hebben gewoon een B-auto meegenomen.
1: Wat nog niet is veranderd is de motor. Die gaan ze waarschijnlijk in Zandvoort doen. Maar dat is natuurlijk ook afwachten. Want die zouden ze eerst hier misschien ook gaan brengen. Maar Aston Martin met een compleet nieuwe auto.
0: We kijken hier bij Charles Leclerc, die dus die Flovis heeft daar aan de achterkant. Paars in de eerste sector is allemaal niet gek. Iedereen buiten, behalve Gabriel Bortoletto. Betekent dat het dus druk is op het 4,3 kilometer lange circuit hier in Budapest. Of eigenlijk net niet in Budapest. Beetje in een van de suburbs. Maar goed, Leclerc is lekker bezig. Terwijl de twee Cadillacs naar 1 en 2 gaan. Paul Aaron eronder door. En daar gaat Leclerc komen. Dan hebben we misschien een eerste soort van richttijd. Een 22-7 is de snelste tijd van deze sessie. En de snelste tijd vorig jaar van de eerste vrije training was een 1.16.0. Dat betekent dus dat we dus nog 6,7 seconden toegeven ten opzichte van vorig jaar. Daar zullen we ook niet aangekomen, is er een beetje wel de verwachting. Maar 22.7 is natuurlijk nog wel rustiger. Nee, dat is natuurlijk weinig grip.
1: Ze gaan waarschijnlijk echt wel een stuk harder. Maar dit is wel een van de circuits die met deze nieuwe reglementen echt wel flink wat tijd inlevert. Want we weten, nieuwe auto's hebben meer kracht, maar ze hebben wel een klap minder downforce. Ja. En een circuit zoals hier de Hungaroring, waar alles bochten is, waar alles high downforce is. Ja, daar ga je met deze nieuwe reglementen wel wat tijd inleveren. Bijvoorbeeld Monza, daar verwachten we dat ze misschien wel wat sneller zijn, omdat je alleen maar rechte stuk hebt. Maar dat is altijd nog even koffiedik kijken. Maar hier weten we, aan die 1.16 gaan we waarschijnlijk niet komen. Maar ik laat me altijd graag verrassen.
0: Ik ook. Ik ben heel benieuwd hoe we dat dan eventueel zouden doen. Hier dus George Russell. En hier kun je ook zien dat het eigenlijk een soort kuil is waar we in rijden. Vooral op dit gedeelte. 16e sneller al dan Charles Leclerc. Ja, hij was natuurlijk weer eventjes de pechvogel in Spa-Francorchamps vorige week. Want het duurde 4 bochten of 5. En toen stond hij al langs de kant. Aangetikt door Lewis Hamilton. Hamilton werd daar overigens voor bestraft. Dat is allemaal nieuws van vorige week. 1.22.0 is nu de snelste tijd. Dat noteert George Russell op de medium compound band. Wie zijn er op hard buiten van de toppers? Niemand. Het is alleen de Aston Martins en de Cadillacs die op het wit rijden vooralsnog. En Verstappen was bezig aan een snelle run, maar breekt hem af. Oeh, het handje meteen. Meteen een beetje irritatie. Ja, dit ga je krijgen. Het is altijd druk op de Hungaroring. En vooral die laatste sector. Want iedereen wil natuurlijk zo'n groot mogelijk gat voor zichzelf creëren. En dit is gewoon voor Max Verstappen en de zijnen niet lekker. Zal dus opnieuw moeten beginnen. Misschien zelfs een soort van cooldown ronde. En ja, deze tijd van 1.30.5 kun je dus ook als niet gereden verklaren eigenlijk.
1: Was wel bezig met een mega goede ronde.
0: Ja, was echt snel.
1: Als ik kijk naar de sectortijden, is die echt wel wat onder de tijd van Russell. We gaan hier kijken
0: wat er gebeurt. Ja, exact.
1: De Williams, zo te zien.
0: En ja, die moet ook weer wachten op iemand. Op een van de Aston Martins, op Alonso. Sainz is dit.
2: Ja, believable, guys. That was actually really dangerous. Like he even slammed on the brakes.
0: Ah, hij zegt ook nog ja. Sainz remde. En dat is niet helemaal de bedoeling. Had gevaarlijk af kunnen lopen. Gelukkig loopt het met een zisser af. Hier kijken wij Fernando Alonso. Dit zal de auto zijn waar de meeste ogen op gericht gaan zijn gedurende dit weekend. Aston Martin, in hoeverre komen ze een klein beetje in de buurt van de rest van het veld? Want in Spa-Francorchamps was het toch wel weer heftig wat betreft het verschil. Dus ik ben heel benieuwd wat de Aston Martins kunnen. Stroll die sowieso zijn 200ste Grand Prix gaat rijden dit weekend. Op de zondag, als hij van start gaat uiteraard. Zeg nooit nooit. Kan van alles onderweg naar de grid gebeuren. Al zo heet Max Verstappen.
1: Ja, is Sainz Radio. Die zo te zien wat probleem met de radio. Met een heel simpele oplossing. Kabeltje eruit, kabeltje weer erin. Maar ja, Olaf kwam ook met een hele goede opmerking. Want we zien wel wat auto's rondrijden met wat een extra vleugel eigenlijk op de achtervleugel. En de enige auto's die dat eigenlijk kunnen, terwijl we hier helemaal de laatste bocht...
0: Daar is geen grip, hè?
1: Dat is helemaal nul grip. Ja, dat is

0: Want dat iemand aardig aan het blokkeren is. Dat lijkt voor Naroli te zijn.
1: Ja, dat denk ik wel. Moet wel voor Naroli zijn. Of Paul Aaron, die er vlak voor zit. Eén van de twee in ieder geval. Maar hier dat moment van Lewis Hamilton. De laatste bocht. En glijden en doen en bijna rond. Ja. Als je eenmaal wijd komt daar in die laatste bocht, dan zal het hele weekend weinig grip liggen. Want dit is gewoon niet de racelijn.
0: Nee, je ziet de stof ook erachter. Hij probeert hem eigenlijk naar binnen te dwingen door een beetje gas bij te geven dat die achterkant omkomt. Maar ja, hier zien we ook die vleugels eigenlijk op de achtervleugel zitten bij Ferrari, die upgrade. Ja, die driehoekjes.
1: Ja.
0: Bij allebei de auto's, zoals zien bij Leclerc en bij Hamilton.
1: Ja, en die ook, zien we Leclerc inderdaad.
0: Inderdaad, hier zien we goed de extra vleugel. Ja, die zit eigenlijk echt bovenop de normale vleugel. Dat kan inderdaad alleen omdat die Macarena vleugel er onderweg klapt.
1: We stappen naar 1. 20-7. Maar inderdaad, de achtervleugel is een onderwerp van gesprek. Zoveel is duidelijk. In de eerste 10 minuten hier in Hongarije. 50 minuten, 25 te gaan. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Als we kijken bij Fornaroli, die denk ik straks weer aan gaat zetten voor een ronde. Hij was denk ik wel degene met die lock-up. Moet haast wel. Leonardo Fornaroli, kampioen Formule 3, kampioen Formule 2. Geen zitje in de Formule 1. Wellicht dat dus gaat veranderen. Maar ja, zeg nooit nooit. Hier zijn we aan boord. Max, take it away. Rondje Hungaroring.
0: Ja, bocht 1. Moeilijke aanrijding. Omdat het hier ook een beetje naar beneden gaat. De eerste, ja, hoogteverschillen die we gaan pakken. En hier inderdaad bocht 2. Gaat heel erg naar beneden. Dus hier moet je heel geduldig zijn op je gas te gaan. En we horen het ook, Fornaroli gaat heel laat op zijn gas. Dan is dit, was altijd makkelijk voor gas. Je hoort dat ze hier wel wat gaan opschakelen. Iets eerder, om iets minder druk op de achterwielen te krijgen. Dit is een bocht om op te letten in de kwalificatie. Zeker voor de tracklimits. En hier, wat ik nog een keer zei, een bocht waar je heel geduldig moet zijn. Dan gaan we hier een beetje het Mickey Mouse gedeelte in. Begin met de chicane, bocht 6-7. Zorg dat je een goede exit hebt, want hier kan je best wel hard doorheen. Plaatsing hier van je auto is belangrijk. Dat je de eerste delen van de bochten niet te hard ingaat, want dan kom je te wijd uit. En de bochten daarna verlies je veel te veel tijd. Dit ook in de kwalificatie echt een plek waar tracklimits vaak voor gaan komen. En nu ingaan van bocht 12. Ook een moeilijke remzone, omdat je gaat hier naar beneden. Op tv zie je het niet helemaal, terwijl het bord daar even van Verstappen.
2: Dancing the red is. And the car is jumping like crazy. Really bad jumping on the front axle. Like really bad.
0: Verstappen opnieuw aan het klagen over het terugschaken. En ook voor Naroli in de laatste bocht, net als Hamilton, wel wat moeite. Maar zet uiteindelijk nog steeds een vierde tijd neer. Daar stond hij al. Wel een kleine verbetering. Maar je ziet toch dat ze wel wat
1: seconden sneller dan Norris, hè, trouwens.
0: Je ziet toch wel dat die laatste bocht echt wel een dingetje is voor deze auto's.
1: Ondertussen tijdens deze ronde Sainz noted voor driving erratically. Dat is dat moment met Max Verstappen zojuist. Verstappen wel de snelste tijd inmiddels, hè. 20-7. Top 3 tot dusver. Dus Verstappen, Leclerc, Hamilton. Dan komt hij nu George Russell. Dan is daar ook Norris over de streep. Op plaats 5 nu. En Fornaroli met de zesde tijd. En om de top 10 dan maar even af te maken. Lindblad, Gasly, Alonso. Zullen we hem hebben? Hou ze in de gaten, de Aston Martins. Puur om gewoon te kijken, wat gaat de B-auto doen dit weekend? En Liam Lawson op plaats 10. Charles Leclerc, onboard, zelfde punt als Max Verstappen. Ja, in de ankers, want er zit een Ferrari voor. Dat is Lewis Hamilton. Jonge Lewis. Die heeft dit wel vaak op de vrijdag, hè, dat hij gewoon net niet helemaal of gecoacht wordt of het gewoon niet ziet.
0: Ja, maar dit is van team toch slecht? Zijn teamgenoten.
1: Ja, zeker. Ja, hier moet iets gezegd zijn op de boordradio. En dat het dus niet gebeurt, is wel heel matig inderdaad.
0: Paul Aaron daar al met een aardige flespot op de rechtervoorkant.
1: Er ging ook wat wijd daar in de chicane. Kijk hiermee met Carlos Sainz. Die dus juist dat moment, dat incident. Driving erratically, noted. Genoteerd dus zeker niet under investigation. Maar wie weet. En we hebben ook al een track limit op de vrijdag. Oké. In Spa deden ze dat ook. Voor het eerst dit jaar was dat in Spa. Dat er op vrijdag daadwerkelijk al tijden werden weggehaald. Terwijl Hulkenberg naar plaats 7 gaat. Track limits voor Colton Hurt.

0: Nou, hij is daarmee de allereerste gedurende dit weekend. En paars, paars voor Leclerc, die komt eraan. Zit nu ongeveer bij de laatste bocht. Ja, precies. Ja, Verstappen, eerste sector is goed. 20-2 is de snelste tijd tot dusver van Leclerc, die net over de streep komt.
1: En ook Leclerc weer, de laatste sector, dat hij wat tijd inlevert ten opzichte van zijn vorige rondes. Dus dat lijkt tot nu toe op dat echt wel de key tot een snelle ronde rijden hier. Heel hard gaan in de eerste sector, heel hard gaan in de tweede sector. Eigenlijk een beetje overleven in die laatste sector.
0: Ja, dat de banden misschien daar al een klein beetje het beste gehad hebben daar.
1: En als dit nu op de medium compound. Dus een zachte band is daar nog gevoeliger voor.
0: Verstappen is ook snel hoor. Honderd ze langzamer op dit moment dan Leclerc. Bij het tweede meetpunt. Komt nu de laatste sector in. Heeft geen verkeer voor de deur. Dus hij gaat straks in ieder geval wel weer een rondetijd zetten. Die goed genoeg gaat zijn. Op het moment daarvan Bortoletto in de laatste bocht. Gaat er in ieder geval een persoonlijke verbetering aan komen van Max Verstappen. Wordt het ook de snelste tijd? Het antwoord is nee. En niet eens een persoonlijke verbetering. Betekent denk ik een foutje in de laatste sector.
1: Ja, verliest even kijken. 3-10 op zijn snelste rondetijd daar. Op zijn snelste sector 3 tijd, sorry. Verbetert wel in sector 1 en in sector 2. Terwijl Hamilton de snelste sector 1 tijd op dit moment neerzet. 10 sneller dan zowel Verstappen en Leclerc.
0: Lekker bezig. Lewis Hamilton. Ook hij dus met die Flowfish aan de achterkant. Ja, Kawa zit hier vlak achter. Daar langs de V-carb. Eens kijken of hij weer zo'n moment heeft. Hopen voor Lewis Hamilton en al zijn fans van niet. Hoe klein momentje maar, het valt mee. Het is wel wat voorzichtiger dan zojuist, dat is duidelijk.
1: Maar perfect is het nog niet. Inderdaad ook in de laatste sector Hamilton die daar tijd verliest. Hongaroring is natuurlijk ook een baan waar niet veel wordt gereden. Ja, de Formule 1 hebben wat regionale klasses, Formule-auto's. Ja. Maar voor de rest, we zien het ook in de laatste bocht aan het begin van de vrije training toen Hamilton daarbij ging. Ja, het is alsof je door een zandbak eigenlijk rijdt. Dus zo'n baan heeft ook echt wel tijd nodig om weer grip op te bouwen. Dat alles, al het vuil heel simpel eraf wordt gereden en het rubber wordt neergelegd.
0: Ja, natuurlijk is het wel een druk weekend, het Formule 1 weekend hier in Hongarije, want Formule 2 en Formule 3 komen ook in actie. Dus die zullen wel wat doen. Maar wat je zegt, er komt hier denk ik niet heel veel. Freka heeft nog een weekend, geloof ik.
1: Ja, maar
0: de regional bij Alpine.
1: De langzamere klasses die rijden hier. Maar die rijden ook niet heel veel rubber erop.
0: Nee,
1: en heel veel verschillende bandencompounds. En wat je zegt, het ligt in een kuil. Dus elk vlaagje wind, het zand daalt hier heel snel op het circuit.
0: Ja, zeer zeker. Eens kijken wat George Russell van deze ronde maakt. Sluit aan bij Verstappen. Oké. Halve seconde ten opzichte van de Ferraris. We weten van de Mercedes dat zij op de vrijdag, zeker in die eerste training, nog wel het gewoon laten lopen. We kunnen natuurlijk allemaal niet zien hoeveel brandstof en dergelijke ze aan boord hebben. Vaak op de zaterdag staan ze daar ineens. Al wordt zaterdag hier wel leuk hoor, Max. Vorig jaar top 4 binnen een tiende. Jaar ervoor, 2024, top 3 binnen een tiende. Dat zegt genoeg over hoe weinig of hoe klein de gaten hier zijn op de Hungaroring.
1: Ja, het is sowieso altijd smullende kwalificatie hier. En het is mega belangrijk, want je hebt hier gewoon weinig mogelijkheden om een goede inhaalactie te doen. Het is bocht 1, die is natuurlijk duidelijk. Eindrecht een stuk. Punt. Al hoop ik nu wel met inderdaad de elektrische motor die veel meer kracht heeft, dat bocht 12 ook iets meer een inhaalpunt gaat worden. Bocht 2 moet ik zeggen, werden ook nog wel wat acties gedaan, maar was vaak meer een actie is opgezet in bocht 1. Terugkruisen, zorgen dat degene voor je een slechte exit heeft en dan eroverheen. Maar voor de rest houdt het daar eigenlijk wel op. Dus
0: erachter zit in de middensector, dan zit je erachter.
1: Ja, je hebt heel veel vuile lucht. Je verliest daar zoveel. En het probleem is ook, omdat je daarachter zit, heel veel vuile lucht hebt. Je bent heel lang aan het leunen op die band. Dus je gaat heel snel die banden oververhitten. Dus je kan daar ook gewoon niet, als zou het willen, lang erachter zitten.
0: Nee, zeker niet. Leclerc gaat nu dat middelste gedeelte in die tweede sector. Hier bovenop ligt namelijk het meetpunt voor de eerste. Die blinde linkerknik. Ooit op dit rechterstuk verliep een Massa. Een springveer tegen zijn hoofd aan kreeg. Hele harde klap. Lang van moeten herstellen.
1: En heel veel geluk gehad ook.
0: En inderdaad, ja, ja, heel veel geluk. Dat ongeluk met onder andere. Veel naar gekeken voor de ontwikkeling van de Halo.
1: De helm in eerste instantie. De Halo kwam er later bij. Maar vooral eigenlijk alle helmen die we hier zien. Die hebben eigenlijk net waar je voorhoofd zit. Daar zit een extra stukje Kevlar in. Die is best wel dik nog is. En ook wat we ongeveer 5 jaar geleden zagen. Voordat de nieuwe helmenreglementen kwamen. Dat ze op het vizier eigenlijk zo'n extra strip. Weet je dat nog? Zo'n dikke strip waar de sponsors heel blij mee waren. Want je kon nog meer sponsoruitingen erop doen. Maar dat was precies daarvoor gebeurd. Dat was een hele dikke Kevlar strip. Dat zoiets nog een keer zou moeten gebeuren. Doet het nog wel pijn. Maar dan is het toch 1 extra laag bescherming.
0: Ja. Zo werkt het uiteindelijk inderdaad ook veel gebruikt. Hè, los van andere incidenten. Er is ook gekeken naar het startincident toen met Fernando Alonso. Natuurlijk het dodelijke ongeval van Jules Bianchi. Veel naar gekeken voor de ontwikkeling van de Halo. Dat soort incidenten. Puur om te kijken waar kunnen we hem opvangen en dergelijke. Hadjar, op dit moment de laatste in de sessie op 8 seconden. Hij had natuurlijk dat aero rack. Helemaal het begin van de sessie. Dus dit wordt eigenlijk zijn eerste outing, om het even zo te zeggen. Op de Hungaroring op volle snelheid. Dus gaan we zien wat hij kan. Zit er lekker in de laatste weken. Het idee heb je toch. Het is daar niet zo dat je de apex mist. Je laat hem gewoon naar buiten rollen. Is ook een beetje off-camber die tweede bocht. Nu zie je het goed hoe blind hij is. Bocht 5. Dan het doordraaien, daar gaat Hirakawa netjes aan de kant. Chicane, was het dat geel? Nee. Gewoon groen, blauwe vlaggen. Ja, wordt een beetje opgehouden door Gasly. Ocon zit hiervoor. Gaat ook netjes aan de kant. Waar gaat Isaac Hadjar in zijn eerste vliegende ronde op uitkomen? Mist hier wel een klein beetje de apex bij bocht 13. Dan komen we in de laatste bocht. Bocht 14. Glijdt niet naar buiten. Dit is best prima. Komt uiteindelijk uit op de 13e positie op 2,4 seconden.
1: Ja, leek eigenlijk op dat hij net iets te veel aan het overpushen was. Je zag toch best wel mid-corner dat hij elke keer nog een tweede stuurbeweging erbij moest doen. Dat hij aan de voorkant gewoon net wat grip tekort kwam. Kan natuurlijk ook een setup-wijziging zijn die ze aan het testen zijn. Van hoe ver kunnen we met bijvoorbeeld grip achter krijgen. Dat je de voorkant grip iets weghaalt of daar een compromis tussen maakt. Terwijl we helemaal ten horen.
2: The car feels pretty bad.
0: Okay.
2: Very poor. Is my front or rear or both?
3: Raw stiffness, too stiff.
0: Okay. Auto te stijf.
1: Dat vind ik wel een grap, want ik dacht eerst van, de baan is, de auto is slecht. Maar, we weten, de baan is in vrij training 1 gewoon vies. Daar heb je altijd minder grip. Je hoort altijd coureurs klagen van, de auto is niet goed, maar we staan wel op P2 op dit moment. Alleen wat wel interessant is, wat hij daarna zei, dat de rollstifters, dus hoe de auto eigenlijk beweegt, te stijf is. En dat wil je eigenlijk niet op dit circuit hebben. Dat we hier Golden Hurdle zien,
0: wat een lock-up zeg.
1: Ook een lock-up.
0: Bocht 1, flink moment. Hier in de slomen rechts voor. En uiteindelijk dan dus ook een klein beetje links voor.
1: Ja, released hem wel heel goed. Gaat wel op tijd van de rem af.
0: Ja, je hebt hier natuurlijk ook bocht 1 best wel een flinke uitloopzone. Ga door.
1: Dus de fles moet vallen mee. Maar ja, wat je hier wil creëren eigenlijk. Dus de basis, snelle bochten wil je een auto die heel stijf is. Want dan wil je de aerodynamica goed gebruiken. Langzame bochten wil je dat de auto meer beweegt, meer de ophanging gaat gebruiken. Dus de teams zijn hier heel erg op zoek van, hoe kunnen we in de snelle bochten nog steeds de aerodynamica hebben. Maar in de langzame bochten nog steeds eigenlijk de rol van die auto kunnen benutten. Om de mechanische grip, noemen we dat. Dus zonder aerodynamica te gebruiken, daar die grip kunnen pakken. En we zien toch dat Ferrari daar best wel is begonnen met een stijve afstelling. Terwijl we bijvoorbeeld bij de Red Bull zagen dat hij ook wat losser is. Wat langer erover doet. En die waarschijnlijk wat meer rol in CC hebben.
0: Juist. Ondertussen Ferrari wel gewoon 1-1-2. Dus wat dat betreft so far so good. Maar uiteraard moeten zij ook nog verbeteren. Want deze tijd 1-20-2. Ik denk niet dat het in de buurt gaat komen van de tijd die überhaupt Q1 gaat halen. We gaan het zien. Fornaroli bezig aan ja, her en der wat verbeteringen. Zit niet ver hoor, achter zijn persoonlijke verbetering. Voor een persoonlijke verbetering. Maar ja, precies een tiende gaat hij toegeven. 1.22 rond. Precies rond ook. Nog altijd plaats 9. De McLarens op 8 en 9. Niet top, niet fraai. Hirakawa staat aangegeven op de zachte band, maar dat heeft hij helemaal niet. Het zijn de mediums. En dus werd die titel ook snel uit beeld gehaald. Veel jongens op dit moment binnen. Ongeveer de helft van het veld is nog buiten. Fornaroli, Bortoletto, Ocon, Gasly, Hadjar, Vesti, Albon en dus Hirakawa. Allemaal nog buiten. Terwijl Hadjar op weg is naar persoonlijke verbetering. Daar gaat hij aankomen. Toch? Ja, exact. Daar is hij. Plaats 7. Zevende tijd voor hem. 1,3 seconden achter Leclerc. En 18e ten opzichte van Max Verstappen. Hier kunnen we even goed zien de B-auto van Aston Martin. Op dit moment in ieder geval niet laatste en niet stijf laatste.
1: Nee, het ziet ernaar uit dat ze er, laten we zeggen, oké bij zitten tot nu toe. Natuurlijk ook op de harde band gereden. Dus ja, terwijl de rest van het veld in de mediumbanden rijden. Maar hier inderdaad de voorvleugel ook totaal anders. Ook een hele andere filosofie lijkt wel dan ja, de andere tien teams die we zien. Hier zitten we vooral met wat rechtere ja, vleugels. En, ja, we zien hier toch heel erg aerodynamisch alles heel flowy. Terwijl we hier boord zijn bij Fornaroli. Waarschijnlijk ook een momentje in de laatste bocht. Oeh, daar al tractie al.
0: Ja.
1: Nou, hij wil op zijn gas gaan en de achterkant snapt eigenlijk gewoon weg.
0: En Albon ook weer met een lokke bocht heen. Ja, daar loopt het ook naar beneden. Het is ook gewoon een lastig punt. Je hebt Bottas een keer zien bolen. Die in bocht 1 ook gewoon zijn rempunt miste.
1: Het is wel interessant. Oh. Bij Williams.
0: Link voor is wel stuk hoor trouwens. Hiervan,
1: ja, die
0: is
1: zeker
0: een
1: stukje. Je ziet het canvas gelijk. Bij Williams zie je toch op de achtervleugel. Zien we ook. Die hebben hem eigenlijk helemaal bovenop de straight mode actuators zitten. Die hebben natuurlijk eigenlijk een normale vleugel. Om het zo maar te noemen. Dus die hebben eigenlijk de vleugel extra nog. Ja, wat is het? Ja, achter en iets ervoor. Maar je ziet wel dat ze minder vrijheid hebben om daar vleugels te plaatsen. Omdat die X-Rayer daar zit.
0: De rode band. George Russell is de allereerste, denk ik. Norris is ondertussen naar buiten op rood. En ook Ocon. Het is de eerste kwalificatiesimulatie die plaats gaat vinden hier op de Hungaroring. En dus een interessant moment om eens te volgen. Überhaupt alles wat hier gebeurt. Eerste training, tweede training maakt eigenlijk niet heel veel uit. Dat is interessant om te volgen en te zien. Grote getalen weer. Langs de baan ook. Het is echt al druk hoor voor een eerste training.
1: Ja, altijd hier rond Koudering. Super populaire Grand Prix. Ook voor veel Nederlanders zijn er altijd aanwezig.
0: Ook Verstappen trouwens op softs naar buiten nu. Dus ja, logisch dat de regie nu kiest voor de ronde van George Russell. Eens kijken waar hij op uit gaat komen. Zal sowieso richting de 1.19 willen. Maar wat gaat het daadwerkelijk worden? We gaan het zien, we gaan het meemaken. Aanremmen ziet er allemaal prima uit. Geen lock-up en dergelijke. Uitkomen richting bocht 2. Geen
1: hij komt er wel wijd uit hoor.
0: Qua stuur. Ja, wel inderdaad wat.
1: Net iets te wijd, denk ik.
0: Wat wijd, dan blind richting 5. Geen gestuiter, geen gedoe. Geen gekke dingen op de exit. Ziet er tot nu toe allemaal wel rustig en kalm uit, vooral. Norris paars, sector 1. Kijk, daar is McLaren. Hier zit dat strookje eigenlijk net bij het uitkomen bij die, van de chicane. Daar wil je eigenlijk je rechterwielen op hebben. Net niet op die curbstones eigenlijk. Daar wil je net overheen. Wow, is wel wat wijd van Russell. Zou kunnen betekenen dat hij met 4 banden buiten de baan kwam. En dus een track limit heeft. Maar we gaan het zien.
1: Ja, voor track limits moet je op de witte lijn is nog net aan goed. Hier ook weer op de limiet zit, hoor. De laatste bocht gaat denk ik vooral cruciaal zijn voor een goede rondetijd hier.
0: Eerst Russell en dan Norris. Norris paars sector 1, Russell paars sector 2 en ook paars sector 3. 1.20.0, geen 1.19 dus. Kan Norris dat wel? De grote... Nee, gaan naar binnen. Dus Norris kan dat vooralsnog nog niet. Heeft hem afgebroken. Is hij opgehouden dan? Voor een rolie zit ervoor. Lijkt me sterk. Lijkt me sterk. Ik denk een foutje. Dan maar Verstappen. Zijn eerste sector is een 28-0. De eerste sector van Russell was 28-1. Dus er is daar 1.5 tiende sneller in sector 1. Dus kijk hoe sector 2 gaat zijn. 29-0 van Russell. 28-8 van Max Verstappen. Pakt dus weer 2 tienden. Er zit dus 3.5 tiende onder de tijd van George Russell. Dan de laatste sector, hè, doordraaien. Het wachten. Eigenlijk bij 2 bochten, want ook deze, dat is wachten. Dan gaat hij open, de Macarena vleugel in 1.19.5. Kijk, dat lijkt er meer op. Is de snelste tijd van deze sessie. De snelste tijd van de vrijdag tot dusver. En hier gaan we meemaken wat Norris meemaakt. Bocht 12 of 11 rechtsaf. Ah, onderstuur, wat wijd. Oké, ja, dit is te wijd. Punt. Dan kom je buiten de baan. Dan ben je sowieso je tijd kwijt.
1: Ja, komt eigenlijk inderdaad te wijd, waardoor de auto meteen gaat bottomen. En eigenlijk meteen de curve verderop wordt gezogen, om het zo maar te zeggen.
0: En ook verder naar links inderdaad gecatapulteerd worden. Daar is een vangdeel, of een bandenstapel eigenlijk. Had een klap kunnen zijn. Maar goed, Norris breekt hem dus af. Lienblad, volgende op softs. Sowieso de 2 V-carbs, want ook Lawson buiten op softs. 6 en 9 op dit moment. Dat is vrij aardig, hoor. Met z'n tweeën. De vraag is nog altijd binnen. Doe er het langst over, denk ik zo. Eens kijken wat zij kunnen. Ook Lienblad daar heel wijd. Bocht 11.
1: Een goede eerste sector 1 tijd van Lawson. Zit maar 1.5 tiende achter Verstappen. Verlies nu wel iets meer in sector 2.
0: Aaron ook op soft. Lienblad. Persoonlijke verbetering, ja. 5e tijd voor hem in 20-7. Liam Lawson in zijn kielzog. Daar is hij, daar zullen we hem hebben. En wat doet Lassen? Sluit aan in 20-8. Nu hier aan boord bij Paul Aaron. Dat is tegensturen in het kwadraat dit. Jongen. Insturen van de laatste bocht al. Daar ging het eigenlijk al helemaal fout. Zat hij daar te ver naar links? Dat daar gewoon niet op de racelijn.
1: Ja, gewoon te hard erin willen gaan. Echt die achterkant omzetten. Ja, en dat te veel willen doen en inderdaad op het vuil komen. Dan is het wel moeilijk om het eruit te halen. Ook Hulkenberg gaat nu naar 6e tijd. Maar kwam ook niet helemaal lekker uit die laatste bocht.
0: En hier Fornaroli.
4: The rear wing is working well.
0: Ja, is toch de feedback. De Macarena vleugel. Wordt hier even in beeld genomen. Op dan straks op een straight line mode gaan zien. Oh ja, is geen Macarena hier. Excusez.
1: Ze waarschijnlijk alleen aan het begin van de sessie op een van de auto's hebben gehad.
0: Het feit is wel dat ze anyhow happy zijn met de achterzijde daar bij die McLaren.
1: En waarschijnlijk was het bericht van zijn engineer naar Fornaroli toe dat in ieder geval ze de data hebben bestudeerd van de Macarena vleugel of de McLaren versie daarop. En dat ze gewoon hebben gezegd van nou, hij doet wat wij dachten.
0: Wat we hoopten vooral. Hier Leclerc en dus de eerste Ferrari op de zachte band. Is meteen ook lekker bezig. Met een paarse derde minisector, zoals we dat dan noemen. Ja, zit 2 tiende onder de tijd van Verstappen tot dusver. Heeft een mini-mini-toe daar van Russell. is echt niet mini hoor. 2/10 onder de tijd van Verstappen nu.
1: En dan zag je hoe belangrijk een goede exit uit bocht 2 is. Als je wel daar de binnenkant van de bocht echt kan halen, wat moeilijk is omdat je naar beneden gaat, hoeveel tijd je gelijk wint. Want hij wordt meteen 1/2 tiende daarop Verstappen.
0: Ik vind daar ook mooi de buitenkant daar bij die chicane op. Even daar op het betonplaatje achter de curbstone. Dan naar beneden toe. 4/10 is het gat tussen hem en Verstappen op dit moment. Als alles goed gaat in de laatste sector, komt hier de snelste tijd van de vrijdag aan. Is echt lekker bezig. Maar wel twee keer soort van opvangen. Ja, het is wachten. Ook hier weer het glijden en het doen. Het vechten in die laatste bocht. Toch heerlijk om te zien. Gaat naar de snelste tijd. 1:19.0. Pakt bijna 0.5 seconde op de Nederlander op Max Verstappen. Hier Isaac Hadjar. Ook op softs nu. Iets kortere run gehad op de medium compound band. Helemaal het begin van de sessie. Vanwege dat aero rack dus. Zal op zoek gaan naar een persoonlijke verbetering. En zal hopelijk een klein beetje aansluiten richting Verstappen. Dat zal zijn doel zijn. Ja, derde tijd. Dit is prima hoor. Tuurlijk, het is 0.5 seconde en dat is op de Hungaroring vrij veel. Maar voor de runtime die hij heeft gehad, vind ik dit vrij aardig. Paul Aaron. Ook weer wijd, hè? Laatste bocht. Ja,
1: dat was een momentje
0: veel
1: van
0: momenten,
1: net.
0: Ja. En George Russell. Bocht 1, lock-up. 100 punten, rechts voor. Och, deze is ook flink, hoor.
1: Hij zet je kan weg, kan ik je vertellen.
0: Ja. Het is ook wel lange, zeg.
1: Ja, maar zo te zien aan de band ook nog niet de eerste keer al, hoor. Kijk, je ziet twee, je zag er al een kleine erop zitten.
0: Inderdaad, ja.
1: En dan lokt hij altijd al heel snel. Maar ik moet zeggen, die run van Leclerc toen we aan boord waren, dat hier nu helemaal te zien. De voorkant van die Ferrari is wel echt mega sterk. Hij kon zo rustig en ja, smooth kon hij sturen. Hij hoefde geen extra correctie te doen eigenlijk mid-corner. Wat we wel bijvoorbeeld zagen bij de eerste run van Hadjar. Dat hij echt twee keer eigenlijk moet insturen. En is het logisch dat die laatste bocht wat lastiger is aan de achterkant. Omdat je daar heel, heel hard doorheen gaat en heel veel vraag van de achterkant. En als je al een voorkant hebt die heel sterk is, ja, dan kan hij nog achter wel wat gaan zwabberen. Maar Hamilton ziet er hier ook heel goed uit. 3.5 tiende nu achter de tijd van Leclerc. Hij heeft wel wat verkeer voor zich, maar die zal wel aan de kant gaan. Een van de, volgens mij, Cadillacs. Maar hier ook, kijk hoe soepel het gaat. En inderdaad, de achterkant is wat losser, omdat hij wat meer grip heeft van de voorkant. En nu voor Hamilton een beetje de Achilleshiel van zijn rondes tot nu toe. De laatste bocht. Maar het ziet er goed uit, hoor. Die gaat wel naar een tweede tijd, denk ik. Of derde tijd. Of verliest toch wat in de laatste sector dan. Meer.
0: Ja, verliest tenminste 0.5 seconde ten opzichte van Leclerc nu. En Yellow, wie, wat, waar, waarom. Oh, het is ook alweer weg. Dus gewoon iemand even buiten de baan geweest. Hulkenberg komt hier aan. Bortoletto is juist naar 6.
1: Ik denk dat het Stroll is geweest. En rijdt wat langzamer. En weer geel. Tussen bocht 3 en 4, zo te zien.
0: Hulkenberg naar 7. Oh, we zijn even stilgezet. Dit wordt rood. Dit wordt een rode vlag situatie op de Hungaroring. Of een virtual safety car. Dat willen ze ook nog wel eens doen. Suspension.
1: Ja, linksachter.
0: Failure. Linksachter, inderdaad.
1: Oh, heeft hij gelukt dat er niet een bocht later gebeurt.
0: Zo. Ja, inderdaad. Dat is een hoge snelheidsbocht. En als dat dan in die bocht gebeurt, dan ben je hem gewoon kwijt. Ik ben wel benieuwd naar de onboard hier bij Lance. Linksachter Clark Duc en Aston Martin. Je ziet in ieder geval de eerste vrije training vroegtijdig eindigen voor deze Lance Stroll. Nou, eens kijken. De onboard. Linkerknik. Toink. Zo. Dit doet hij wel netjes, hoor.
1: Dan komt hij goed weg.
0: Ja, hier valt niks tegen te doen. Maar zijn reactievermogen is best aardig, hoor, deze. Het is een aardige redding.
1: Maar wel een opvallend punt dat hij gaat. Want in principe, linksachter breekt hij af. Maar er zit daar niet mega veel kracht op. Dus het is wel zorgelijk. Want dit is ook een van de updates van de Aston Martin. Ja. Eigenlijk alleen de voorophanging is hetzelfde gebleven. Maar ja, is het gewoon niet goed in elkaar gezet? Of is het gewoon te licht gemaakt, te slap?
0: Ja, maar wat je zegt, het is wel een raar punt dat hij het begreep. Want dus je komt weinig druk om.
1: Ja, je acceleratie natuurlijk. Ja. Maar in principe, de meeste kracht komt op de rechterachterkant.
0: Juist.
1: Dus ik hoop voor het team van Aston Martin dat dit gewoon niet goed in elkaar is gezet. Want als dit een structureel iets is, dan kunnen ze de oude beter erop gaan doen. Want ga je hier geen race mee finishen. En dan gaat Joe Bauer, de technische man van de FIA, ook niet heel blij mee zijn.
0: Gaat je op de vingers tikken. En zo is het. Toch vind ik hem echt... De redding was aardig, als in zijn reactie. Want hij kan daar ook haaks linksaf en dan heb je gewoon een best wel zwaar ongeluk, denk ik.
1: Ja, maar dit is gewoon... Lance Stroll kan dit ding altijd wel goed redden, hoor. En bijna alle coureurs hier op de grid wel. Maar als de ophanging afbreekt, dan ben je gewoon passagier. Ook al kan je remmen, sturen wat je wilt. Een wiel heeft een eigen leven op dat moment.
0: Juist. Zeker hier gesleuteld bij Alonso, ook aan de voorkant daar.
1: Ja, ik zie volgens mij links achter de graphics. Zal ik toch even een monteur nog kijken bij de achterkant. Ik weet niet of je op de ophanging aan het kijken was of van de vleugel.
0: Nou goed, Stroll die dus een 200ste Grand Prix gaat rijden zondag, is in ieder geval klaar met deze eerste vrije training. Verwachting is wel, denk ik, dat we hem terug gaan zien straks bij de tweede training, die uiteraard hier ook te horen is op Grand Prix Radio. Om 5:00 zijn we er dan live weer bij. En we hebben nu dus nog 20,5 minuut voor wat betreft deze sessie. Hey Max, ik vond wel een leuk feitje in de research richting deze wedstrijd. Maar we hebben iedere zondag steeds een ander podium gehad.
1: Nou, leuk toch?
0: Gewoon nog nooit dezelfde. Ja, in 10 wedstrijden, dat vind ik heel bijzonder.
1: Ja, voor de spanning van de race vind ik dat altijd wel leuk. Want ik heb natuurlijk ook een jaar gehad dat we bijna standaard hetzelfde podium hadden. Misschien P2 of P3 was net eventjes anders, maar... Ja,
0: wellicht hadden we dat ook wel een klein beetje verwacht. Dat het gewoon Mercedes-feestje steeds herhaald zou worden.
1: Ik denk wel zeker naar de eerste twee races. Ja, hadden we wel verwacht waarschijnlijk. Terwijl we helemaal te horen.
3: Something is wrong with the upshifts, downshifts... Like downgraded upshifts, downshifts all the time.
5: Understood.
0: Kan je het opschakelen en het terugschakelen? Bij Lewis Hamilton loopt niet helemaal smooth.
1: Ja, teams zullen hier natuurlijk ook heel erg gaan zoeken naar... wat is hier de balans tussen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. Want als we kijken naar sector 2, alles is daar combinaties. Dus je hebt eigenlijk nooit een recht stuur. En als je dan terugschakelt, wat je eigenlijk doet als je het pedaal op het stuur inklikt... gaat de motor heel eventjes uit. Gaat hij, dat is met opschakelen. Je gaat een klein beetje tussengas geven. En de mate van tussengas geven om die motor weer goed op toeren te krijgen. Ja, dat wordt heel erg gekeken naar de teams. Wat is daar de beste mogelijkheid voor? En als je te veel tussengas geeft, dan krijg je best wel een klap op de achterkant. En dat wil je niet hebben in bocht 6, 7, 8, 9, 10 daarachterin. Dus daar zijn we waarschijnlijk heel erg mee aan het spelen. Want wel hoe meer tussengas je geeft, hoe perfecter je op die toeren komt om meteen weer een bocht in te gaan. Alleen, dat luistert allemaal zo nauw. En zeker op dit circuit, wat gewoon eigenlijk één lange bocht is.
0: Ja, ik wou zeggen, je hebt bijna rustpunten hier.
1: Ja, dan wil je dat gewoon perfect hebben. Terwijl we hier de voorkant van de Mercedes zien. Jammer dat daar net een monteur voor staat. Dan zien we de ophanging. Dan zijn ze nu bezig bij de auto van George Russell.
0: Aan de voorkant dus hier bij Mercedes. Overigens ook nog wel, terwijl we een restart time hebben. 13 over het hele uur. Of tenminste over 2, sorry. Dus dat is precies over een minuut. Dan gaan we weer los op de Hungaroring. Ineens was daar nog weer het nieuws over Maleisië. 4 oktober wordt genoemd om misschien een van de Grand Prix die dus helemaal het begin van dit seizoen niet door is gegaan, op te vangen.
1: Leuk. Ik vind het zo waanzinnig.
0: De handen ringen in de lucht.
1: Ja, echt, dat is nou echt een keer dat ik zo jammer vond dat hij van de kalender ging. Uiteindelijk snap ik het, want er kwamen meer races bij. Er werd meer geld betaald voor races. Dus we weten hoe dat tegenwoordig gaat in de wereld van Formule 1. Maar ik vind het zo'n fantastisch mooie Grand Prix. Een leuke baan ook, waar altijd veel gebeurde. Ja.
0: Gave bochten. Hoogteverschil.
1: Mooie locatie. Ja, er zijn er weinig...
0: En af en toe een bak water.
1: Ja, er zijn er weinig races geweest waar er eigenlijk geen spanning meer was. Dat wou ik ook net zeggen. Ook kan daar droog zijn. Ja, je zit toch dicht in de buurt van de Evenaar daar. Het is altijd heel warm. Het is altijd heel klam. En wat je zegt, er kan zomaar in één keer echt een bak water uit de lucht komen daar. Dat is niet normaal. Dus ik hoop dat die doorgaat.
0: 17 0-0. En dus weer groen licht op de Hungaroring. En dus zijn we weer begonnen. Tenminste, is er weer een hervatting in deze eerste training. Overigens wordt Maleisië niet als enige voor dat gat, om het even zo te zeggen, genoemd. Want het zit dus tussen Azerbeidzjan een week ervoor en een Singapore een week daarna. Maar ook Turkije wordt nog genoemd. De Grand Prix van Turkije op Istanbul Park zou terug kunnen komen voor al dit seizoen. Verder ook nog Portimao richting het einde van het jaar. Dat zou dan eventueel nog als seizoensafsluiter, ja, mocht er het een en ander nog weer gaan gebeuren met de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. We gaan het allemaal zien, we gaan het allemaal meemaken. Ja, George Russell, langzaam rijden. De pit gaat uit, zoals eigenlijk iedereen. Ook Alonso hier op de voorgrond, de Inge Aston Martin dus nog over. Voor Naroli. Kijk ik qua gat richting Norris, 18e toegeeft. Is dat te groot, dat gat? Te flink? Je zou kunnen stellen van wel. Aan de andere kant, Piastri rijdt natuurlijk fulltime in dit zitje. En Fort Naroli doet dat niet. Dus ja, dan is 18e op zich nog ook nog wel weer te overzien.
1: Ook Frederik Vesti in de andere Mercedes. Komt wel wat tekort op George Russell. 2 seconden, maar dat is natuurlijk ook niet gek. Want die heeft nog niet echt een goede run gehad. Kijkend verder. Colton Herta staat op dit moment 18e. 4 plaatsen achter Sergio Perez. Maar wie het wel goed doet is Paul Aron. Net voor de rode vlag kom je daar eigenlijk met een verbetering aan. En staat gewoon voor Pierre Gasly. Die toch eigenlijk dit jaar al bij Alpine goed doet. Maar Paul Aron is geen onbekende in de Formule 1 auto. Want die heeft tot aan deze Grand Prix al in officiële en ook onofficiële sessies al 10.000 kilometer met de Formule 1 auto gereden. Dus hij wordt hier wel neergezet als rookie zijnde. Maar die heeft genoeg kilometers erop zitten. En inderdaad ook de andere ervaren rookie, om zo maar te zeggen. Rio Hirakawa op dit moment op de 21ste plaats. Maar die zal vooral heel veel setup werk aan het doen zijn. Maar daarvoor zit hij echt vooral bij Haas. Is misschien niet de jongste meer. Ook misschien niet de snelste. Al verbaast hij me wel echt. Maar ik denk dat hij toch achter de schermen wel heel belangrijk is voor Haas. En ook voor Toyota, wat nu de partner is van Haas. Want hij is wel echt iemand met heel veel ervaring en een hele slimme technische rijder.
0: Ja, zeker. Teambaas is natuurlijk daar Komatsu, ook Japanner. Dus die kunnen elkaar dan weer goed verstaan. Zeker. Ik denk dat Hirakawa een hele belangrijke rol heeft achter de schermen. Sainz hier, wordt hij nou een beetje opgehouden. Paul Aron zit hier voor. De Est. Naast elkaar. Oké, Aron ziet het. Ja, dit is even laten weten van vriendje, reed me in de weg. Dit is even, kom op zeg. Ja. Het handje ook. Waarschijnlijk komen er wel excuses over de bordradio. Ik denk gewoon dat Aron het niet gezien heeft, niet door heeft gehad. Mag het een excuus zijn? Zeker niet. Maar die gaan zeker wel komen. Alonso ook bezig. Zit daar? Nee. Ik wilde zeggen, daar zit diezelfde Sainz dan in de weg. Maar dat is zeker niet zo voor Frederik Vesti. Is dan Alonso maar even ook een momentje daarbij te insturen. Komt hij dan wat wijd uit? Nee. Houdt daar die 14e bocht aardig. En ja, naar P11. En niet op hard, zoals links in de balk staat. Maar op zacht. En Vesti springt naar de 7e plaats. Doet dat trouwens ook op de zachte band. En ook niet op hard. Voor Naroli. Links voor. Bocht 1. Lekker kleuren. De lock-up.
1: Je ziet echt op. Het is ook redelijk hobbelig het aanremmen. En je ziet ook echt. Aan de linkerkant zit een klein hobbeltje. Want normaal gesproken, als een bocht naar rechts gaat, als je blokkeert, dan blokkeer je de binnenband. Maar hier, door dat hobbeltje, zie je toch veel auto's echt aan de buitenband blokkeren. Wat niet helemaal normaal gesproken logisch is natuurlijk. Hier wordt eruit ook ingaan van de laatste bocht. Ja, probeert hem heel rustig eigenlijk erin te sturen.
0: Ja, ik denk dat hij gaat beginnen aan zijn ronde. Dat hij hem echt probeerde op te lijnen op die manier. De pit gaat uit. Kijken of hij daar nog door in de weg wordt gezeten. Was al bond trouwens. Voor Naroli. Ook hij weer begonnen aan zijn ronde. 16e tijd, excuseer, op de medium compound band. Dit is dus eigenlijk zijn eerste ronde op softs. Werd waarschijnlijk wel net onderbroken, want heeft geen persoonlijke verbetering in sector 1. Ja, werd 100% onderbroken. Dat was ongeveer hier. Wat doet Fornaroli dan nu? In sector 1, 29-1 op dit moment. Ja, geeft dus best wel wat toe ten opzichte van zichzelf in de snelst mogelijke sector. 2,4 seconden. Dat is wel 14e wat hij nog over heeft aan speling. Maar moet aardig doortrappen. Wil hij de streep halen met een persoonlijke verbetering? We gaan het zien. Sainz aan de kant. Daar op het rechtstuk. Voor Naroli. Geen persoonlijke verbetering. En 16 blijft dus 16.
1: Ja, rommelige ronde van Naroli. Verlies ook best wel veel tijd ten opzichte van Norris.
0: Volgende look-up, Sainz.
1: Oh. Oeh, die gaat helemaal ver.
0: Ja. Op een gegeven moment is daar inderdaad dan een mandenstapel.
1: En dat we hem eens achteruit zetten.
0: Dan moet je wel hard in de ankers. Dit zet je eens weg, want ik zat volgens mij op z'n alle vier, zag ik vlakke kanten. Carlos Sainz. En dus geel trouwens in sector 1 en dus in bocht 1. Ziet ook iedereen bij Williams daar. Kijk, bocht 1 aanremmen. Rechts voor en dan wordt het op een gegeven moment wel alle vier. Want er moet gewoon op tijd remmen voor de bandenstapel. Zo simpel is het.
1: Nou, ja, dit is een goed hoor.
0: Zo. De grootste van allemaal. Dit is wel de koning.
1: Dit is een 10. Nou, dus als ze achterwielen blokkeren, dan moet hij echt hard op de rempedaal trappen. Want dat gebeurt niet zo snel.
0: Dan was hij denk ik ook gewoon te laat met remmen.
1: Ja, en denk meteen al de koppeling in dat hij niet afslaat. Nou, hij heeft de achteruit gevonden en gaat weer door. Maar
0: kijk hoe. Zit er gewoon van die plakaten op nu. Op de vier banden.
1: Ik zou je tanden even niet op elkaar zetten in deze ronde als ik Science was. Dan kan je meteen naar deze sessie langs de Hongaarse tandarts. Om al je vulling te laten vervangen. Jij moet er bezig met zijn outlap. Kijken of ik toch wat meer in de buurt kan komen van Leclerc. Tijd. Toch op een halve seconde. Maar er zit op de minibanden. Dus gaat waarschijnlijk aan de longrun beginnen. En waarschijnlijk bijna zeker weten wel. Gaan we dat ook in de gaten houden?
0: Dat gaan we in de gaten houden. Precies, zeer zeker. Pen in de aanslag. We gaan meemaken wat Lewis Hamilton dan gaat neerzetten. Ook Max Verstappen is trouwens bezig aan een long run op dit moment. 25-0, laatste ronde voor de Nederlander. 25-2 voor Isaac Hadjar. En dan moeten we even kijken naar de jongens aan de top. 25-6 voor Leclerc. Die rijdt op soft, mind you. En Lewis Hamilton dus op de medium compound band. En ook Sainz nu weer driving erratically. Dat was het momentje dat hij Paul Aaron eigenlijk van de baan drukte. Noted. Voor Naroli twee keer zijn rondetijd kwijt. Dat doen ze dus sinds Spa zijn ze daarmee begonnen. Om rondetijden te vernietigen, weg te halen, te verwijderen. Waar een tracklimit in zit op de vrijdag. Over het algemeen lieten ze hem gewoon gaan. Nu krijg je wel een wat eerlijker beeld. Wellicht. Lewis Hamilton in 24-0 is een aardig begin van die longer. Maar goed, we weten dus heel veel dingetjes ook niet. Ah, Leclerc.
6: Something broke.
0: Ja.
7: Copy box.
0: Als hij het haalt, als hij in ieder geval in de pits gaat. Allemaal Noorwegen ook. Ik heb het idee dat hij moet... Ja. Something broke. Iets is er kapot. En wordt dan... opgeroepen om te wegen, want bij het binnengaan van de pitstraat daar hangt zo'n bordje en daar kan gewoon random je nummer 16, in dit geval van Charles Leclerc, getoond worden. En dan moet je wegen.
1: Dat is gewoon pure pech. Pure pech. Ik kan er via ook niks aan doen. Je zag een mannetje ook in het via-hoekje daar zo staan van ja, dit gaat waarschijnlijk niks worden.
0: Nee.
1: Maar nou, nu vraag ik me af...
0: Feit is wel, hij is in de pitstraat.
1: Ja, nu vraag ik me af, want je bent natuurlijk... gekozen, moet die auto dan officieel nog steeds erop? Of zal in de reglementen staan dat hij dan eraf mag? Ja, er zit ook wel wat rook daarachter. Misschien toch iets...
0: Uit veiligheid zou ik hem niet nog even rustig wegen, eerlijk gezegd.
1: Ja. Ik denk dat de VIA hier wel enigszins coulant over is.
0: Moet
1: aan de andere
0: wel.
1: Kant. Reglementen zijn reglementen. We gaan kijken wat er is gebeurd bij Leclerc.
0: We zijn aan boord. Bocht 12. Oh,
1: ja.
0: Dat was hem al.
1: Hij reageert wel heel snel. Dat is goed.
0: Kidding. Stuk.
1: Meteen in zijn neutraal zit in de fail-modus. En motor gelijk uit.
0: Ja, en rolt dan richting de pitstraat. Ja. En haalt het. Waardoor hij nu door het team opgehaald kan worden. En we hebben dan geen grill. Dus niemand heeft last van. Dit is best aardig gedaan hoor, van Charles Leclerc.
1: Maar het klinkt als een beetje een bakprobleem. Het kwam eigenlijk meteen, ging hij door de toeren heen. Dus hij heeft waarschijnlijk dan op dat moment gewoon geen aandrijving meer.
0: Ja, heel veel jongens doen de vrijdagbakken. Die ze dan het begin van het seizoen gebruikt hebben. Installeren. Op de vrijdag. Zodat ze niet per se een extra versnellingsbak of dergelijke moeten gebruiken. Dan is het natuurlijk het beste qua performance wel geweest. Zodoende. Gaat dit geen gevolgen hebben voor de startopstelling? Leclerc wel de snelste. Innoverende training voor hem.
1: Hij is eigenlijk jammer dat Leclerc nu eruit ligt. Want hij was net best met een longrun.
0: Ja, op soft. Dus dat was heel interessant geweest om te volgen.
1: Want als je kijkt nu naar wat de Red Bulls beiden doen. Die zitten eigenlijk gewoon in de lage 25. Verstappen zelfs begonnen met twee keer een 1.24.7. Daarna een 25.0. Toen een 26, maar dat was denk ik verkeer. Ja, en ook Hartjaar zit de hele tijd gewoon in de lage 25. Dus het ziet eruit dat de racepace tot nu toe daar best wel prima is. Maar ja, het is ook vrije training 1 pas. En we hebben deze Mercedes ook nog niet op volle kracht gezien.
0: Nee, en daarbij weten we natuurlijk niet wat men aan brandstof mee heeft aan boord. Ook kunnen we wel een klein beetje een schatting maken, maar we gaan het zien. Vorige week in Spa waren de McLaren's bijvoorbeeld echt met afstand over de longrun de snelste. Nou, dat hebben we uiteindelijk niet gezien. George Russell. Ziet straks Kimi Antonelli weer instappen. Zelfde Antonelli kan de 50ste overwinning voor het land Italië binnen gaan harken. Er zijn er best wel wat natuurlijk. Onder de Italiaanse nationaliteit gewonnen hebben. Maar
1: weet jij ze?
0: Niet allemaal. Nee, niet allemaal. Maar ik denk dat ik ineens zou komen. Maar
1: ik zie jou denken.
0: Ja, nu gaat er meteen... De trivia gaat in mijn hoofd af. Ja, maar ik mis er sowieso nog een paar.
1: Ja, vooral heel veel aan het begin van het Formule 1 tijdperk eigenlijk.
0: Ja, dan kom je aan
1: 50.
0: Bij namen als Carfiotti. Ja, leuk. Ja. Maar ja, het zegt niemand
1: wat. Ascari.
0: Nee, oké, maar die kennen we.
1: Ja,
0: Farina kennen we ook.
1: Ja.
0: Maar dat zijn wel meteen ook de grootste namen, denk ik, qua Italianen in de autosport.
1: Fisichella.
0: Ja, maar die heeft maar 3 wedstrijden gewonnen.
1: Top 3.
0: Nee, klopt, maar ja.
1: Nee, maar daarom.
0: Je denkt meteen aan Ascari.
1: Ja, het is zo'n autosportland, maar eigenlijk nooit echt heel veel toppers gehad in de autosport. Dat is eigenlijk wel heel opvallend.
0: Ja, toch?
1: Talja Ferrari, anend autosport, is Italiaans. Dat is... Ja, het merk natuurlijk. Ferrari en Formule 1 is verbonden, maar toch?
0: Ja, zeker. Ja, waarschijnlijk heeft Italië met Kimi Antonelli in ieder geval wel een soort van goud in handen. Wat voor goud het precies gaat zijn, we gaan het zien. We gaan het ervaren. Hier Esteban Ocon binnen met 3 minuten te gaan. Gaat sowieso nu weer naar buiten. Sowieso voor de proefstart. Maar is wel wat laat, vind ik. Laura Müller, zijn engineer.
1: Die heel goed over de radio is, vind ik altijd.
0: Ja, zij is rustig.
1: Heel rustig, heel kalm. Want weet, Ocon kan best wel een heet hoofd zijn. Maar ze kon altijd heel rustig en heel duidelijk over de radio.
0: Zal McLaren tevreden zijn met deze training? Ik bedoel, 11e tijd, 16e tijd... Voor Naroli, misschien kunnen we dat niet helemaal meenemen in de beoordeling. Maar toch zeker Lando Norris. 1,9 seconden van Charles Leclerc. Op 1,5 seconde van de snelste Red Bull in de persoon van Max Verstappen. En 1 seconde langzamer dan de snelste Mercedes.
1: En daar is je antwoord.
0: Nee, ja, maar... Ja, fair enough, ja.
1: Ja, ze hebben voorgaande al het weekend gezegd van... High downforce circuits, op dit moment ligt dat onze auto niet. Monaco zei
0: Monaco
1: gewoon,
0: was ook al lastig.
1: Ja. Lastig was. En hier ook, ja... Ik zeg 1,9 seconden achter Leclerc.
0: Ja, ze noemen
1: is wel
0: het
1: heel
0: ook.
1: Pijnlijk. En zeker op de 11e positie.
0: Ja.
1: Je hebt gewoon 2 Audi's en 2 Racing Bulls voor je.
0: Ja, dat. En een verdwaalde Ocon staat ertussen. Een verdwaalde Alonso zelf staat ertussen. Dus wat dat betreft nog werk aan de winkel bij McLaren. Ja, ze noemen het ook niet voor niets, hè, dit circuit. Het Monaco zonder muren.
1: Zeker weten. Ik heb toch nog eventjes opgezocht de Italiaanse winnaars. Want er waren 50. Hij kan nummer 50 worden. Maar inderdaad, heel veel met 1 overwinning.
0: Ja, aan het,
1: ja, aan het begin. Sommige namen komen natuurlijk wel bekend voor. Jarno Trulli. Ja. Alessandro Nannini. Elio De Angelis. Michele Alboreto. Natuurlijk toen met Ferrari. Ja. Maar ook Luigi Musso. Giancarlo, ja, Baghetti.
0: Scafiotti staat er sowieso tussen.
1: Ja, Scafiotti. Vittorio Brambilla. Volgens mij reed hij met een auto met Beta erop. Vroeger altijd sponsor ik die hele oranje auto. Maar dan kijk ik Olaf schuin aan.
0: Olaf,
1: volgens mij
0: knikt,
1: die knikt ook mee. Ja. Farina
0: goed,
1: natuurlijk.
0: Hè?
1: Nino Farina. Ja, Baghetti had ik al. Luigi Musso.
0: Ascari.
1: Taruffi. Ascari. Pandini. Even kijken, wat hebben we nog meer? Riccardo Patrese.
0: Fisichella. Dat is ook wel.
1: Fisichella, ja. En natuurlijk Andrea Kimi Antonelli.
0: Precies.
1: Dat zijn toch wel wat.
0: Uit Italië. De vlag gaat straks vallen. Federico Vesti nog naar buiten gaat. Dus denk ik een proefstart krijgen. De grote vraag. Bij Mercedes zijn ze daar nog wel wat terughoudend in. Rijdt er in ieder geval op de mediumcombat band naar buiten. Naar dezelfde band die hij al gebruikt heeft. En de vlag wordt nu getoond. En wie is dan de allereerste? Dat is Lindblad. Die hem heeft... En dan Lawson, Hadjar, Gasly, et cetera, et cetera. Betekent dat het einde van deze sessie is gekomen. Leclerc de snelste. Ondanks dat probleem dus. Vlak voor het einde van de sessie. Verstappen op de 2e positie. En Hamilton had de 3e tijd. Beide jongens op 1/2 seconde. Dus Leclerc heeft wat ademruimte. Dan Hadjar op 4. Russell met de 5e tijd. Dat zijn de jongens allemaal binnen een seconde. En dan gaan we alweer naar de grote gaten. Bortoletto, Vesti, Hulkenberg, Lindblad, Lawson. De top 10. Dus de 2 Audi's zitten erbij. Vesti zit erbij. 2 Racing Bulls. En dan dus de McLaren van Lando Norris op 11. 12 is dan Esteban Ocon en Fernando Alonso. P13. Misschien een opsteker voor Aston Martin. En er zijn de Gasly, Albon, Fornaroli, 14, 15, 16, Hirokawa. Prima sessie, denk ik, voor hem. In de Haas op 17, Perez op 18. Aaron, Herta, Stroll en Carlos Sainz is de langzaamste. En dat is niet een zin die ik eerder dit jaar heb uitgesproken.
1: Nee, je hebt natuurlijk 2 keer een lock-up gehad. Ja, dan kan je gewoon geen tijd meer zetten.
0: Ja, maar normaal staan daar ook deze jongens. De jongens van Aston Martin.
1: We zien ook bovenin een beeld. Zwart-witte vlag. Dat is echt een officiële waarschuwing voor impeding van Sainz. Ik denk niet dat hij lekker erin zat deze sessie.
0: Nee, geen lekkere sessie. Nee. Opgehouden, Max Verstappen opgehouden. Paul Aaron een beetje van de baan gedrukt.
1: En de bingo-kaart
0: raakt alles. Een paar lock-ups inderdaad. Bijna de muur geraakt. Of de bandenstapel eigenlijk.
1: Ja, ik kijk ook nog even naar de rondetijden op de mediumband van de longruns. En kijk het naar Hamilton. Die reed op de mediumbanden aan het einde. Heet het een 24 laag. En Verstappen in de 25ers. Dus de racepace van die Ferrari die zit er goed bij, hoor.
0: Oh. Verstappen de hele tijd in de 25.
1: Ja, Hadjar ook heel goed. Zitten redelijk gelijk. En die zijn eigenlijk wel de nummer 2. Als we een beetje zo kijken naar de racepace. Audi zit er ook redelijk goed bij. Rijdt wel op zachte banden ook. Maar ik moet zeggen, ja, Russell heeft niet helemaal... heeft 2 rondjes kunnen rijden. Wel alle 2 in de 24, maar daar begon Verstappen ook mee. Dus het ziet er toch wel uit dat Ferrari wel echt heel sterk lijkt. Tot nu toe, maar dat is tot nu toe.
0: Tot
1: we hebben nog 2 vrije trainingen te gaan. En een
0: quali. En een race.
1: En een race.
0: Dus wat dat betreft worden de punten ook pas verdeeld aan het einde van die 70 rondes op de zondag. De proefstarts op het rechtstuk hier op de Hungaroring. Daarvoor die opnieuw gebouwde tribune, of eigenlijk vernieuwde tribune voor Neroli. Dat had vals geweest. Nu nog steeds. Oké.
1: Okay. Dat was een valse geweest.
0: Ja, niet de beste start dit van Leonardo Fornaroli. Maar het is ook niet heel makkelijk. Het is ook pas zijn tweede sessie geweest in de Formule 1. Dus wat dat betreft treffen we hij niet echt blaam hier bij Lewis Hamilton.
1: Die heeft er iets meer gehad.
0: Die heeft er een heel stuk meer gehad. Zevenvoudig wereldkampioen. Je zou het af en toe bijna vergeten.
1: Ja, die Ferrari staat al altijd weer goed hoor. Nog steeds. Ze zijn wel iets dichterbij gekomen, de concurrent. Maar tot nu toe die Ferrari motor. En zeker in deze Ferrari. Ja, dat gaat gewoon prima. Die hebben daar echt goed hun huiswerk voor gedaan in de winter.
0: Ja, zeer zeker. Het plaatje van bovenaf van de Hungaroring. En dat betekent dus dat het er echt helemaal op zit, Max. Wat zijn de conclusies? Ja, ik ben toch heel benieuwd naar de Aston Martin. Als die ook maar een klein beetje die pace vol kunnen gaan houden gedurende dit weekend, dan zitten ze er in ieder geval een beetje bij.
1: Dan hoop ik dat ze een keer Q2 kunnen halen.
0: Ja, dat zou toch heel wat zijn. Dat zou bijna bijzonder zijn.
1: Nou, heel bijzonder, denk ik, hoor.
0: Ja, zeer zeker. Ja, meteen daar met die B-auto. Nou goed. De uitslag dus van de eerste training. Leclerc voor Verstappen, dan Hamilton op de derde tijd. En dan Hadjar, Russell, Bortoletto, Vesti, Hulkenberg, Lindblad en Lawson. Dat betekent 5 teams bij de beste 10. En dan Norris, Ocon, Alonso dus, Gasly, Albon, Fornaroli, Hirakawa, Perez, Aaron, Herta. En de afsluitende 2 zijn dan Stroll en Sainz. Wat is de conclusie?
1: Ferrari sterk.
0: Ferrari is hartstikke sterk. Zo is het zeer zeker. Max, hartstikke bedankt voor deze sessie.
1: Zeker.
0: We zijn er straks uiteraard ook gewoon weer bij om 5 uur hier op Grand Prix Radio. Maar in de tussentijd is Rob Spijker de persoon van dienst hier achter de knoppen. Ik wens hem en iedereen die luistert veel plezier bij. Tot zo.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
8: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
12: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
15: Müller Milk, the moe you can't resist.
13: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.

0: Paul van Bergen.
1: En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: Grand Prix Radio.
4: Tour Update. Om 2:00 vanmiddag is de 19e etappe van de Tour gestart. De bergetappe van 205 kilometer na Alpe d'Huez eindigt rond 5:30.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files staan ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Het rijdt langzaam over 1 kilometer met 15 minuten vertraging. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid duurt dit onderzoek nog tot 5:00 vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, daar wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda-Noord en Dordrecht in de file. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda, een ongeluk eerder vandaag in de Drecht-tunnel zorgde voor veel vertraging. Tussen Rotterdam-Kralingen en afrit Dordrecht Centrum betekent dat nu nog een 30 minuten vertraging. De A58 richting Bergen op Zoom, ook hier een ongeluk tussen Roosendaal-Oost en afrit Wouwse Plantage. De weg is weer vrij, maar reken 10 minuten extra. Tot slot de N57 richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam doe je er 40 minuten langer over.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rob Spijker. Zo meteen meer over de nieuwe bondscoach van Die Mannschaft.

Grand Prix Radio, jouw sportradio Coldplay. Hoorde je op de vrijdagmiddag waar we zijn begonnen aan de Grand Prix van Hongarije. De eerste vrije training zit erop, daar hoor je alles over in Sport in het Kort. Ik heb wat anders belangrijks voor je. In Duitsland hebben ze een nieuwe bondscoach. Dat is trainer Jürgen Klopp, die met die witte tanden. Hij is de nieuwe bondscoach van Duitsland geworden. De 59-jarige oefenmeester is vanochtend gepresenteerd als de opvolger van Nagelsmann. Klopp heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. En moet de nationale ploeg na teleurstellende WK weer een beetje op de rails krijgen. De Nederlander Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. Het debuut van Klopp is op 24 september... wanneer Duitsland het in de Nations League in Amsterdam op mag nemen tegen Nederland. Daar later meer over. Het is vrijdagmiddag, bijna weekend. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Radio, jouw sportradio met Blue Boy en Remember Me. Aankomende zondag dan is in Nederland de Johan Cruijffschaal tussen AZ en PSV. En de grote vraag is of Peer Koopmeijners dan mee zal doen, want de Belgische topclub Club Brugge die wil de 26-jarige speler graag overnemen. Alleen, de Alkmaarders liggen vooralsnog een beetje dwars. Naar eerdere verkoop van Sven Meinans aan PSV wil AZ alleen nog meewerken aan een vertrek van nog een bepalende middenvelder als die absolute hoofdprijs daarvoor wordt betaald. De onderhandelingen tussen de clubs zijn momenteel gaande, maar een akkoord lijkt nog ver weg. We houden u op de hoogte of Koopmeijners de mooie overstap gaat maken naar Club Brugge. Is toch een prachtige club ervoor te voetballen. AZ ook natuurlijk, maar ja. Je weet het, alle spelers willen een stapje hoger. Voetballer Daley Blind die heeft gisteren een fantastische rentree gemaakt bij Ajax. Hij is daar voor de derde keer weer teruggenomen in de selectie van het eerste elftal. En ze hebben het gisteren hartstikke goed gedaan in de Conference League. Ze hebben gewonnen met 1-4 van Volvena. Dat is die club waar ze al eerdere keer in een oefenpotje met 1-3 van hadden gewonnen. Maar goed, het moet wel weer even gebeuren. En het is gebeurd, ze hebben daar gisteren dus van Vovodina, zo heet die club, moet ik het wel goed zeggen, hebben ze met 4-1 gewonnen. Na avonturen bij Bayern München en Girona is hij dus weer teruggekeerd bij Ajax. En gisteren werd hij ook uitgeroepen tot man van de wedstrijd. En dat is altijd even lekker teruggekomen. Straks nog meer over FC Twente, die gisteravond ook hebben gevoetbald. We hebben de Tour de France voor je en dit weekend natuurlijk de grote prijs van Hongarije. Dan heb ik het over Formule 1. En daar hoor je alles over hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Hey.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. Het is rond. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. Hij heeft een contract getekend tot en met het EK over 2 jaar. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die met België op het WK in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Spanje. Van Bommel was eerst trainer bij PSV, het Duitse Wolfsburg en Antwerp. Veel blije gezichten in Nijmegen. Daar druppelen op de laatste dag van de Vierdaagse steeds meer wandelaars de finish over. Ze worden toegejuicht door familie en vrienden die rijendik langs de kant staan. Rond de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn gisteravond op een festivalterrein 9 mensen opgepakt. Ze hadden wapens bij zich. Een oud-ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet ruim 4 ton schadevergoeding betalen vanwege fraude. Ze was verantwoordelijk voor de verdeling van tijdelijke woningen aan daklozen, maar liet daar jarenlang familie en vrienden gratis wonen. Daardoor moesten mensen uit het Rotterdamse daklozenproject langer op een huis wachten. En 2 flinke natuurbranden bij Madrid zijn samen 1 grote brand geworden. Door de droogte en een harde wind is het vuur nog altijd niet onder controle. 10.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn door de bosbranden nu ruim 60.000 mensen hun huis uitgehaald. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files op dit moment ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Er staat nu 300 kilometer file in totaal. De langste file op de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel, 25 kilometer met 50 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek. Daarom is de weg dicht tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De weg blijft naar waarschijnlijkheid nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam. Werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zorgen voor 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Want ook daar sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 25 minuten vertraging.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder 1 dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
14: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterren-slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Grand Prix Radio.
22: Rob Spijker. In de Tour de France vandaag een hele mooie etappe naar de Alpe d'Huez. Wij houden je op de hoogte. Normaal gesproken altijd veel Nederlanders daar. Daar hoor je straks meer over. En dit weekend de GP van Hongarije. We gaan zo meteen even vooruitblikken.

Campy Radio, jouw sportradio heb je aanstaan. Over niet al te lange tijd wordt er alweer gevoetbald op nationaal en internationaal niveau tijdens de Nations League. In Amsterdam moet Nederland het bijvoorbeeld opnemen, 24 september tegen Duitsland. Bij Duitsland hebben ze al een nieuwe bondscoach, dat is Jurgen Klopp, dat was ook te verwachten. Die zat al een tijdje in de pijplijn, maar goed, dat moet dan nog even allemaal rondkomen. Dat is nu rondgekomen, die is tot 2030 daar de bondscoach. Wie gaat het in Nederland worden? Dat is nog steeds een vraagstuk. De twee grote kanshebbers zijn er. Dat zijn Peter Bos en ook Slot. Die we nog kennen van Liverpool. Maar ook in zijn goede tijd bij Feyenoord. Wie van die twee gaat het worden? De enige die we af en toe nog eens spreken. Dat is natuurlijk Boslas die ergens een wedstrijd heeft. Die heeft over 2 weken. Over een goede 10 dagen heeft hij een belangrijke wedstrijd. Voor het begin van de Eredivisie. Dat is de Johan Cruijffschaal. Dan speelt PSV tegen AZ. Maar je mag hem niks vragen over het bondscoachschap. Vindt hij niet meer leuk? Hij is er nu maar klaar mee. En als de KNVB een beetje slim is, dan gaan ze snel knopen doorhakken. Als dat gebeurd is, dan hoor je dat natuurlijk hier bij jouw sportradio. Eerder hadden we al live de eerste vrije training van de GP van Hongarije. Straks om 5 uur hoor je hem hier live. De tweede vrije training. Daar straks meer over. Dit is jouw

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Dirk van Duiverbode heeft de halve finales van de World Matchplay bereikt. De darter rekende in een enerverende kwartfinale af met Gary Anderson met een eindstand van 16-13. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiverbode noteerde een hoog gemiddelde en pakte al vroeg in de wedstrijd een ruime voorsprong. De darter dacht aanvankelijk dat de overwinning binnen was, maar een ontketende Anderson gooide in de slotfase steeds beter en kwam akelig dichtbij door 5 legs op rij te winnen. De spanning nam daardoor zichtbaar toe en dat zorgde voor zenuwachtige momenten bij Van Duiverbode, die ook last had van het publiek en zich naar eigen zeggen liet intimideren. De Nederlander gaf aan dat het erg vervelend werd naarmate zijn tegenstander dichterbij kwam, omdat hij dacht dat de buit allang binnen was. Toch hield hij uiteindelijk stand. Met sterke scores in de 29e leg trok hij de zegen over de streep. Op de vraag hoe hij dat beslissende moment toch afdwong, antwoordde de darter nuchter dat het simpelweg een kwestie van mikken en raken was. In de halve eindstrijd stuit Van Duiverbode op wereldkampioen Luke Littler. Voor Van Duiverbode is het de 4e keer in zijn carrière dat hij in de halve finale van een major toernooi staat.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met John Mayer en Waiting on the World to Change. Blijft actueel dit nummer. Vandaag een lekkere dag. Het is een graadje of 22 aan zee en plaatselijk 26 in het uiterste zuidwesten. Er is nog wel behoorlijk wat bewolking op sommige plaatsen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan worden tussen de 21 en de 28 graden. We gaan richting 3:30 op vrijdagmiddag. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Odido. Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Oh.
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: Grand Prix Radio.
12: Tour Update. Om 2:00 vanmiddag is de 19e etappe van de Tour gestart. De bergetappe naar Alpe d'Huez is 205 kilometer lang. Rond 5:30 wordt de finish verwacht.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Weerdam 25 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De A16 richting Rotterdam, want op de Moerdijkbrug wordt aan de weg gewerkt. En dat betekent vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. 9 kilometer met 25 minuten extra omdat de rechterrijstrook dicht is. En hierdoor beland je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen. Door politieonderzoek na een ongeluk is de weg gesloten tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Omrijden dat kan via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar verwachting duurt het onderzoek nog tot 7:00 vanavond.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Rob Spijker.
16: Ik vertel je zo meteen even wie er zijn aangeschoven bij Formule 1 aan tafel.

Capri Radio, jouw sportradio met Brothers Johnson en Stamp. Er is een nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel online gekomen. Vanochtend om 6 uur is dat al gebeurd. Er gebeurt iedere maandag en vrijdag dat we een verse aflevering van onze podcast hebben. Deze week met Victor Muller, voormalig Formule 1 team eigenaar en ondernemer. Je kent hem misschien van de automerken Saab en het mooie merk Spijker. Olaf Mol is aan tafel aangeschoven. Dat is onze commentator, onder andere onze commentator bij alle Formule 1 races. Zondag hoor je hem ook weer tijdens de Grand Prix van Hongarije. En Frans Verschuur, de voormalige teambaas van Jos Verstappen, allemaal aangeschoven bij Twan van Peperstraten. Ga hem luisteren, onze podcast. Formule 1 aan tafel en dan ben je helemaal op de hoogte wat er eigenlijk dit weekend gaat gebeuren. Want daar zitten ook altijd mooie vooruitblikken bij. Je kunt hem gaan beluisteren en ook gaan bekijken trouwens via de videocast. Dat gaat via de Kijk-app. Je kunt hem beluisteren via je favoriete podcast-appje. Maar het kan ook heel makkelijk op onze website. Formule 1 aan tafel vind je ook op GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. FC Barcelona middenvelder Frenkie de Jong pikt de kritiek op zijn toewijding niet. Na veel verhalen over zijn knieblessure in de media benadrukt de international dat hij nooit bewust de grens heeft opgezocht. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de international is er geen sprake geweest van onverantwoord risico tijdens het afgelopen wereldkampioenschap. De Jong liep de knieblessure op na een botsing op de training met Quinton Timber. Medische stafleden constateerden destijds een lichte blessure die niet kon verergeren door verder te spelen. Pas tijdens een latere scan in Barcelona bleek de schade ernstiger dan gedacht. De Oranje-speler reageert fel op de geruchten over zijn inzet. Hij noemt het pijnlijk dat critici zijn loyaliteit en toewijding in twijfel trekken op basis van onjuiste aannames. Voetbal is zijn alles en hij geeft daar eigen zeggen altijd het maximale voor zowel zijn club als het nationale elftal. Voor de middenvelder betekent dit fysieke vonnis een nieuwe sportieve tegenvaller in Catalonië. Eerder stond hij al langdurig buitenspel door spierproblemen en een hardnekkige enkelblessure die hem kostbare interlands kostte. Het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel gaat duren.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dan nog even waterpolo nieuws over onze Nederlandse vrouwen die het altijd goed doen, maar die van de week wel in een vroeg stadium bij de knock-outfase hebben verloren van Rusland, wat weer was toegelaten. Bij het waterpolo hebben ze dit keer wel gewonnen van Hongarije. Na de reguliere speeltijd stond het 11-11 en na het nemen van strafworpen was het 16-15. Dus dat is een heel spannend slot geweest. Door deze overwinning gaat onze Nederlandse ploeg spelen om de vijfde plaats in het toernooi. En in die wedstrijd, die zaterdag, morgen dus, wordt gespeeld, is Italië de tegenstander. En dat is de huidige nummer 2 van de wereldranglijst. Dat is dus een mooi potje om naar te gaan kijken. Morgen dus de wedstrijd tussen Nederland en Italië. En dan hebben we het over waterpolo. Dit weekend ook heel veel plezier bij de Grand Prix van Hongarije. En blijf luisteren, want de ontknoping voor de toeretappe van vandaag op de Alpe d'Huez is in aantocht. Ze zullen ergens weer zo rond 5:30 zullen ze weer finishen. Daar hoor je meer over zometeen na vieren bij Rick van Veldhuizen. En alvast een fijn weekend.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. Een Rotterdammer is opgepakt voor grootschalige sms-fraude, schrijft Rijnmond. Hij verstuurde in ruim een maand tijd zo'n 740.000 nep-sms'jes uit naam van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De websites waar de sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. Het kan zijn dat er nog meer mensen worden opgepakt. 4 GGZ-behandelaren zijn door het Tuchtcollege op de vingers getikt. Ze hebben hun beroepsgeheim geschonden in een zaak rond een oud-verpleger in Assen. Die vertelde zijn behandelaren dat hij psychische problemen kreeg door wat hij op de corona-afdeling meemaakte. Zij maakten daaruit op dat hij iets te maken had met de dood van patiënten en sloegen alarm, maar dat bleek onterecht. Reisorganisaties hebben maar weinig last van het aangescherpte reisadvies voor delen van het Midden-Oosten, meldt RTL. Door de onrust daar hadden veel mensen hun vakanties sowieso al ergens anders heen geboekt. Hierdoor hoeven de organisaties de reizigers niet om te boeken of terug te halen. En dat oud-PSV-trainer Mark van Bommel de nieuwe bondscoach is van België, vindt hij zelf een grote eer. Hij wil er alles aan doen om het Belgische volk trots te maken. Van Bommel heeft een contract getekend voor 2 jaar. Zijn belangrijkste opdracht: zich met België plaatsen voor het EK en daar zo ver mogelijk komen. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer en werkzaamheden. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er gebeuren ook ongelukken en dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam doe je er 35 minuten langer over. Wel is de weg daar weer vrij. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug en daarom loop je vertraging op tussen Breda en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je vertraging is 30 minuten. Tot slot, de N57 richting Middelburg. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Daarom sta je 35 minuten in de file tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur. De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
2: 3 ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol. Glashelder.
5: Rick van Veldhuizen.
6: Moest wel weer even zoeken, maar ik heb hem gevonden. De wedstrijd van gisteren tussen Vojvodina en Ajax. Ajax opent overtuigend Europees gezien. 4 goals in Servië, een debutant die scoort. Ja, dat moet echt een heerlijk begin zijn. Grand Prix.

tijden. Ajax is gisteren uitstekend begonnen aan het Europese seizoen. Uit bij Vojvodina, daar werd het 1-4. En dat is niet alleen een goede uitslag, het is vooral lucht. Want Ajax, bij Ajax zijn de voorrondes nooit klein. De

Hij stond er nog maar net in. Dan heb je meteen een naam voor de ochtendkrant, de clips. En de supporters blij. Hartstikke idee. En voor Ajax is dit belangrijk. Niet omdat de Vojvodina ineens Europese top is.

Dat is al winst. Ajax heeft dus nog niet gewonnen. Laat dat duidelijk zijn. Volgende week is daar de return. Maar er is wel iets belangrijks voor komen. Een zomeravond vol paniek. Daar zaten we niet op te wachten. Goed, 1-4 dus voor Ajax. En dat is lekker om mee naar huis te nemen. Krampen bij de OJ Sport Radio. Onderweg naar vrije training 2 voor de Ungaroring in Hongarije. Nu Rod Stewart en Tina Turner. It takes two.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV-aanvoerder Mauro Junior wil niets loslaten over een eventuele overstap naar een andere club. De Braziliaan reageert daarmee op de situatie rondom zijn contract, waarin een afkoopclausule van 12 miljoen euro staat. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de afkoopclausule kunnen geïnteresseerde clubs hem direct overnemen zodra er een persoonlijk akkoord ligt. Zowel Fenerbahçe als FC Porto werden eerder al genoemd als mogelijke bestemming, hoewel de Turkse club destijds niet doorpakte. Mauro Junior laat weten dat zijn volledige aandacht bij zijn huidige club ligt. Hij benadrukt dat hij gelukkig is met zijn rol en dat de focus volledig uitgaat naar de komende wedstrijden. De middenvelder en vleugelverdediger is door trainer Peter Bos aangewezen als tijdelijke aanvoerder. Hij vervangt daarmee Jerdy Schouten zolang die afwezig is. Het dragen van de aanvoerdersband voelt voor hem als een kroon op zijn tot nu toe afgelegde weg bij de club. Hij noemt het een grote eer om deze verantwoordelijkheid te dragen bij een club als PSV en geniet van elk moment in Eindhoven. Na een lange periode in dienst van de club vervult deze rol een lang gekoesterde wens.
0: Sportradio.

0: Nee, we zitten er midden in deze vakantieperiode, maar Grand Prix Radio blijft bij je. Zeker omdat er nog zoveel sportgebeurtenissen zijn. In dit geval de Tour-etappe van vandaag gaat van Gap naar Alpe d'Huez. Het is 127,9 kilometer, zeg maar 128 kilometer. Het is niet lang voor een toerrit, maar dat zegt bijna niets hier. Vandaag draait alles om de finale. De Col du Noyer. Daarna de aanloop naar de mythische klim naar de Alpe d'Huez. Doen we morgen ook nog een keertje met 21 haarspeldbochten. Het is wel leuk als je hem ooit zelf een keer hebt gefietst zoals ik. Dan herken je iedere bocht en ook waar het pijn doet. Het is ruim 13 kilometer omhoog gaan. Gemiddeld rond de 8%. En overal staat het publiek. Het is de Nederlandse berg, hè? Ja, dat is het ook. Alpe d'Huez is wielergeheugen. Oranje bocht 7. Campers, vlaggen, verhalen over Zoetemelk, Kuiper, Peter Winnen, Gert-Jan Teunissen, Steven Rooks. Dus het is bijna een stukje Nederlandse sportgeschiedenis midden in Frankrijk. Maar vandaag is het geen nostalgisch plaatje. Geen plaatje van herinneringen met allemaal mooie zoete herinneringen. Vandaag is het week 3 van de Tour. Vermoeide benen, uitgedunde ploegen, klassementsmannen die niet meer eindeloos kunnen wachten. En met morgen opnieuw de Alpe d'Huez. Wederom met dat Alpe d'Huez-achtige geweld in het schema. Ja, dan is de vraag, durf je vandaag alles al te geven? Bij Pogacar is dit controle voor Evenepoel. En de rest is dit misschien een van de laatste kansen om nog iets los te kunnen wrikken voordat ze Parijs halen. En voor aanvallers is het vrij simpel. Wie vandaag de benen heeft, kan zichzelf onsterfelijk maken. Alpe d'Huez is vandaag geen ansichtkaart. Het is een rechter, ja, een sportieve rechter. Bovenaan weten we wie nog een Tour rijdt en wie alleen nog maar probeert Parijs te halen. Dat verschil wordt ook nog even gemaakt.
1: De spraakmaker.
0: Ja, de spraakmaker zit natuurlijk wel een beetje vast aan deze mythische rit van vandaag. En daarom leggen we hem heel even bij jullie voor. Is Alpe d'Huez nog steeds de allermooiste Tourberg of vooral Nederlandse nostalgie? Laat maar eens even weten hoe jij erover denkt. Via de app van Grand Prix Radio, via rickatgrandprixradio.nl. De Alpe d'Huez met zijn 21 bochten. Is dat nog steeds de allermooiste Tourberg? Of vinden wij als Nederlanders dat heel erg? Omdat we ook veel Nederlandse namen hebben die daar als eerste boven zijn gekomen. En daar nog steeds een soort van heldenstatus aan mogen ontlenen. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is tijd voor het weekend. Ik kan niet wachten. En The Weeknd is ook van de partij. Hier is Save Your Tears.

0: Lekker de weekend. Weekend is altijd lekker. Even een belangrijke huishoudelijke mededeling. De minimix van Ben Liebrand vandaag niet om 17:45 schuift vanwege vrije training 2 door naar 18:50. Dan vinden we de nieuwe mix van Ben Liebrand. Tja, dan weet je dat.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh.
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
14: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd... Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
7: Dit is Grand Prix Radio.
8: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
9: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. Er is een Rotterdammer opgepakt voor het versturen van zo'n 740.000 nep-sms'jes... uit naam van onder meer de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. De websites waar de sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. In Oekraïne wordt onderzoek gedaan naar een wapenbeurs op een oefenterrein bij Kiev. Bij een Russische aanval daar kwamen vandaag 10 mensen om het leven. De organisatie van het evenement wordt daar misschien verantwoordelijk voor gehouden. En Mark van Bommel is trots dat hij de nieuwe bondscoach is geworden van België. Over 2 maanden zit hij voor het eerst bij de Belgen op de bank. Ze spelen eind september tegen Italië.
8: Grand Prix Radio.
10: Tour update. Om 2 uur vanmiddag is de 19e etappe van de Tour gestart. De bergetappe van 205 kilometer eindigt in Alpe d'Huez rond 5:30.
8: Grand Prix Radio verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Utrecht richting het zuiden... tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten zijn 3 rijstroken gesloten... en doe je er daarom 60 minuten langer over. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 30 minuten extra. En de N57 richting Middelburg, want er is veel vakantieverkeer onderweg. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 30 minuten vertraging.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
12: Rick van Veldhuizen.
13: Zometeen antwoord op de vraag, is de Alpe d'Huez nog steeds de mooiste toerberg voor ons Nederlanders?

voor de Tour de France. Bedoel, het is bijna heilige wielengrond. Bocht 7, oranje vlaggen, oude helden, 21 haarspeldbochten. Dus daar zit veel gevoel bij. Vandaar dus ook even mijn vraag. Wouter Meinders uit Ommen zegt... Voor mij blijft de Alpe d'Huez de berg. Alleen al door die bochten en dat Nederlandse gevoel. Saskia de Ruiter uit Eersel. Eerlijk? Ik vind andere beklimmingen vaak sportiever gezien mooier. Je bent niet goed. Maar qua sfeer wint Alpe d'Huez altijd. Oh, precies dat. Pieter Hoekstra uit Dokkum. Het is gewoon nostalgie, maar wat is daar mis mee? Sport leeft juist van verhalen. Nadia uit Culemborg zegt... Bocht 7 is prachtig, maar soms wordt het wel heel erg Nederlands opgeblazen. Ja, dat komt ook denk ik door de Alpe d'Huez. Ik heb mezelf ooit een keer voor de Alpe d'Huez mogen rijden. Ja, echt. Je hebt nog nooit zoiets meegemaakt.

nog de Tourmalet. Alpe d'Huez is vooral feest, feest en nog eens feest. Bert Koster uit Appingedam. Voor renners is het geen nostalgie hoor. De berg doet gewoon keihard pijn, zeker in week nummer 3. Leonie Verburg uit Oostburg in Zeeland. Het Nederlandse randje maakt het juist leuk. Anders is het gewoon weer een Franse berg met haarspelden. Ja, ja. En Henk-Jan Mulder uit Nunspeet zegt Alpe d'Huez is niet de zwaarste, maar wel de berg.

plaat momenteel op de Nederlandse radio, The Bausa. En Magnetic bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goed, ik ga ruimte maken. Zometeen om 6:50 bij wij de minimix van Ben Liebrand. Vanwege vrije training 2. Bij vrije training 1 zaten Koen Bakker en Max Koebold. Max maakt plaats voor Bas Schothorst. Zij zometeen na 5:00 met vrije training 2 voor de Ungaroring, de Grand Prix van Hongarije. Het komt eraan.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
11: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
17: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: beste autosportliefhebbers. Goedemiddag, van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio, voor het verslag van de tweede vrije training van de Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix van 2026 in Hongarije zijn we. Het is de laatste voor de zomerstop, want ja, hierna ligt het allemaal eventjes stil. Dit is het circuit, 70 rondes gaan we hier racen op de zondag, 4,3 kilometer lang. Best wel wat hoogte verschilt, ligt een beetje in een kuil dit circuit, dus het is een leuke voor alle jongens en alle fans naast de baan. Lewis Hamilton gaat hier altijd goed, 8 keer gewonnen in zijn carrière. En de banden die meegenomen zijn door Pirelli zijn de C5, C4, C3. Zijn de zachtste die men kan kiezen. En die zijn dan ook gekozen door de bandenleverancier. En ja, het is nog steeds prima weer. Het is hartstikke dikke oké. Het is 23,5 graad in Hongarije. In Boedapest, langs de baan hier, langs de Hungaroring. En in de studio is het ook prima vertoeven. Niemand minder dan Bas Schorters is naast mij aangeschoven. Bas, dit is altijd wel een hele mooie ervaring voor vooral de coureurs, denk ik dan altijd. De Hungaroring.
1: Ja, zeker. De Hungaroring is natuurlijk een circuit met een hele lange historie, hè, met de Formule 1.
0: Ja, 40ste keer is dit.
1: Ongelooflijk. En het leuke eraan is allereerst circuit. Het is een heel technisch circuit. Vooral het middengedeelte is natuurlijk heel erg technisch. Ook een lang rechtstuk, ja, waardoor je goed kan inhalen. Ja, en de fans, hè, je noemde het net al eventjes, maar dat is wel echt een voordeel van dit circuit. De mensen zijn zo enthousiast. En ook Boedapest is natuurlijk een geweldige stad. Maar ja, met name het enthousiasme van de autosportfans uit Hongarije, dat is echt iets bijzonders, wat ik zelf ook vaak heb meegemaakt. Heb
0: je
1: zelf,
0: ja, je hebt jezelf ook gereden, ja.
1: In verschillende klassen, Supercup, maar ook met de World Series bij Renault. En ja, het zijn gewoon geweldige weekenden. Zoveel aandacht, zoveel passie voor de sport. Dus kijk ernaar uit.
0: En de fans komen uit alle hoeken en standen van de wereld, heb ik het idee.
1: Ja, zeker. Maar ook wel vooral de Hongaarse fans. Onderschat ze niet. Het is echt een heel bijzonder. Want het is natuurlijk een land waarvan je normaal zou zeggen, waarom hebben zij nou specifiek iets met autosport? En waarom niet landen eromheen?
0: Ja.
1: Maar ja, dat is zo gegroeid. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat de Formule 1 nog steeds daar neerstrijkt elk jaar.
0: Ja, zeer zeker. Het is ook een circuit inderdaad met, je zei het al, heel veel geschiedenis hier. Een geschiedenis zal een vervolg krijgen, want Kimi Antonelli, nu de leider van het kampioenschap, 204 punten. Achtervolger naast de belager is Lewis Hamilton met 159 punten. Het verschil is dus 45 tussen de twee. Het verschil tussen Mercedes en Ferrari zien we daar, 358 voor Mercedes. Koploper bij de constructeurs. En Ferrari op 285 punten. McLaren nog op gepaste afstand. En dan Red Bull met z'n vieren. Ja, 40 jaar hier. We weten dat bijvoorbeeld Verstappen heeft hier ook goede herinneringen. Zijn eerste pole position was hier. Piastri won hier voor het eerst een Grand Prix. Overigens is dat 6 keer gebeurd. Hier op dit circuit. Dus wat dat betreft is het mooi, is het leuk, is het goed.
1: Ja, wat je zegt, het is natuurlijk ook een belangrijke race. Hè? De laatste voor de zomerstop. En natuurlijk, Antonelli, je noemde het net al even, zit natuurlijk in een zetel als het aankomt op het mogelijke kampioenschap voor hem dit jaar. Het is zo'n groot gat geslagen. En eigenlijk, ja, als je heel eerlijk bent, ik zie hem niet dit nog weggeven. Hij heeft natuurlijk ook het voordeel dat hij niet echt een concurrent heeft. Dus hij heeft in dat opzicht een ideale positie. Want ja, wie is nou zijn concurrent voor de titel? Ik denk dat niemand dat op dit moment kan zeggen. Hamilton natuurlijk een paar goede races gehad, maar niet echt een kandidaat voor de titel, denk ik. Max, ja, mist toch een beetje snelheid in de meeste races. Ja. Waardoor ook hij er niet echt aankomt. En teamgenoot Russell, wat natuurlijk voorafgaand van het seizoen eigenlijk de grootste, in mijn ogen grootste kandidaat was voor de titel. Ja, die laat het liggen. En hij heeft ook een beetje pech gehad natuurlijk afgelopen weekend Spa. Ja, ook weer gezien, hè. Ja. Ook weer eraf. 0 punten. Dus ja, in principe, als je in de stoel van Antonelli zit, dan mag dit eigenlijk niet meer misgaan. Terwijl we natuurlijk pas halverwege het seizoen zijn.
0: Ja, gat tussen Antonelli en Russell is 50 punten. Ondertussen zijn er in ieder geval autogeluiden. Dat betekent dat we bezig zijn dus aan die tweede training. Gelijkleggers, let op, daar is de kans. 59 minuten, 16 seconden. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 en 6. En hier Lando Norris de baan weer op. Hij reed wel gewoon zojuist in de eerste vrije training. Want ja, er is al een training verreden natuurlijk. Een teamgenoot Piastri moest een auto inleveren aan Leonardo Fornaroli. Was trouwens niet de enige coureur die weer eens een sessie mee mocht doen. Fornaroli heb ik het dan over. Er waren vier anderen. Hirakawa, die uiteindelijk 17 werd. Paul Aaron, die er weer bij was. Ook Frederik Vesti was erbij. En natuurlijk Colton Herta. Laatstgenoemde gaat nou niet heel lekker in de Formule 2. Dus ik vraag me wel af of het project daadwerkelijk gaat slagen. Maar dat terzijde. Feit is wel dat Piastri dus nu in de McLaren gewoon weer is ingestapt. We hebben gewoon weer de 22 namen zoals we ze kennen. Zoals we ze ook op zondag losgaan hier in Hongarije. Veel jongens nu de baan al meteen op daar. Norris die wijd gaat in bocht 2. Hier op dit punt was misschien wel het actie, of tenminste de actie uit de eerste training, toen Lance Stroll zijn achterwielophanging afbrak en die hem best aardig nog wist op te vangen. Niet de muur raakte. Geen gekke dingen. Gelukkig maar. Had echt een best wel aardige klap kunnen zijn. Dat gebeurde in die eerste training. Deze Leclerc had last van versnellingsbakproblemen richting het einde van de sessie. Maar nu ziet het allemaal en klinkt het allemaal helemaal oké met hem in de Ferrari. Voor iedereen die de eerste training gemist heeft. Hongarije, Hungaroring, hoe zit het eruit, Bas? Vertel.
1: Nou, het is een we rijden even mee ondertussen met Charles Leclerc, die in sector 1 zit, net recht een stuk gehad. De eerste bocht naar rechts, vervolgens die lange doordraaier naar links en meteen rechts richting de chicane. En de chicane is wel echt spectaculair hier. Hè. Je rijdt een beetje blind aan, hè, dus je kan hem niet goed zien liggen. Eén keer heel snel naar links. Ja, het is niet eens echt een chicane, maar heb je de lange doordraaier, dan kom je bij de echt langzame chicane. Hoge curbstones hier altijd, dus daar moet je voorzichtig zijn aan beide kanten. En dan kom je eigenlijk in een heel technisch gedeelte. We rijden mee met een uiteraard paarse eerste sector. Maar dat is logisch, want hij is de eerste die een tijd aan het neerzetten is. En hier heb je dat hele bochtige links-rechts, links-rechts, links-rechts gedeelte. Waar die nu aan het einde komt van sector 2. Ook daar uiteraard een paarse tijd. Ja, en sector 3 is ook nog wel een sector waar je echt het verschil kan maken. Exit is hier zo belangrijk. En de bochten zijn zo lang, waardoor je ook meerdere lijnen kan rijden. En inmiddels komen we bij de laatste bocht aan. En dat is natuurlijk een hele belangrijke. Opkomen rechte stuk. Het rechte stuk wat hier een kilometer is. Dus daar moet je wel echt een goede snelheid meenemen. Dan zien we dat hij naar een tijd van 1.20.1 gaat. En uiteraard is dat ook de snelste tijd. Sneller dan de beide Audi's, Hülkenberg en Bortoleto. Die tweede en derde tijd hebben genoteerd. Daarachter Lawson, Gasly, Colapinto, Perez, Piastri.
0: En dan gaat nu Hamilton over de streep komen. Die heeft paars-paars, dus die gaat richting de 1.19's. Jazeker, 1.19.6. Dat is nog 16e langzamer dan dat we in de eerste training deden. Overigens, Hamilton is nu 300ste. Dat is dus helemaal niks. Langzamer dan zichzelf uit die eerste training. Dus wat dat betreft zit hij dan lekker bovenop. Hier aan boord bij Kimi Antonelli. Kan de 50ste overwinning dus voor Italië gaan halen aankomende zondag. Voor de 50ste keer. Een Italiaan on the top step. Wel mooi.
1: Ja, hij geeft nog geen gas.
0: Nee, zeker nog niet. Het is natuurlijk zijn eerste run. Of zijn eerste ronde eigenlijk pas dit weekend hier op de Hungaroring. Dus ik snap dat hij het allemaal nog redelijk rustig aan doet. Beetje tranquilo.
1: Ja, zag ik een beetje overstuur daar. Hè. Hij zit nu in de laatste bocht op het allemaal rechte stuk. Tonelli is wat onrustig in de auto. Maar goed, wat je zegt, Koen. Hè. Het is een eerste ronde. Even alles aanvoelen, even het gevoel weer krijgen met de baan.
0: Gasly.
2: Something feels wrong on the car. It's extremely bad.
3: Okay, worse than P1 question.
2: Yes. Have a look. It just feels broken in turn 12. Something with the front is wrong.
0: Okay, Gasly, iets aan de voorkant is completely wrong. Zijn woorden. De engineer vraagt dan slechter dan in de eerste training. Oh ja, zeker. Nou ja, goed. Daar zal iedereen rondom de auto van Gasly naar gaan kijken. Hier kijken we mee bij George Russell. Die, nou, wat je zelf al zei, in Spa nogal degene was die ja, de pech had, om het even zo te zeggen. Natuurlijk uitviel na 5 bochten en klaar was. Frustratie tot en met. Ja, voor hem is het 1 ding op. En dat is de druk maar opvoeren door gewoon nu vanaf dit punt te blijven winnen.
1: Ja, hij heeft natuurlijk echt een verschrikkelijk weekend gehad. En op Spa-Francorchamps, hè, ja, eigenlijk echt wel, zoals hij zelf ook zei, een racing incident. Hè, wat hij daar had met, ja, Lewis Hamilton. Maar goed, ook de batterij die daarvoor niet werkte op het rechte stuk. Hè, waardoor hij ook in die positie kwam. Ja, voor hem heel belangrijk. Laatste race voor de zomerstop. Om daar ja, toch een goed gevoel te krijgen. Ondertussen rijden we mee met Max Verstappen. Eerste sector 2/10 achter Lewis Hamilton. En dan komt hij aan bij de chicane. Voordat je het, ja, hele bochtige technische gedeelte ingaat. Ja, en remt zich een klein beetje voor de chicane. Het is toch interessant om te zien. Hè? Max Verstappen, eerste training, ja, tweede tijd. Hè? Zou je zeggen, niet zo heel slecht. Ja,
0: nee,
1: wel,
0: zeker niet.
1: Bijna 0,5 seconde achter Charles Leclerc. Dat baart me dan wel weer wat meer zorgen.
0: Ja, ja, ja.
1: Terwijl hier ook in sector 3 toch alweer, ja, 3,5 tienden achter Lewis Hamilton zit. En ja, het is zo belangrijk dat je in dat bochtige gedeelte, dat technische gedeelte, een goede auto hebt. En ja, daar maak ik me wel een klein beetje zorgen over met deze Red Bull. Ja, wat ze kunnen doen. Ja, als je alle sectortijden bij elkaar optelde aan het einde van de rit, dan kwam je er nog wel goed uit. Hè? En ook Hadjar had bijvoorbeeld een hele goede eerste sector. Oh. De eerste training. Ja, dan het ideale rondje ligt best goed. Maar hier zien we toch dat Max, ja, ook 17e laat liggen. Het zegt natuurlijk allemaal nog niks. Hè? Maar het is allemaal wel indicatie.
0: Ja, indicatie inderdaad. Derde tijd dus voor Max Verstappen 20-4 Russell.
4: Oké,
0: ook Russell klaagt over balans. Hadjar naar de vierde tijd. Sowieso vind ik het allemaal wel redelijk grote gaten, hoor, op dit circuit. Ja. Want ja, 0,5 seconde tussen Leclerc en Verstappen dus. Terwijl daar Oscar Piastri wijd gaat. Ook zijn eerste run dus. Dus hier mogen we eigenlijk niet te veel over zeggen. Maar ja, goed. Het zijn allemaal gaten van meerdere tienden. Van de ja, hoger geclasseerde naar de nette onder. Hartstikke, ja, met goed, een mega moment uitkomen,
1: nou,
0: laatste bocht.
1: Charles Leclerc ook met een ja, blokkerende rem.
0: Het is gewoon niet makkelijk.
1: Nee, maar goed, de vrijdag is natuurlijk ook bedoeld om afzendingen te testen. Hè, om bepaalde dingen te testen aan de auto. Waardoor je, ja, beter bent op de zaterdag. Dus ja, ik verwacht dat aan het einde van deze training dat allemaal wel wat dichter bij elkaar zit. Maar tot nu toe zie je toch wel dat heel veel rijders er echt dingen aan het proberen zijn. En daardoor, ja, de rondetijden ook wat verder uit elkaar liggen. Hoewel Charles Leclerc bezig is aan een verbetering van zijn tijd. Zal weer naar de eerste plek gaan, wou ik zeggen. Maar dat is niet zo.
0: En 19-7.
1: Even naar het bijna de tijd van Lewis Hamilton. Die daarmee bovenaan blijft staan.
0: En Lawson naar de negende tijd. En daar komt Arvid Lindblad. Ja. Overstuurmoment, dan kom je op het vuil. Dan glij je nog verder door dan je eigenlijk wilt. Op de harde band trouwens. Ja, die laatste twee bochten, het is zo glijden. Ja, dus geen persoonlijke verbetering. Dat is logisch. Zoveel was duidelijk. Lando Norris, paars in de middensector. Zit op dit moment 7000ste achter de tijd van Lewis Hamilton. Maar we weten dat die Ferrari in het laatste gedeelte van deze baan best oké is. Best steady. Al zagen we ze af en toe, zeker in deze bocht, in de laatste bocht. Ja, precies. Ook Norris met glijden en doen 2 keer overpakken. Ja, het is...
1: Ja, hij raakt hem echt kwijt, hè?
0: Ja, ja. 2 keer.
1: Ziet, 2 keer. En je corrigeert, maar ja, dan is eigenlijk je tijd al weg. Hè. Geeft hem ook op in de laatste sector uiteindelijk. Ja. Lando Norris was onderweg naar een goede tijd. Ja, terwijl...
5: That almost spun twice on braking. What is going on?
6: Yeah, copy. I think we should box, drop a bit of aero balance. That's not what you think.
5: No, but I keep blocking the rear.
0: Ja, Antonelli die inderdaad aangeeft, ja, ik heb bijna 2 keer gespind, puur omdat ik de achterwielen een beetje blokkeer.
1: Ja, maar dit is wel interessant, hè. Kijk, je hoort nu eigenlijk uit alle hoeken, verschillende teams, hè,
0: Ja,
1: Russell Antonelli,
0: ja,
1: je ziet de Ferrari's dwars, je ziet net Norris helemaal vechten. Het is ook gewoon een beetje de baan.
0: Ja. Hè?
1: En dat is op de vrijdag, Hungaroring, is natuurlijk ook, het is een heel stoffig circuit. Hè? Het is hele droge lucht ook altijd.
0: Ja.
1: Terwijl we een mooi shot zien van een helikopter die boven het rechte stuk hangt. Maar het is daarmee een hele lastige baan om, om grip op te bouwen. Zullen we meerijden met Max Verstappen? Kijken of hij zich kan verbeteren. Ja, dat is het geval. Toch nog op een half seconde. Wel naar een derde tijd. Maar toch nog een half seconde achter. Nog steeds de snelste man, Lewis Hamilton. Maar de uitdaging hier is toch echt om grip op te bouwen. En dat komt wel goed. Het is voor elk team hetzelfde. Maar dat is wel echt een probleem wat je nu ook integraal eigenlijk bij alle teams, alle rijders hoort.
0: Ook hier, ja, dit is dus dat moment van Lando Norris van zojuist gezien vanaf de helm. Eerste keer, tweede keer, ja, klaar.
1: Maar kijk ook wat er voor stof van die banden afkomt. Hè? Gewoon
0: niet
1: echt
0: normaal.
1: Zand. Je ziet gewoon geel zand eigenlijk uitkomen van die laatste bocht omhoog komen. Ja, dat zegt genoeg. Hier Isaac Hadjar bijt. Ik kan even niet goed zien welk stuk van de baan
0: bocht
1: dat is.
0: Bocht 1.
1: Maar ja, het vertelt wel een beetje het verhaal van deze training tot nu toe. Maar het goede nieuws is, het is voor iedereen hetzelfde.
0: Ja, dus, zeker.
1: Geen excuses. Iedereen rijdt op dezelfde baan. Dus heeft hetzelfde probleem. En uiteindelijk straks met een zachte compound. Dat gaan we ongetwijfeld zien in deze training. Zullen we toch een level playing field, zoals we dat noemen, hebben. En dan zien we toch wie daar het beste uitkomt.
0: Hamilton verbetert zojuist een tijd van 1 naar 1. Maar dus wel een iets aangescherpte tijd. Nu 19.5 in plaats van 19.6. Een ietsje beter wat dat betreft. En hier is Charles Leclerc. Lewis Hamilton altijd goed hier. Je moet hem opschrijven. Zeker voor zaterdag of voor zondag. Of misschien wel voor allebei. Tja, 8 keer in het verleden wist hij te winnen hier op de Hungaroring.
1: Ja, dan kan je wel zeggen dat het je baan
0: ja,
1: is.
0: Ja, zeker. Ja. 2019 leek Max Verstappen toen na zijn eerste pole position onderweg naar een zege. Alleen daar was Lewis Hamilton op de tweestop. En ronde na ronde kwam Lewis dichterbij. En 2 of 3 rondjes voor het einde. Toen pakte hij de Nederlander. En zo zijn er heel veel van dit soort edities die dan zijn kant op vallen. Hij blijft altijd op een of andere manier toch altijd uit de melee. Natuurlijk het meest iconische Lewis Hamilton moment hier is dat hij in zijn eentje op de startkit stond.
1: Ja, ja.
0: Dat mag ook zeker niet ontbreken in zijn repertoire. Heel bijzonder.
1: Ja.
0: Leclerc, bezig aan een persoonlijke verbetering. Indicerend dat, of tenminste, dat groen initieert dat. 24.000ste onder de tijd van Lewis Hamilton. Het is niet in paars. Maar ja, goed, de laatste sector, die moet nog. Voor Charles Leclerc. En ja, 10e langzaam. Oh, 6.000ste ten opzichte van zichzelf. Werd natuurlijk eerste en tweede in de laatste 2 Grand Prix. Dus wat dat betreft is hij bezig aan een lekkere reeks. Antonelli, winnaar van de Grand Prix van België. Naar de 6e tijd. 1,4 seconden, zeg. Ferrari's in a league of their own. Op dit moment. Alles op medium. Alleen Sainz en Albon naar de harde band.
1: Nou ja, en Hulkenberg met de Audi. Niet te vergeten, staat ook op de...
0: Oh, inderdaad, ja. En
1: harde compound.
0: Lance, Bortoletto en Lindblad ook nog. Je hebt helemaal gelijk. Sainz was niet zijn training in de eerste training. Jongen, zeg, wat liep die gefrustreerd rond. Jongen. Verstappen opgehouden, Aaron van de baan gedrukt. Nog een keer bijna de muur geraakt. Bandenstapel in bocht 1. Door een lock-up. Die wel vaker zo'n lock-up gezien. Het was niet zijn training. Kijken of hij daarin gaat verbeteren. Was sowieso de langzaamste ook. Oma Carlos. We gaan het zien, we gaan het meemaken. De B-auto van de Aston Martin. Op dit moment goed voor P14. Alex Albon gaat zijn 100ste wedstrijd rijden voor Williams op zondag als hij van start gaat. Chicane, de rechter, achterkant. Oké, en dan maar afsteken.
1: Ja, dat is niet lekker voor de auto. Hè? Als je dan wat je ziet is in de eerste gedeelte van de chicane raakt hij de curbstone. Dan vliegt hij eigenlijk over de tweede curbstone heen. Ja, dat is niet goed voor de vloer.
0: Voor niks goed, nee.
1: In de superslow-mo kunnen we dat ook goed zien op dit moment. En hij heeft sowieso moeilijk de laatste tijd. En,
0: Williams in het algemeen.
1: Ja, dit is geen lekker seizoen.
0: We staan op dit moment, Williams heb ik het dan over, achtste bij de constructeurs. Met 11 punten, 1 punt voor Audi en 10 achter Haas. Kijk hier bij Oscar Piastri, de helft van die achtervleugel met de Flowfish. Veel te doen om die achtervleugel. Kijken of dit nog de Macarena Wing is die we zagen in FP1. Oh, dat is nu net dicht gegaan. Een shotwissel. Dat is jammer. Leclerc. Hij wel met de Macarena vleugel. Twee van die soorten driehoekjes daar op die achtervleugel ook te zien. Kleine lock-up weer in bocht 1. Esteban Ocon. De Fransman. Kijken wat hij kan gaan doen. Dit moment 12e tijd in handen. Esteban. Ga naar 11. Niet onaardig. Won hier natuurlijk in 2021. Zijn enige overwinning in zijn carrière. Dat was trouwens die hele gekke editie. Waar dus Lewis Hamilton in zijn eentje op de startgrid stond. Maar dat terzijde. Hier aan boord bij Gabriel Bortoleto. De Braziliaan op dit moment 12e tijd in handen. Heeft de auto aan Aaron nog wel eens uit moeten lenen. Dit jaar is het niet gebeurd vandaag. Ja, het is natuurlijk gewoon een Alpine coureur. Dus dit was eigenlijk de eerste keer dat Aaron voor een Alpine jongen in mocht stappen. Leclerc is lekker bezig. Heeft paars in de eerste sector. 27.000ste onder de tijd van Lewis Hamilton. Snelst van allemaal. De chicane in. Dan wil je hier dat kleine strookje hebben. Na de curbstone eigenlijk.
1: Ja, hij zit in het technische gedeelte. Sector 2. Veel links-rechts. Veel snelle bochten. Hier heb je echt een goede balans nodig. En ja, dat heeft de Ferrari eigenlijk wel. Hè? En je ziet ook in de tweede sector, hij verbetert zichzelf niet. Maar nog steeds toch een kleine tiende. Maar ja, dan gaat het mis. Hij verremt zich.
0: Ai.
1: En dat hebben we eigenlijk al een aantal keer nu gezien, hè, met Charles Leclerc. Dat hij zich verremt. En oké, dat is ook niet erg. Het is een vrije training. Het gaat niet om de rondetijden eigenlijk. Maar ja, toch ook weer wel een beetje. En hij moet zijn ronde afbreken. Net over de grens. En rechtdoor geschoten.
0: Ja, rijdend op die medium compound band. Het leven is daar wel uit. Dit was zijn 10e ronde. Op die gele compound band. Vorig jaar langste stint trouwens. Tijdens de wedstrijd was 40 op de medium compound band. Maar goed, we weten, de banden zijn allemaal net even anders. Maar puur ter indicatie.
1: Ja, dat heeft ook heel erg met de temperaturen te maken die hier zijn. Ja, Budapest kan bloedheet zijn in de zomer. Het is een heel erg droge lucht en echt een verstikkende warmte.
0: Ja.
1: En daarmee dat maakt het natuurlijk lastig voor de rijders, maar ook wel voor het materiaal en zeker ook voor de banden.
0: Antonelli naar 5. Zeer zeker. Dit is ook wel zo'n circuit dat het... Ja, je ziet het niet aankomen 's ochtends. Dan denk je, nou, heerlijk weer vandaag. En dan kom je bij het circuit aan en dan ineens hangt daar zo'n bui. En die valt dan. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het zijn allemaal van die scenario's waar je ineens rekening mee moet houden. De verwachting is wel gewoon dat het lekker een warme, droge zondagmiddag wordt hier in Hongarije, Budapest. Hier naar beneden met Valtteri Bottas. Kan dat toch redelijk laat pas insturen in bocht 12. Ten opzichte van de rest van wat we hier al hebben gezien.
1: Ja, maar goed, wat moet dat ook voor auto zijn? Hè?
0: Ja,
1: wat een seizoen. Dan heb je als Bottas zijn, heb je zoveel meegemaakt. En uiteraard geldt dat net zo goed voor Perez. En dan ga je dus een heel jaar. En natuurlijk is het mooi. Het is Formule 1. Hè? Het is ook mooi om onderdeel te zijn van een nieuw project. Hè? Een nieuw team in de Formule 1. Maar god, wat reizen voor spek en bonen eigenlijk mee. Hè?
0: Beetje wel. Beetje wel. Aan de andere kant, wat ze neerzetten vind ik echt niet onaardig. Als in ze zijn nooit eigenlijk het laatste team van een wedstrijd. Dat heeft ook te maken met hoe slecht de Aston Martin is. Klopt. Fair enough. Maar ja. Het enige is dat natuurlijk hun enige punt werd hem weer afgenomen in
1: Monaco.
0: Ja,
1: dat
0: Monaco.
1: Was echt heel jammer.
0: Zonde, hè?
1: Ja, je hoopt toch met een nieuw team altijd dat ze snel wat succes hebben. Hè? Dat er ook aanknopingspunten zijn. En ja, kijk, qua snelheid. Het is ook allemaal heel logisch, hè? Dat het wat langer duurt. En ze hebben natuurlijk goede rijders. Maar ik kan me best voorstellen voor die rijders zelf. Hè, met al die ervaring die je hebt. Hè, echt twee jongens die de races hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Ja, dan is dat wel, is dat wel een lang seizoen.
0: Lang seizoen. Wellicht dat het seizoen dus nog wel. Ja, Max zat er bijna met zijn armen in de lucht. Vanmorgen toen we het erover hadden. Max Koebold. Ik kijk wat jouw reactie is. Als ik zeg dat de Formule 1 heel misschien weer naar Kuala Lumpur, Maleisië gaat. Wat denk jij dan?
1: Ja, prima. Maar is
0: prima.
1: Dat...
0: Nou ja, Max had echt van, dat vind ik de gaafste baan ter wereld.
1: Ja, ik heb er nooit gereden zelf. Dus ik kan er niet zo goed aan beoordelen. Maar
0: om naar te kijken.
1: Ja, het is een leuk circuit. Het is natuurlijk een groot circuit. En veel inhaalmogelijkheden. Ja. Dus ja, zeker eentje die erop mag. Maar goed, welke raken we dan kwijt?
0: Nee, ja, het ding is dat ze dus ter vervanging van de Grand Prix die in het begin van dit seizoen niet zijn doorgegaan. Voor het weekend van 4 oktober daarna aan het kijken zijn. Of ze daar de Grand Prix van Maleisië zouden doen. Het ligt natuurlijk vrijwel naast Singapore.
1: Ja, dat zou
0: dus
1: mooi zijn.
0: Het is een logische, om het even zo te zeggen. Ook Turkije wordt daar trouwens nog steeds genoemd.
1: Het is ook een heel mooi circuit.
0: Zeker.
1: Daar ben ik wel geweest. En dat is echt een geweldig circuit. Er was helaas heel weinig opkomst daar. Dus weinig fans. Het leeft daar totaal niet.
0: Dat was daar inderdaad de Achillesziel van die Grand Prix.
1: Ja, dat was echt. Ze hadden het zo mooi gemaakt. Alles rondom de baan ook was super. En het ligt wel afgelegd. Het ligt best wel ver uit Istanbul. Maar ja, het is een geweldig circuit. En de rijders, iedereen vond het een fijne baan. Dus dat zou ook een mooie zijn om als invaller dan op de kalender te hebben. Maar uiteraard, Maleisië is een circuit waar je ook wel wat weersomstandigheden kan hebben.
0: Ja, mooi hè. Maar Turkije kan ook. Dat kan daar ook wel.
1: Tuurlijk.
0: Minder, maar het kan wel.
1: Zeker in oktober. Dus, dus ik denk dat ik zou dat wel mooi vinden.
0: Wordt vervolgd. Who knows de toekomst gaat brengen daar bij de voorkant bij. Van Alonso werd weer gesleuteld overigens. Ja, dus Aston Martin zal af en toe zijn hart vasthouden met die ophangingen. Stroll, laatste en nog niet naar buiten.
1: Maar wat hebben zij een seizoen, hè, dat Aston Martin. Waar wij vooraf wel eens zeiden, nou, Adrian Newey gaat daarheen. Dat zou best wel eens een dark horse kunnen zijn dit jaar. Is het eigenlijk een dramatisch seizoen tot nu toe. En ook nog gevaarlijk. Hè? Als ophangingen gaan afbreken, dan zit je toch niet lekker
0: in de auto. Joe Bauer zal hier wel met grote ogen naar gaan kijken in ieder geval. Als hij dat al niet gedaan heeft.
1: De eerste rijders op soft compound. Dus
0: precies.
1: Dat is goed nieuws.
0: En dit is het geluid dus van Lando Norris. Rondje Hungaroring. Op de kwalificatiesnelheid. Overigens, heel veel jongens zijn op soft naar buiten. Max Verstappen, George Russell. Allebei ook jongens die naar buiten zijn op die rode band. Eens kijken wat Lando Norris kan. Paars in de eerste sector. Noteert daar 27,7. Is daarmee 2/10 sneller dan de Ferraris. Die daar 27,9 noteren. Wordt Verstappen in die eerste sector. Kijken, 27,8. Dus ietsje langzamer dan deze Lando Norris. Maar oké, tweede sector is goed hoor van de McLaren van Lando. Bijna een halve seconde sneller nu dan Lewis Hamilton. Eens kijken wat Verstappen doet daar. Uitkomen van die chicane zit hij. Lando. Naar welke tijd gaan we? Wordt het de snelste? Het wordt de snelste. 1.19.2. Geef wel wat toe in de laatste sector ten opzichte van de Ferraris. Nu weten we dat de Ferraris daar over het algemeen het sterkst zijn van iedereen. Eens kijken wat Verstappen kan en gaat doen. Groen. 28.6 in die tweede sector. Dat is ongeveer 2/10 langzamer dan Norris. En ja, inderdaad. 2/10 langzamer dan Norris. Dan naar de volgende. Dat is Liam Lawson. Rechte stuk op. zesde tijd voor hem in 20-3. En Hartjar komt in de buurt van de tijd van Verstappen in 19-8. 14e langzamer dan de Nederlander. Nou, oké, kunnen we mee leven. Maar goed, op dit circuit zijn het misschien net even, is het net even groter, dat gat. Lindblad, zevende tijd ook voor hem.
1: Ja, toch wel al.
0: En dan is Russell bezig.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Een seconde van Norris.
1: Ja, best grote gaten ontstaan. Maar natuurlijk interessant om te zien wat Russell gaat doen. Hè. De Mercedes is natuurlijk toch een beetje de referentie op dit moment in het hele veld.
0: Ja, zeer zeker. Antonelli is nog niet begonnen aan zijn ronde. Dus vandaar dat hij nog op de 10e plaats staat. En er gaat wel verandering in komen, denken wij. Ik spreek even voor jou, Bas. Maar dat zal vast verbeterd worden. George Russell.
1: Russell ook niet naar een paarse sectortijd gaat. Het is wel een paar paarse minisectoren, maar geen absolute sectortijd in het paars. Dus heel benieuwd hoe ver hij dan achter Lando Norris uitkomt.
0: Gaat hij trouwens de tijd van Hamilton wel pareren? Nee, 1906 is langzamer dan Lewis Hamilton.
1: Dit valt
0: op
1: tegen.
0: Op mediums. Ai, ja. Misschien hebben ze toch een zware dobber, hoor. Oké, Verstappen laat weten dat hoe die zit in de auto niet helemaal top is. Hij ligt wat meer.
1: Niet helemaal top is. Hij vindt het dramatisch.
0: Ja, goed punt.
1: Hij zegt, het is echt verschrikkelijk. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Want als je, zeker hier met al die hitte, als jij anderhalf uur op zondag in die auto moet zitten en je zit niet goed, dan ga je helemaal kapot. Hè, dan gaat je hele lichaam werken. Terwijl we ondertussen meerijden met Antonelli, die nu ook op de zachte compound onderweg is in de eerste sector nog. Spoedig zijn eerste
0: geel
1: laten zien. Kijken waar hij uitkomt. Nou, heel dicht op de tijd van Lando Norris. Hè. Eerste sectortijd zit 11.000 achter, maar
0: Colapinto.
1: We hebben een crash. En dan wordt er een
0: laatste bocht. Heb ik het idee. Colapinto.
1: Reken maar af.
0: Rood, ja.
1: Nou, red flag.
0: Dit wordt niet de ronde van Kimi Antonelli. Baalt hij, ja. Maar ja, ergens boeit het in zoverre ook niet al te veel. I'm okay. Ja, gelukkig. Met de achterkant erin. Achterkant kwijtgeraakt. Achterwaarts erin. Het is een beetje wat er eigenlijk al de hele tijd aan zat te komen vandaag. Je ziet ook de handtekening staan, hè, links in beeld.
1: Iemand moest het gaan doen, hè, eigenlijk. We hebben zoveel auto's buiten de baan gezien deze training. Hier gaan we de herhaling zien van Colapinto in de derde sector. Ene laatste bocht. Midden op zijn gas. Oh, het is in de laatste bocht gebeurd.
0: Juist. Oh,
1: op insturen eigenlijk. Hè? Dus hij stuurt in te agressief. En op dat moment komt de achterkant eigenlijk meteen om. Niet de grip die hij nodig had. Geen goede positie op de baan ook. Ik vind dit echt een rijdersfout.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. Ja, gewoon te veel snelheid op het insturen. En daardoor komt die achterkant meteen om. Ja, en dan ziet het er natuurlijk daarna allemaal wat dramatisch uit. Hè, als je zo achterwaarts de wandenmuur ingaat. Maar goed, het valt bij impact natuurlijk allemaal reuze mee. Maar wel einde training voor hem. En dat is natuurlijk niet lekker om vroegtijdig. Hè, eigenlijk halverwege de training. Want we zijn halverwege te moeten stoppen.
0: Ja, voor de Argentijn niet heel lekker. Ik kan me voorstellen dat hij niet zijn beste week heeft uit zijn leven. Doelen natuurlijk, omdat hij zondagavond allemaal zich heeft afgespeeld.
1: Ik weet niet of hij een voetbalfan is, maar als dat zo is, dan heeft hij geen goede week. Van.
0: Nee, zeer zeker. Achterkant en klaar. De Alpine dus, wat dat betreft. En dus even een intermezzo hier in Hongarije. Veel van die foefjes zitten wel aan de achterkant. Hè. Dus Alpine zal er ook ongetwijfeld mee bezig zijn. Puur om extra downforce te winnen. Iets wat we in Monaco ook zagen. Dat daar voor de achtervleugel eigenlijk een soort extra vleugeltje is gemonteerd.
1: Ja.
0: Ik heb zelf zoiets dat ik denk, ja, ik vind het er niet uitzien. Maar dat engineers dit weer bedenken. Dat had ik zeker toen in Monaco, toen ik het voor het eerst zag. Dat is briljant. Dat is Formule 1.
1: Is ook briljant. Hè? Je begint het seizoen eigenlijk met een boek vol met reglementen. Hè, waar de auto aan moet voldoen. En dan gaan de engineers, die gaan allemaal zitten kijken. Ja, hoe ver kunnen we gaan? Waar ligt het grijze gebied? Hoe ver kunnen we ook gaan qua engineering binnen het reglement? Ja, en daar zie je het resultaat van. Maar ja, het heeft Colapinto niet geholpen in deze laatste bocht.
0: Ja, niet of nauwelijks. Laat je trouwens niet afleiden. Nu wordt er geel getoond, maar het is nog steeds gewoon rood. Maar het is meer zodat men weet dat er marshals op de baan zijn. Vandaar het automatische geel, om het even zo te zeggen. Maar stoplicht aan het einde van deze pitstraat staat nog steeds op rood. Nieuwe neus bij Max Verstappen. Of wellicht net even het een en ander aangepast. Maar in ieder geval moest hij er even af en weer op. Hydrauliek aan de voorkant. Kan van alles aangesleuteld zijn. Dit zal denk ik wel niet heel lang duren.
1: Dit
0: Want
1: hoeft
0: de tik
1: niet
0: was,
1: lang te duren.
0: De tik was niet hard.
1: Nee, de bandenmuur een klein beetje beschadigd. Hè. Even de reclameborden worden
0: juist
1: weer vastgezet. Of nou ja, zelfs weggehaald. Ze zijn er snel bij, de marshals.
0: Ja, nu is het Augmented Reality Airways. Is het. AR Airways.
1: Ja. Nee, maar dit is snel voorbij. Gelukkig maar, hè, want de tijd loopt door. Het is natuurlijk een vrije training, hè, waar anders dan in de kwalificatie,
0: ja.
1: Waar de officiële tijd altijd stopt, is dit de vrije training. Terwijl we nogmaals in herhaling meekijken. Colapinto in de derde sector. Nou, je zit eigenlijk in de ene laatste bocht, zie je hem al behoorlijk werken. Als je kijkt naar zijn stuur, uitslag en insturen. En hier, ja, te veel snelheid de bocht ingenomen. Hij probeert, kan niet met deze band.
0: En zeg maar, het voelt alsof hij, of tenminste, het ziet eruit alsof hij niet, alsof hij hem in één beweging
1: omgooit. Hij stuurt een beetje naar links. Hij is nog naar de buitenkant aan het sturen. En dan in één keer gaat hij naar rechts insturen. Dus die hoek is best wel groot.
0: Ja, exact.
1: En dat is te agressief met deze banden. En dan zie je eigenlijk, dat zie je ook omdat het niet midden in de bocht gebeurt. Dit gebeurt echt exact op het instuurmoment. En daar zie je dat de achterkant eigenlijk meteen omkomt. En ja, het is een heel klein foutje, maar wel grote gevolgen. En dat is iets wat hij niet kan gebruiken.
0: Franco Colapinto, nee, die kan dat zeker niet gebruiken. Wat dat betreft wel een beetje ligt hij in de boksbeugels ten opzichte van Pierre Gasly, die echt lekker bezig is. Local time. En dat is dus ook bij ons 17:34. Gaan we weer los. Dat betekent een minuut en een kwartiertje. Maar ja, Gasly laat hem alle hoeken van het circuit hier weekend zien, heb ik het idee.
1: Dat
0: jaar
1: is wel zo. En dat is, dat is ook wel iets wat we misschien van tevoren wel hadden verwacht.
0: Het verschil tussen de twee, 23 punten, is ruim twee keer zoveel als Colapinto überhaupt gescoord heeft. Colapinto moet het vaak doen met een 8e, 9e of zelfs gewoon een 10e plaats. Daar waar Pierre Gasly, ja, zo af en toe nog wel eens boven komt drijven. Zoals in Monaco, toen hij derde werd.
1: Ja, maar dat is ook de ervaring die hij meebrengt. Gasly is natuurlijk een heel ervaren coureur. Racewinnaar ook, eenmalig. Ja. Dus dat is, dat heeft hij wel allemaal.
0: Monza.
1: Monza. En dat is voor Colapinto gewoon heel lastig. En als je niet een fantastische auto hebt, moet je het ook hebben van die paar momenten dat je een keer wel lekker in de race zit. En dat is ook ervaring om dan op het juiste moment daar te zijn. En dat zie je dat Gasly dat wel doet. Colapinto, waar natuurlijk sowieso al wat om te doen was, hè, voordat het seizoen begon. Of hij wel of niet dat stoeltje überhaupt zou krijgen. En ik denk met dit verschil dat hij automatisch, en we kennen allemaal Flavio Briatore als teambaas, die Colapinto staat natuurlijk vol onder druk.
0: Ja, en ze hebben al Paul Aaron, hebben ze. En Aaron heeft ook geld.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nou ja, goed. Dus ik ben helemaal geen voorstander, hoor, dat rijders zo snel gewisseld worden. Want ja, dat zie je wel heel vaak in Formule 1 natuurlijk. Hè, dat het avontuur eigenlijk voordat het goed en wel echt begonnen is, alweer voorbij is.
0: Alweer voorbij. En ja, je knippert vaak met je ogen.
1: Ja, maar je bent jarenlang aan het ontwikkelen, hè, om in die positie te komen. En natuurlijk kost het tijd.
0: Ja.
1: Alleen tijd in de Formule 1 heb je vaak niet. En er zijn ook weer zoveel andere rijders die klaarstaan. En en dat is ook de reden dat, waar we het eerder over hadden, dat team als Cadillac, die nieuw in de Formule 1 komen, kiezen ook gewoon twee hele ervaren coureurs. Hè. een Bottas en een Perez. Om die informatie mee te nemen. Hè, om die ontwikkeling te kunnen maken. Maar ook om races te kunnen finishen. En ja, dat zie je dat het toch wel echt een verschil is tussen de zogenaamde rookies. Hè, of de rijders die nog kort in de Formule 1 zitten. Of de echte ervaren jongens die weten hoe je een race opbouwt. Hoe je een race uitrijdt.
0: Hoe je een race wint zelfs. In het geval van dat, Perez en Bottas.
1: Ja, absoluut. Ja. En dat zie je. Ja, dat vind ik bij Colapinto. Dat er zit net niet... Hè, ik denk dat het net niet het geval is. En dan heb je weinig tijd in de Formule 1.
0: Ja, en Colapinto lijkt er toch wel door zijn Argentijnse roots en alle sponsoren die hij op die manier mee kan nemen erin te zitten. En dan denk ik, Paul Aaron heeft ook gewoon de monies.
1: Nee,
0: vanuit Estland.
1: Maar goed, het is natuurlijk wel mooi dat er een rijder uit Zuid-Amerika
0: zeker,
1: op de grid staat.
0: En een Argentijn, ergens hoort dat in de Formule 1.
1: Vind ik ook, dus ik ben er wel voorstander van. Alleen de harde wetten zijn toch dat ik denk dat niet heel lang stand gaat houden. Ondertussen zijn we weer onderweg, gelukkig maar.
0: Ja.
1: De tijd liep door, nog 24 minuten. Gaan.
0: De voorste van het hele spul is Valtteri Bottas. Die gaat nu over de streep komen. Is de allereerste. Kijk hier bij Kimi Antonelli. Gaat het nog een keer proberen op de zachte band. Want had net dus die run. Die werd afgebroken. En dus doen we nog een rondje met Kimi Antonelli aan boord. Zou heerlijk zijn als we de hele Hungaroring 4,3 kilometer met hem mee kunnen gaan rijden. Bocht 1 en dan naar beneden. En dan bocht 2, de off-camber bocht. Misschien wel het lastigste punt van dit circuit. Bas knikt ja.
1: Ah, mooi stuk ook van het circuit, omdat je daar ook twee lijnen kan rijden. Je gaat ook bij de start zien dat daar kan je met z'n drieën naast elkaar rijden. En de volgende bocht gaat naar rechts. Dus dat is wel mooi. Ondertussen verbetert Antonelli zich niet, maar dat scheelt allemaal maar heel weinig. Hij zit slechts 9000ste boven de tijd van Lando Norris. Dat is natuurlijk helemaal niks in sector 1.
0: Ja, achterkant kwam om. En dan
1: in de
0: rondje
1: chicane,
0: weg.
1: De langzame chicane waar zijn achterkant omkomt. Geen lekkere sessie. Tot nu toe ook voor Kimi Antonelli. Goed, maak me over hem niet zo veel zorgen. Komt altijd wel goed. Alleen het is toch niet lekker dat hij nu ook weer geen tijd neer kan zetten. En daarmee waar staat hij? De negende tijd blijft staan.
0: En wellicht zal blijven staan. Wie weet. Maar goed, heeft deze set banden dus wel al een tweede keer over de klif gejaagd. Om het even zo te zeggen.
1: En toch wel even benieuwd om te zien in herhaling hoe dit nou echt ging. Want het zag er toch een beetje raar uit ook, vond ik hoor. Met die achterkant die omkwam.
0: De regie zal ongetwijfeld snel naar dit verzoek gaan luisteren. En snel inwilligen. Ondertussen Lindblad naar de achtste tijd. Liam Lawson komt daar nog aan. Eens kijken of Lawson... Ja hoor, die gaan naar plaats 7. Ik vind hun toch altijd zo gewaagd aan elkaar. De V-carps heb ik het dan over. Lawson en Lindblad nu P7 en P9. Hier het moment van Antonelli.
1: De achterkant blokkeert, hè. Zag je dat rechter achterwiel?
4: Ja, maar ik keep blocking the rear, man. Is too much.
1: Ja.
0: Ja, helder zien.
1: Maar goed, ik zie het gewoon in de superslalom. Je ziet gewoon dat het achterwiel eigenlijk blokkeert. En dat is heel raar, want dat kan eigenlijk niet. Het kan wel, maar het is niet wat je wil. En daardoor kwam die achterkant ook een beetje om voordat hij de chicane in ging. Heel gek moment voor hem. Maar goed, beter nu dan in de kwalificatie.
0: Ja, liep er in de eerste training ook al over te zeuren. Om het even zo te zeggen. Het een en ander over te vertellen. Wellicht dat dat zal sowieso verbeterd moeten worden.
1: Ondertussen rijden we weer mee met Charles Leclerc.
0: Ja, ondertussen ook nieuws vanuit de Tour de France. Ook Pogacar, of tenminste weer, wint Pogacar op de Alpe d'Huez. Als tweede gele truidrager ooit wist hij te winnen. Dus toch alweer een mooie sportprestatie hier op de Sportradio. Even een live update vanuit de Tour de France. De CC, de bedankjes gaan naar Olaf Mol.
1: Ondertussen Charles Leclerc, paars in sector 1. Hij goed bezig op dit moment in het bochtige gedeelte van de tweede sector. Kijken of hij ook in sector 2 paars kan neerzetten. Maar hij doet wel echt een aanval op de snelste tijd op dit moment. Duidelijk goede balans. Tweede sector groen. Als ineens onder de tijd van Lando Norris. En ook Hamilton is goed onderweg.
0: Ja.
1: Hij heeft nu paars in sector 1. Dus ja, uiteindelijk komen we nu wel in een fase dat de snelle rondetijden gezet worden. Eerst Charles Leclerc, opkomen, rechte stuk. Kijken hoe hij eruit komt, ziet er goed uit. Over start-finish. En een snelste tijd voor Charles Leclerc. Toch 3,5 tiende sneller dan Lando Norris. En dat vind ik niet zo verkeerd. Gaan we kijken wat Piastri doet. Piastri opkomen richt stuk. Geen snelle tijd voor hem. Lewis Hamilton ondertussen in sector 3 aangekomen. Ah. Zit heel erg op de tijd van Charles Leclerc. Wat zal dit dicht bij elkaar zitten?
0: Daar gaat hij komen hoor. Ongetwijfeld. Nou. In ieder geval richting de top 2. Laten we het zo zeggen. Is hij dan sneller of niet dan Charles Leclerc? Klein momentje daar in de laatste bocht.
1: Ik denk het niet.

0: zeker bij. Maar ja, de top 4 vorig jaar, ik zei het in de eerste training al, zat binnen een tiende. Top 3 jaar ervoor zat binnen een tiende. En ja, het is ook gewoon heel belangrijk om die track position te hebben. Dus ik kan me wel voorstellen dat veel jongens er een dubbele of zelfs triple kwalificatiesimulatie voor maken hier.
1: Ja.
0: Want ja, kwalificatie, ik zei het dus, heel belangrijk hier. Het is vrijwel standaard dat het hier onder het gemiddelde is van hoeveel er ingehaald wordt per Grand Prix, winnend Grand Prix. Dat is vrij standaard. Al wordt hier ook wel gek gescoord en gewonnen. Ook om bijvoorbeeld vanaf plaats 8 en Verstappen in 2022 vanaf P10. Vergelijking tussen Leclerc en Hamilton. Die is wel interessant, want 37.000 is natuurlijk helemaal niks.
1: Nee, maar je ziet toch wel dat Hamilton wat beter is in sector 1. He, wint daar op de meeste stukken. En het middengedeelte, sector 2, is echt voor Charles Leclerc. He, die inmiddels weer terugstaat in de pits. De auto gaat omhoog. En het is toch een lekker gevoel, denk ik, voor Ferrari. Voor wat het waard is. Snelste tijd en ener snelste tijd. We zijn er nog niet. Ik weet zeker dat we nog een poging gaan zien van Russell en van Antonelli en van al die anderen die nog een keer de baan op kunnen. Ondertussen rijden we mee met Ollie Bearman. Kijken waar hij terecht gaat komen. Kleine verbetering. 13e positie.
0: 14e achter Ocon.
1: Ja, en 2
0: seconden.
1: Zou
0: het weekend zijn van Ocon?
1: En 2 seconden achter Charles Leclerc. Dat is toch wel een behoorlijk gat.
0: Rio Hirakawa nog ingestapt in de eerste training. Natuurlijk de Toyota coureur. Vooral bij de lange afstandsraces van het WEC. Maar heel erg nauw betrokken bij het team achter de schermen. Stapt heel veel in, doet heel veel meters. Crashte nog een keer in de Haas. Ik geloof dat het eind vorig jaar was. Op Zandvoort. Tijdens een private test. Met een oude auto. Noemen ze dan een TPC-auto. Het was niet het lekkerste moment van iedere kamer. Maar goed, die is er heel nauw bij betrokken. Goede coureur hoor, dat wel. Pierre Gasly aan boord hier. 15e tijd op dit moment. Nou, Colapinto gaat dus geen tijd meer rijden. Dus alle Alpine honneurs worden door hem waargenomen. Ik schakel terug daar in die laatste bocht. Hoorde je dat?
1: Ja, heel apart. Maar goed, dit was ook geen snelle ronde voor hem.
0: Terugschakelen in de laatste bocht is niet heel gebruikelijk hier. En die Fernando Alonso in die B-auto. Zou die in ieder geval nu een 16e tijd of iets dergelijks kunnen rijden? Dat je het idee hebt dat ze er in ieder geval bij horen. Ah, oké. Gaat naar binnen. En Verstappen zegt dat hij iets geraakt heeft wat waarschijnlijk op zijn voorvleugel is beland.
1: Ja, zien we het ook in beeld.
0: Het zien. Dit is op het rechterste.
1: Maar dit kan wel een rode vlag worden.
0: Ja, want dit is messcherp, denk ik.
1: Ja.
0: Zo ziet het eruit. Oh, het is het stuk. Want ik denk dat Hamilton er voorbij reed. Stuk tussen 11 en 12. Dat zou heel, heel, heel goed kunnen. Lewis Hamilton. Zijn tweede run. Is goed genoeg voor de snelste tijd. Jazeker. 1/2 tiende ten opzichte van Leclerc. Ja, de sleutel, hij ligt ieder weekend een beetje anders. Maar in dit geval ligt hij misschien wel in de laatste fase van zo'n rondje. Antonelli, breekt daar iets af? Nee. Het is gewoon een lock-up tot de met, zeg. Ah,
1: en niet een beetje ook, hè?
0: Zo.
1: In die bocht 2, hè, eigenlijk. En hier zien we het moment met Max Verstappen. Ja, er komt een stuk carbon komt van de auto voor hem. Kan niet goed zien welke auto dat is. Vliegt eraf en hij rijdt er eigenlijk overheen. Het ligt nu op de baan. En het verbaast me dat ze het nog niet hebben weggehaald. Misschien hebben ze het wel weggehaald. Het is natuurlijk een replay.
0: Het ligt denk ik net naast de racelijn. Maar dan nog, het is niet heel veilig inderdaad.
1: Nee, dat gaan ze goed in de gaten houden wat daar precies is gebeurd. Maar goed, Hamilton inderdaad een goede, hele goede laatste sector net. Paars in de laatste sector. En
0: Okay.
1: Verstappen het goede nieuws krijgt dat er niks met zijn voorvleugel aan de hand is. Het team van Red Bull wat daar goed naar heeft gekeken. En Max kan ook zijn weg vervolgen.
0: Nog iets minder dan een kwartier. Maar Kimi Antonelli die zojuist de linker voorkant flink blokkeerde. Deze set is echt nagelnieuw. Dus dat kan wel eens zonde zijn

0: voor wat betreft de longrun data. Gaat hij naar binnen? Nee. Trekt hem door. Ja, moet wel. Zal het begonnen zijn aan zijn longrun. Ah joh, ga zitten. Je irriteert iedereen, man. Herrie. Onderrechte stuk. Het is wel mooi, hè? Zeker hier. Ze zitten allemaal door elkaar. Hier aan boord bij Isaac Hadjar. De rode band eronder. Maar het zegt niks over of het een longrun is of niet. Het kan ook zijn dat hij dus gewoon gaat voor een kwalificatiesimulatie. Maar op basis van hoe hij dit rechte stuk aanvliegt, zou ik gaan voor het eerste. Wat langere run van Isaac Hadjar. Dat is een beetje de vraag.
1: Hij gaat snel genoeg zien, hè, straks als hij bij het einde van sector 1 komt. Maar hij is. Hij staat opwarmen nog.
0: Dus. Ja, dit is in ieder geval niet een pushronde. Zit daar voor de deur bij Hulkenberg. Dan moet hij snel voor de andere kant. De Audi zal langs zij komen hier. Linkerkant doet op. Toink. Juist. Meteen ook een van de vier cars mee. Lindblad is dat. Kwestie van coachen. Maar ja, wellicht zat hij toch in de weg voor Hulkenberg. We gaan het zien. Maar qua longrun pace, Norris 25-1, Verstappen 25-3, Russell 24-2. Dat is dus een seconde sneller afgelopen ronde dan Max Verstappen. En ook de Racing Bull van Liam Lawson is sneller, 24-9. En als we dan kijken naar Kimi Antonelli, die is naar binnen gedoken. Die heeft dan waarschijnlijk toch gezegd, ja, die set is gewoon niet goed genoeg meer.
1: Ja, maar met zo'n lock-up moment wat hij had, hè, dat was echt wel een meter of 30 lock-up. Ja, die band is vierkant, dat kan niet anders. Dat is zo, geeft zoveel vibratie, dat heeft weinig zin om mee door te gaan. Intussen kijken we in de box van Fernando Alonso. Hard aan het werk daar. Met de auto.
0: 19e tijd. Ik ben heel benieuwd naar wat er rondom Stroll uit gaat komen. Want ja, dat er in één keer een achterwielophanging afbreekt, stuk gaat, is niet helemaal de bedoeling. Dan zal Joe Bauer en de zijne zullen daar toch echt goed naar kijken. Er gaat sowieso een conclusie over komen. Het is dus wel dat Aston Martin en Stroll nog altijd niet, en überhaupt niet, in actie gaan komen in deze tweede training. En ook Leclerc bezig aan een longrun. Hij op de zachte band. Verstappen, Norris, Russell allemaal medium. Antonelli weer naar buiten. Gaat dan toch maar doen op de zachte band. Waarop hij al de run heeft gedaan om een tijd neer te zetten. En uiteindelijk is dat dus niet gelukt. En Hadjar ook op soft. Dus dat betekent dat heel veel teams toch even gesplitste data krijgen. Dat de ene auto op de hardere band rijdt en de andere op de zachte. Afgelopen ronde van Norris is 1.25.3. Verstappen, nou, kunnen we beschouwen als die ronde telt niet. 1.27.4. Dus veel te traag. 1.26.1 dan nu. 1.25.0. Afgelopen ronde voor George Russell. Dan heb ik het idee dat Red Bull het qua race pace nog niet fantastisch voor elkaar heeft.
1: Nee, maar het is altijd moeilijk te zeggen met de longruns. We weer boordradio krijgen van Max Verstappen. Rear axle again. Completely locked. Super stiff.
0: Een stijve achteras.
1: Geen grip achter. Ja. Nee, dus dat is wel wat waar hij vaker over klaagt. En, maar goed, terugkomt op de longruns. Hè. Je ziet inderdaad tijden. Ik zie hier 1.23.7 van Charles Leclerc. Er zit wel wat tijd tussen, maar je weet nooit helemaal wie met welk gewicht rijdt. Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste simulatie. Een klein gevecht op de baan zien tussen Lindblad en Hulkenberg. Met z'n tweeën door bocht 2 heen.
0: Ah, en daar zit dan kan. Hadjar. Zat daar vlak voor. Dat is dat moment dat we onboord zagen met Hadjar.
2: Ja,
0: even kijken.
2: Ja, dat was dip route, the grass practice.
1: Ja. Blindblad die even naar het team communiceert van... ja, hè, ik had hem wel op het gras kunnen zetten, maar ik vind dat toch een beetje bot om dat te doen in de vrije training.
0: Lief.
1: Maar goed, dat gaan we deze situatie die we net zagen in bocht 2. Dat is wel een situatie die we ook in de race natuurlijk een aantal keer terug gaan zien komen. Hè. Het mooie daar, naar binnen dreigen, buitenom gaan. Ja, dat worden mooie, mooie gevechten.
0: Vroeg startje Lewis Hamilton. Voorlopig de snelste. En die zal denk ik ook de snelste blijven. En wat dat betreft is het een... nou, net niet helemaal clean sweep van Ferrari. Want ja, nu 1 en 2. Zojuist 1 en 3. Ja, als dat een voorbode is voor de rest van het weekend... dan kunnen we ons op gaan maken voor toch alweer een mooie... en zeker als Hamilton het gat met Antonelli nog een klein beetje weet te dichten... ja, dan hebben we ineens weer een titelgevecht tussen twee teams. Wie had dat aan zien komen, begin van het seizoen?
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: We zijn hier aan boord bij Lando Norris vanuit de helmetcam. Ook hij dus bezig aan een langere run, rijdend op de medium compound band. Verstappen is zojuist binnen geweest om de medium in te leveren voor de soft. Van een pitstop, bam bam. Stel gedaan. Zegt misschien ook genoeg over hoe hij denkt over de medium compound band. Ook Norris nu rechtdoor in de chicane.
1: Ja, dat was een bewuste keuze. Hè? Als hij dat niet doet, dan blokkeert hij zijn wiel. En dan gooi je toch weer een setje banden weg. Dus dat is het mooie van die uitloopstrook. Hè? Dat je hem altijd, als je voelt, ik ben te laat op de rem. Dan kun je hem gewoon laten lopen.
0: Ja, hier kan dat. Ondanks dat het toch een beetje wat weggeeft af en toe van Monaco. Daar kan dat natuurlijk niet. Kijk, hier dat moment van Lando. Aanremmen. Ja.
1: Ja, je zag de binnenkant een klein beetje. Ja, nou... Nee, het was niet helemaal hetzelfde, maar... Ik dacht dat ik een klein beetje blokkeren zag bij het voorwiel. Maar goed, hij kiest zelf voor de escape.
0: Het hazenpad.
1: Ja,
0: want anders rij je hem natuurlijk helemaal kort de band, heb je dan over. Lewis Hamilton op de medium compound band. Dit is zijn eerste ronde. Voor wat betreft deze tussen aanhalingstekens long run. Want echt long zal die niet zijn met 7 minuten te gaan. Maar dit is gewoon een kwestie van data verzamelen. 8 keer wist hij te winnen. Het is echt heel veel. Het is niet eens een meest succesvolle circuit. Maar het is er wel eentje waar hij altijd goed is. Heeft achter zich aan zijn grootste concurrent van de beginjaren van dit decennium. 2020, 2021, Max Verstappen. Natuurlijk een heel intens titelgevecht gehad, deze twee. Wat hunkeren we er soms weer naar... Ja, in ieder geval zo'n spannende titelrace. Was vorig jaar natuurlijk ook reeds spannend. Zeker richting het einde van zo'n seizoen. Maar heel anders. En nu Verstappen in geen... veld of wegen te bekennen in het WK, laten we het zo formuleren. 7 op dit moment. Totaal van 91 punten. Achterstand van 113. Dan is dat over het algemeen wel gedaan. Zeg bij hem nooit nooit, want dat dachten we vorig jaar natuurlijk ook.
1: Klopt. Maar goed, in dit geval zie ik dat niet zo snel gebeuren. Hè. Of je moet in een enorme vorm komen in de tweede helft van het seizoen.
0: Nou ja, pakte wel zijn... derde podium van het jaar in België met die derde plaats. Niet onaardig. Met onze manager werd er gezegd, ja, we kunnen misschien wel winnen in Hongarije.
1: Ja, nou ja, dat zo ziet het er nu nog niet uit. Maar goed, dat kan natuurlijk veranderen van vandaag op morgen. Nee, in ieder geval mooi om te zien dat, dat de Ferraris beide bovenaan staan. Ja. Dat hebben het goed voor elkaar. En best wel grote gaten erachter. Natuurlijk heb ik het idee dat, dat Mercedes nog niet alles hebben laten zien. Terwijl hier wat Max Verstappen fans ook aanwezig op de tribune.
0: Wow, joh, met z'n drieën. Ineens dan schakelen we on board naar Leclerc.
1: Ja, er wordt toch een beetje gereced, ja, af en toe zo.
0: Leclerc zat daar met Lawson. En ik denk dat het een van de Mercedes'en was.
1: Gaan we zeker wel een replay van zien, hoor.
0: Wat zeg je?
1: Daar gaan we nog wel een replay van zien.
0: Ja, met z'n drieën naast elkaar. Prachtig. Richting bocht 2. Nou, Leclerc stampt gewoon lekker door. Die heeft zoiets van, ja, ik moet wel zo snel mogelijk richting de streep. Kijk, hier dat moment, ongetwijfeld. Oh, er zit al met Russell te stoeien. Ja, dit is leuk. Recht een stuk op. Binnenkant. Oh, oké. Wel heel ambitieus. Die korte lijn werkt dus niet. Dat zal hij nu ook weten voor de rest van het weekend. Dan de slipstream in. Beetje deployment. Oké. Spaart hem gewoon op. Remt er helemaal naartoe. Kruist dan terug. Ah. En dan is puur deployment. Ja, en Russell moet daar eigenlijk voor zijn geld kiezen.
1: Ja, het was de Racing Bull die daar langzaam reed. En inderdaad haalt Russell uiteindelijk in.
0: En Russell gaat ook naar binnen. Wat zich klaarmaken voor wat er straks gaat komen. Dat zijn namelijk de proefstarts.
1: Ja, maar ze zullen niet tevreden zijn. Als je dit ziet, de beste Mercedes op bijna een seconde.
0: Een seconde? Dat op is dit niet... circuit is wel veel.
1: Ja, precies. Natuurlijk, je kan altijd zeggen, de tweede vrijtraining. Het gaat niet om rondetijden. En dat is natuurlijk ook een beetje zo. Maar uiteindelijk is toch 19e is een hoop tijd. Hè? Als je toch wel een aantal outings hebt gehad met beide auto's om een rondetijd neer te zetten. Dan vind ik het toch een groot gat. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Het is natuurlijk mooi voor het kampioenschap. Als ook andere teams natuurlijk bovenaan komen te staan.
0: Ja, sowieso goed voor de sport.
1: Ja, we willen allemaal dat het natuurlijk spannend blijft. En dus dat zou goed zijn. Maar dit valt wel een beetje tegen voor de heren van Mercedes.
0: Ja, Antonelli, daarvan weten we dat zijn snelle ronde eigenlijk werd onderbroken en een foutje had in de tweede poging.
1: Klopt, had een goede snelle ronde op dat moment. Hè, toen bij die rode vlag.
0: Ja,
1: toen zat hij er goed tegenaan. Dus ik weet niet waar hij was gekomen. Maar volgens mij een beetje vergelijkbare tijd met Lando Norris had hij op dat moment. Dus, maar goed, ook die staat
0: blijft zijn eerste sector, want zijn tweede sector is daar nooit gemeten. Maar zijn eerste sector was 2/10 langzamer dan de tijd van Hamilton nu in de eerste sector alleen al. Dus dan kun je ook uitrekenen, dan zit je op de tijd een beetje van Norris Verstappen.
1: Dat denk ik, ja.
0: En
1: maar goed.
0: Dan ben je nog steeds ver weg.
1: Ja.
0: Want ook Norris, P3, zit op een halve seconde van de voorste Ferrari.
1: Ja, maar goed, morgen is weer een andere dag. Hè. Ligt er ook meer grip op de baan.
0: Nieuwe dag, nieuwe kansen. En
1: dan
0: ga
1: je toch weer wat anders zien, terwijl we weer even een replay zien.
0: Weer Antonelli.
1: Kijk wat daar is gebeurd. Antonelli net een beetje te wijd. Dat is niet lekker voor Norris die erachter rijdt. Hè? Die een hoop stenen op zich afgevuurd krijgt. Hier zie je het vanuit de auto. Ja, en dat is... dan heb je echt ook beschadiging. In ieder geval ook op je helm.
0: Ja, je hoort wel veel... als zoiets gebeurt, dat dan jongens klagen over dat zo'n grind steentje tegen de handen is geslagen. Dat kan best naar zijn, toch?
1: Ja. Ja, dat is heel pijnlijk als dat gebeurt. En je hebt natuurlijk wel van die leren beschermdingen over je vingers heen. Maar dan nog, als het een grote kiezel is, dan voel je dat wel. Maar sowieso op je helm heb je natuurlijk steenslag. Op het moment dat je achter iemand rijdt, dat is net alsof iemand op je schiet.
0: Nou goed, Antonelli kon zijn weg vervolgen. Norris natuurlijk ook. En Antonelli, daarvan weten we, niet heel happy met de setup. Misschien dat Vesti toch niet helemaal lekker de auto heeft achtergelaten. Maar ja, goed, dat gaan we zien. 5 seconden nog en dan zit deze sessie erop. Betekent dat dit treintje nog wel een rondje extra mag. Ik denk dat Perez wordt afgevlacht. Haalt hij het net? Perez ook nog. Ja, Perez dan nog wel. En dan is Lawson de allereerste die de vlag heeft. Voor wat betreft de vrijdag. Hij zit erop. En dan is Lewis Hamilton met 1.18.729 de snelste van deze eerste dag van dit weekend. Leclerc 10e langzamer dan zijn teamgenoot. Dan dus op een halve seconde Lando Norris. Verstappen op 0.6. George Russell op 0.9. En dat zijn alle jongens binnen de seconde. Het valt wat dat betreft wel mee. Het is de top 5 binnen de seconde. En dat terwijl normaal gesproken, normaliter op dit circuit, de gaten echt heel klein zijn. Ik blijf het opvallend vinden. En kijk, Stroll geen tijd gezet. Dat betekent dat Alonso de enige Aston Martin is. En dat betekent dat er een vrijdag is afgewerkt, waarbij de Aston Martins twee keer niet de langzaamste waren.
1: Ja, mooie statistiek. Alleen, ik denk niet dat dat voldoende is.
0: Baby maar, steps.
1: Ja, nee, tuurlijk. Maar goed, voor Stroll natuurlijk heel teleurstellend, hè, dat hij niet in actie heeft kunnen komen. Deze training. Maar goed, morgen weer een nieuwe dag, hè, met weer een lange vrijtraining. Dus daar heb je natuurlijk nog wel de nodige tijd.
0: Ja, jij doelt natuurlijk op de derde training. Die is morgen ook weer hier te beluisteren op Grand Prix Radio om 12:30. Dan zitten Olaf Mol en Jack Ploy hier weer. Dan gaat dit weekend verder. Overigens, de kwalificatie is morgen om 4:00. De wedstrijd op de zondag is om 3:00. Dat zijn even de tijden die u op had moeten schrijven wellicht. Maar in ieder geval heeft u ze nog wel een keertje gehoord. En dat zijn de momenten om het in de gaten te houden wat er allemaal zich af gaat spelen hier op de Hungaroring voor wat betreft de Formule 1. Hier helemaal ondergeverfd. De auto van Fernando Alonso. Die was groen, die is nog groener.
1: Ja, ze zijn wel echt veel met de aerodynamica bezig. Dat zijn ding wat duidelijk is.
0: Hij is helemaal nieuw curfew gebroken vannacht.
1: Ja.
0: Om hem op te bouwen. Hij is echt nagelnieuw eigenlijk. Het is gewoon de B-versie van de Aston Martin. En alles om maar een kleine jump naar voren te maken. Overigens heeft Adrian Newey gezegd dat het zeker niet de laatste update gaat zijn. Waarschijnlijk komt er in Zandvoort weer een heel pakket.
1: Ja, zullen we moeten. Kijk,
0: zullen we moeten, ja.
1: Dit is natuurlijk niet goed genoeg. En alles komt onder druk te staan met dit soort resultaten voor een team als Aston Martin, waar zoveel geld in gestopt is.
0: Ja, zulke grote namen zijn gehaald.
1: Ja, de familie Stroll en dan Adrian Newey erbij. Newey, ja. En dan kan je niet alleen maar achteraan staan en met kapotte auto's te maken hebben. Dan moet er op een gegeven moment wel echt geleverd worden.
0: Ik wilde zeggen, Piastri blijft wel heel lang staan. Maar goed, dat ging allemaal goed. Daar bij die proefstart. Wat is de conclusie, Bas? De meest opvallende conclusie van deze tweede training?
1: Nou ja, toch wel de beide Ferraris bovenaan. Hè. Mooi om te zien. Hè. Als je, zeker als neutrale toeschouwer, is het natuurlijk mooi dat Ferrari hier ook een tik uitdeelt op de vrijdag.
0: Ja, het is echt wel een tik. Ja,
1: en wat het betekent, dat moeten we allemaal gaan zien. Maar ik denk dat dat de belangrijkste conclusie is. En natuurlijk Kimi Antonelli, die toch niet lekker in een ronde kwam. En dat heeft als resultaat dat we hier toch de snelste man, Lewis Hamilton, hier in beeld. Charles Leclerc tweede en Lando Norris derde.
0: Ja, Max Verstappen dus op de vierde tijd, of met de vierde tijd. George Russell op 5. En dan Hadjar Lawson, Piastri, Hulkenberg en Lindblad. Dat zijn de jongens van 6 tot en met 10. En dat zijn wel een beetje de namen voor wat betreft de vrijdag. Bas, hartstikke bedankt.
1: Geen dank.
0: We gaan zien wat de Grand Prix van Hongarije nog meer gaat laten zien. In ieder geval Ferrari dus. De eerste klap is een daalder waard. En die hebben ze zeker uitgedeeld hier in de tweede training. Nog even snel de tweede kaart. Ja, waarbij Fernando Alonso misschien wel de meest opvallende naam is. Colapinto had de enige crash van deze sessie. En de rest krijgt dus allemaal een vervolg morgen. Een vervolg van het weekend. Dat is ook zeker aanstaande. Hier op Grand Prix Radio met Rick van Veldhuizen. Namens mij en Bas, heel veel plezier.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
3: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank, nu al zin in morgen.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
10: laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Rick van Veldhuizen.
21: Twee sporten vroegen vandaag om voorrang. De een was de Tour de France met de etappe naar Alpe d'Huez en de ander was vrije training nummer 2 voor de Ungaroring. Nou, dat hebben we al gehoord. We weten in ieder geval nu dat Poggi gewonnen heeft. Ja, van

vrije training 2. En natuurlijk op de etappe van vandaag richting Alpe d'Huez. En morgen, wederom het geval. Vandaag werd hij gewonnen door Pogacar. Die met een flinke achterstand begon aan de voet van de Alpe d'Huez. Maar uiteindelijk toch als winnaar uit de bus kwam. Ja, je kon erop wachten natuurlijk. Dat ging vanzelf bijna. Hij heeft bijna zijn hele ploeg niet eens nodig. Maar daar komen we zo meteen nog even over te spreken. Eerst even over vanavond in Blackpool. Want daar is de World Matchplay.

talent, je wint met geduld, maar vooral met je dubbels gooien. Met accepteren dat niet elke lek mooi gaat worden, maar niet boos worden als Wade voor de derde keer een matige lek toch wel even weet te stelen. De kwartfinales gaan in een vrij langer format. De eerste van 16 legs is de winnaar, met de regel dat je bij een gelijke stand met 2 legs verschil moet gaan winnen. Dat betekent meer tijd voor kwaliteit, maar ook voor heel veel twijfel. Gian van Veen tegen Wade, dat is geen talentenshow. Het is de vraag of Gian volwassen genoeg is om een wedstrijd als deze te winnen, die misschien niet helemaal mooi gaat worden, maar je moet hem wel winnen. Dat is even belangrijk om ook volwassen te worden in de dartsport. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met nu Ordinary World. Hier is Duran Duran.

Al mijn beroepsbroeders zullen zeggen, dit is naar alle waarschijnlijkheid de mooiste plaat die Elton John ooit heeft uitgebracht. The Tiny Dancer, want dat is het origineel van dit nummer. Dat hij deed samen met Britney Spears in een herbewerking. En dan heet het Hold Me Closer. Ja, het blijft een fantastisch liedje. En ook in deze herbewerking. Overigens, herbewerkingen zijn heel erg leuk. Hier volgt een belangrijke mededeling. Een dienstmededeling voor al die mensen die dus houden van herbewerkingen. En houden van mixen. En van, ja, echt hele speciale muzikale opzetten. Die moeten heel even geduld hebben. Want misschien had je hem willen horen om 5:50. Maar toen hadden wij hier de vrije training nummer 2 op de Ungaroring in Hongarije. Dus hebben we het een en ander moeten verplaatsen. Omwille van, ja, het moment dat we daar graag alle ruimte en aandacht voor willen geven. Voor de man die dit al decennia doet. Vanaf de andere kant van de oceaan. Ben Liebrand komt eraan. Zometeen hier. Met de Minimix.

0: Radio. Ja, daar zijn we van. Scrum Free Radio, jouw sportradio. Tussen 5 en 6 heb je kunnen luisteren naar de vrijtraining nummer 2 op de Ugaro Ring voor de Grand Prix van Hongarije. De Ferrari's ongenaakbaar. Hamilton op nummer 1, Leclerc daaronder en Verstappen op nummer 4. En Hamilton is toch ook wel de man die al 8 keer de Ugaro Ring op zijn naam heeft weten te schrijven. Dus hij weet hoe het moet daar, denk ik. En de Ferrari, ja, die heeft wel iets met dit circuit. Vooral met het bochtige en zo. Dat ligt hen wel. Antonelli is er niet echt aan te pas gekomen. Russell ook niet echt. Het ligt echt bij de Ferraris. Dus dat gaat nog wat betekenen. En ja, Max komt er nog best wel redelijk tussenin. En dat was in vrije training 1 beter dan in vrije training 2. Goed, dan de man op wie we allemaal zitten te wachten. Die eigenlijk een uur eerder had moeten worden uitgezonden. En nu, een uur en 5 minuten later, is hij alsnog op de radio. De man die we kennen van de Minimixer. Al decennia lang. Het is onze eigen Ben Liebrand. Ben, wat hebben we vandaag?
1: Deze keer een ontmoeting tussen Ed Sheeran en Shakira. En we noemen het The Shape of Whenever. Nu in de Minimix.

0: Sheeran en Shakira, prachtig geblend. En volgende week is er weer nieuw. Dank je, Ben.
1: Helemaal top. Spreek je weer volgende week.
0: Prachtig hoe Ben altijd toch muziekstijlen, maar ook artiesten ineens bij elkaar weet te wringen. Waardoor het ook nog een keer gaat kloppen. Want misschien wringt hij het wel bij elkaar, maar muzikaal klopt het aan alle kanten. Heerlijk. Overigens, Shakira zag ik van de week nog op het WK voetbal, die finale in de halftime show. Het is een leuk liedje. Ik heb ook genoten van haar uitstraling. Vooral van haar dansen en zo. Heerlijk. Ja, nee, ik zie dat ze puur sportief. Dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Crumptree Radio, jouw sportradio. Volgende week, 17:50, is er weer een nieuw Minimix.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1% gratis. Alle Alpro, 2% gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Ja? Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
19: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
20: Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent.
8: wereldwijd op GrandPrixradio.nl. Nieuws headlines.
12: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De Nijmeegse Vierdaagse zit erop. Wandelaars die een half uur geleden om 6 uur nog niet gefinished waren, zijn te laat en krijgen dus geen kruisje. Hoeveel mensen op de laatste dag zijn uitgevallen, horen we later. Ruim 40 brandweerlieden zijn gewond geraakt bij de bosbranden in Frankrijk. Die zijn nog altijd niet onder controle. President Macron heeft EU-landen om hulp gevraagd bij het bestrijden ervan. En Max Verstappen is bij de tweede Formule 1-training in Hongarije niet verder gekomen dan de vierde tijd. Eerder vanmiddag was hij nog de één na snelste. Zijn concurrenten van Ferrari lijken in Hongarije favoriet.
8: Grand Prix Radio.
15: Tour Update. Op Alpe d'Huez heeft Tadej Pogacar de rit gewonnen. Het is zijn 5e ritzege van deze Tour. In het geel klopte hij in de laatste meters Lenny Martinez en Richard Carapaz. Hij reed een nieuw klimrecord van 35 minuten en 24 seconden. Pogacar is bovendien pas de 2e gele truidrager ooit die op Alpe d'Huez wint, na Geraint Thomas in 2018. Mats Pedersen draagt vandaag de groene trui. Richard Carapaz heeft de bolletjestrui. Morgen voert de 20e etappe naar Alpe d'Huez. Het is een bergetappe van 130 kilometer. De start is om 20 over 11. Rond 4:15 wordt de finish verwacht.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
20: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. En die staan onder andere nog op de A4 richting Rotterdam. Daar was de weg dicht na een ongeluk tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook. En waarschijnlijk duurt dit nog tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. En hierdoor sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Rick van Veldhuizen.
22: Het is dan wel weekend, maar de volgende plaat is geen aansporing. Just like a pill, pink.

Ja, het is geen aansporing voor dit weekend. Just like a pill. Probeer het eens een keer zonder die rotzooi. Of anders een keer zonder alcohol. Is ook wat. Ik ga al jaren heel goed op een colaatje light. Dus gewoon doen. Kijken wat er van komt. Ik vermaak me er prima op. Hey, de etappe van vandaag in de Tour de France. Pogacar heeft daar weer zijn stempel gezet. Het was een kortere bergrit dan anders, maar daardoor juist meer venijnig. Het was van Gap naar Alpe d'Huez. Een afstand van 127,9 kilometer. Geen aanloop om rustig in die koers te kunnen groeien. Het ging meteen richting strijd. Col du Noyer. Daarna de opbouw naar de slotklim op de Alpe d'Huez met die 21 bogies. En dan ging het uiteindelijk door naar boven. Hij begon met een redelijk grote achterstand op de koplopers, die Pogacar. Maar ja, Pogacar wint dus. En dan komt automatisch de grote vraag. Want aan de ene kant is dit de sport op het hoogste niveau. Een renner die niet alleen de Tour controleert, maar ook de grootste aankomsten wil winnen. Hij wil niet alleen verdedigen, hij wil niet alleen rekenen. Maar Pogacar wil domineren en dat is indrukwekkend. Maar ja, er zit ook een andere kant aan. Als één renner zoals Pogacar zo vaak boven de rest uitsteekt,

berg die namen groter maakt. De vraag is, kijken we naar wielengeschiedenis of naar een tour waarin de spanning langzaam uit de gele trui aan het lopen is? Ja, moeten we nou met bewondering hier naar kijken of toch denken, ja, zo jammer. Ja, zo graag. Nou goed, blijft altijd lastig. We kijken hier objectief naar de sport en Pogacar is daarmee de glorieuze winnaar.

0: Prix Radio.
1: Sport
2: in het kort. De Formule 1 heeft een nieuwe officiële safety car. Tijdens het raceweekend in Hongarije verschijnt de Mercedes AMG GT 63 Pro 4MATIC Plus op de baan als opvolger van de GT Black Series. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de 14e auto van de Duitse fabrikant die deze rol vervult in de koningsklasse van de autosport. Onder de motorkap ligt een 4 liter V8 biturbo motor die goed is voor 612 pk en een kop

0: koppel van 850 newtonmeter. Daarmee is het tevens de allereerste officiële safety car met vierwielaandrijving, dankzij een variabel AMG performance systeem. Om de prestaties op de baan te waarborgen is de wagen uitgerust met keramische composietremmen en een speciale automatische transmissie. Ook is de aerodynamica flink aangepast. Zo zorgen een nieuwe frontsplitter, aangepaste achtervleugel en speciale luchtgeleiders voor extra stabiliteit en neerwaartse druk in snelle bochten. Verder is de achtervleugel voorzien van een geïntegreerde signaleringssysteem en extra LED's voor optimale zichtbaarheid onder alle weersomstandigheden. Safety car coureur Bernd Meelander rijdt in Hongarije voor het eerst met de nieuwe auto in een speciale jubileum livery. Mercedes viert daarmee dat het al 30 jaar onafgebroken safety cars levert aan de Formule 1. Ook is Mercedes sinds dit seizoen de enige leverancier voor zowel safety cars als medical cars.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek. Grand Prix
2: Radio. Ben jij daar, Henk?

Fancy Dancing on the Ceiling bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe aflevering van F1 aan tafel, de podcast van Grand Prix Radio. Gloednieuwe aflevering is gisteren ook opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen en staat sinds 6 uur vanmorgen online. Mocht je willen luisteren bij deze vrijdagse editie van F1 aan tafel, kun je luisteren naar Victor Muller, voormalig Formule 1 team-eigenaar en ondernemer, bekend van onder meer Saab en Spijker. Olaf Mol, Formule 1-commentator hier bij Grand Prix Radio. En de bekendste teambaas van Nederland is Frans Verschuur. Presentatie in handen van Twan van Peperstraat. Er wordt natuurlijk vooruitgeblikt op de Grand Prix van Hongarije. Luisteren naar, zou ik zeggen. Ik bedoel, waarom ook niet? Zometeen na 7 uur ben je van harte welkom ook daarnaar te luisteren. Ja, Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Rick van Veldhuizen. Iedere maandag tussen 4 en 7 hier op jouw favoriete radiozender.

0: Never Meet Again. You're the Timbaland en Katy Perry. Ja, en ik spreek je aanstaande maandag weer tussen 4 en 7. Het gaat hier gewoon het hele weekend door. 24/7, laatste sportinfo. En natuurlijk ook het verslag van de Formule 1 race in Hongarije. En verder natuurlijk ook de ontknoping van de Tour de France. Alles kan je hier volgen. Dus wat je ook doet, blijf lekker hier. Niet alleen voor de muziek, maar ook voor de sport. Dus houd ons lekker aan. Ik spreek je maandag weer.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Nu de Nijmeegse Vierdaagse erop zit, is het wachten tot we horen hoeveel wandelaars de eindstreep hebben gehaald. Wie na 6 uur over de finish kwam, kreeg geen kruisje. Op beelden is te zien dat het voor 2 militairen kielen-kielen was. Zij kwamen een paar seconden voor de deadline binnen. De meeste Nederlanders zijn positief over het plan voor een puntensysteem voor verkeershufters, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland, maar twijfelen of het wel werkt. Mensen die vaker zware verkeersovertredingen maken, krijgen dan strafpunten. Niet meer dan een derde denkt dat mensen zich daardoor beter aan de regels gaan houden. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. President Macron heeft EU-landen om hulp gevraagd bij het bestrijden ervan. Onder andere Kroatië en Portugal komen met extra blusvliegtuigen. Ondertussen krijgt de alarmcentrale van de ANWB veel belletjes van Nederlanders met vragen over hun verzekeringen. En de ritzegen van de Sloveense renner Tadej Pogačar op de Alpe d'Huez is misschien wel zijn mooiste van de Tour de France. Hij won niet alleen de etappe, maar verbrak ook een ruim 30 jaar oud klimrecord. Pogačar beklom de Alpe d'Huez in 35 minuten en 27 seconden. Nog nooit was een renner in de Tour zo snel. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond of boven de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf Oldenzaal-Zuid in de file. Je doet er 10 minuten langer over. En dan de A4 richting Rotterdam. Die is afgesloten geweest tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten op onthoud. De A12 richting Duitsland, ook hier grenscontroles. Dus vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten extra. En de A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 5 tot 10 minuten vertraging door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
22: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
23: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB,

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Formule 1 WK-leider Kimi Antonelli krijgt te maken met een opvallende harde consequentie van zijn vader na herhaalde waarschuwingen van het overschrijden van track limits. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De jonge Italiaan pakte de overwinning tijdens de Belgische Grand Prix, maar overschreed daarbij meermaals de witte lijnen. Waar race-engineer Pieter Bannington via de boordradio kalm bleef, koos zijn vader voor directe taal. Hij liet weten dat een volgende overtreding zou resulteren in een hele bijzondere straf, waarbij hij lachend toevoegde dat hij de nek van zijn zoon zou uitrekken als een kip. Het opzoeken van de limieten levert coureurs geregeld problemen op zodra ze de tracklimits overschrijden. Wie 4 keer de fout ingaat tijdens een hoofdrace ontvangt automatisch een tijdstraf van 5 seconden. Dit overkwam Antonelli eerder dit seizoen al in Barcelona en tijdens de sprintrace in Miami, waar het hem kostbare punten kostte in het wereldkampioenschap. Het Mercedes-team probeert sindsdien scherper te sturen door de coureur al na 2 waarschuwingen te informeren om zo verdere sancties te voorkomen. Antonelli benadrukt dat de steun van zowel zijn familie als het team van onschatbare waarde is in dit uitdagende seizoen. Zijn vader fungeert daarbij als een vaste rots in de branding, waarmee hij al sinds zijn vroegere kartjaren nauw samenwerkt. Ondanks de harde woorden blijft hun onderlinge band onverminderd sterk, terwijl de volledige focus inmiddels ligt op een goed resultaat in Hongarije.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100.
13: Wacht even hoor.
12: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
5: Grand Prix Radio.
6: Tour Update. Op Alpe d'Huez heeft Tadej Pogacar de rit gewonnen. Het is zijn vijfde ritzege van deze Tour. In het geel klopte hij in de laatste meters Lenny Martinez en Richard Carapaz. Hij reed een nieuw klimrecord van 35 minuten en 24 seconden. Pogacar is bovendien pas de tweede gele truidrager ooit die op Alpe d'Huez wint, na Geraint Thomas in 2018. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen en Richard Carapaz draagt de bolletjes trui. Morgen voert de 20e etappe naar Alpe d'Huez. De start is om 20 over 11. De bergetappe is 130 kilometer lang. De finish is rond 4:15.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Team NL heeft op de rustdag van het Europese kampioenschap inlineskaten voor het eerst getraind op de weg in het Italiaanse Cardano al Campo. 23 Nederlandse skaters, onder wie 19 rijders van een eerder baanonderdeel en enkele pas ingevlogen atleten, maakten kennis met een parcours dat om de nodige voorzichtigheid vraagt vanwege uitdagende en scherpe bochten. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de verkenning was het vooral zoeken naar het juiste materiaal. De atleten experimenteerden met verschillende wielen om voldoende grip te behouden op het gladde asfalt. Skater Ronald Haasjes gaf aan dat het rondje stuurmanskunst vereist, omdat vol gas door de bocht te sturen onmogelijk is en constant afremmen en aanzetten volgt. Ook Lianne van Loon moest even wennen aan de ondergrond, maar concludeert dat de bochten na een korte aanpassingsfase wel meevallen. Letitia Narain richt zich ondertussen op haar hoofdonderdeel, de 100 meter. Ze oefende diverse proefstarts op het iets aflopende wegdek en merkte dat het gladde asfalt vraagt om zachtere wielen. Tijdens de komende wedstrijdreeks starten zij en Glenn Nijenhuis in de voorrondes op de 100 meter. Terwijl de broers Ronald Christian en Joël Haasjes, net als Lianne van Loon, Amber van der Meijden en Sophia Schilder, meedoen aan de afvalkoers.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens duizenden mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moeten uit een dorp ten zuidwesten van Bordeaux vertrekken. In totaal zijn in de regio inmiddels zo'n 85.000 mensen geëvacueerd. De branden zijn nog altijd niet onder controle. Op een provinciale weg bij Zutphen zijn twee auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen belandde na de botsing in de berm en botste tegen een auto met aanhanger. Het ongeluk is volgens Omroep Gelderland veroorzaakt door een wesp in een van de auto's. De Colombiaanse wielrenner Rubio is uit de Tour de France gestapt na een heftig ongeluk op de Alpe d'Huez. Er waren zoveel supporters dat een teamwagen plotseling moest remmen. Rubio reed vlak achter die auto en knalde met zijn gezicht vol op de achterruit. Hoe het nu precies met hem gaat is niet bekend. Ongeveer 1 op de 13 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse heeft hem niet uitgelopen. Dat zijn er meer dan een jaar geleden. Op de laatste dag vielen ruim 300 wandelaars uit of ze verschenen niet aan de start. Ruim 42.000 Vierdaagse deelnemers haalden de eindstreep wel en konden hun kruisje ophalen. Het is overal droog en de zon schijnt en het is een graad of 20. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Ja? Echt serieus?
14: Oh.
15: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18+ speelbewust.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
18: We're going to dance.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag luidt de noodklok over de huidige staat van het Nederlandse voetbal. Volgens de technisch directeur van FC Twente verkeert de hele sector in zwaar weer en zijn er grote problemen ontstaan die om een directe oplossing vragen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Eredivisie raakte de belangrijke zesde plaats op de coëfficiënte ranglijst kwijt aan Portugal. Wat betekent dat Nederlandse clubs minder Europese tickets kunnen verdelen. De oud-trainer maakte zich ook ernstige zorgen over de sportieve situatie van het Nederlandse elftal. Ten Hag stelt dat Nederland de aansluiting met de buitenlandse concurrentie heeft gemist. De situatie maakt hem naar eigen zeggen boos en verdrietig. Hij benadrukt dat de manier waarop er tot dusver met het beleid van het Nederlandse voetbal is omgegaan ervoor zorgt dat men de race met het buitenland niet kan bijbenen. Zelf probeert Ten Hag met zijn club de negatieve spiraal te doorbreken. De selectie verschijnt met een competitieve groep aan de start van de kwalificatieperiode. De basis is volgens hem in elk geval op orde. Al is het team volgens de technische leiding nog lang niet klaar voor de toekomst. Daarnaast zet de club in op contractverlenging voor Younis Taha. De verbintenis van Taha loopt na het huidige seizoen af. Twente heeft de middenvelder inmiddels een concrete aanbieding voorgelegd om hem langer in Enschede te houden. De leiding omschrijft hem als een zeer goede speler met veel potentie.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: ervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.

0: vet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
5: Tour Update. Op Alpe d'Huez heeft Tadej Pogacar de rit gewonnen. Het is zijn 5e ritzege van deze Tour. In het geel klopte hij in de laatste meters Lenny Martinez en Richard Carapaz. Hij reed een nieuw klimrecord van 35 minuten en 24 seconden. Pogacar is bovendien pas de 2e gele truidrager ooit die op Alpe d'Huez wint, na Geraint Thomas in 2018. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen en Richard Carapaz draagt de bolletjes trui.
6: Morgen voert de 20e etappe naar Alpe d'Huez. De start is om 10:40. De bergetappe is 130 kilometer lang. De finish is rond 4:15.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk is je vertraging 10 minuten door de Duitse grenscontroles. 5 tot 10 minuten op onthoud op de A27 richting Gorkum door een spoedreparatie tussen afrit De Bilt en knooppunt Lunetten. Hierdoor zijn 3 rijstroken dicht. Tot slot de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloos staat een kapotte auto. Hierdoor is er maar 1 rijstrook open en doe je er 10 minuten langer over. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Dirk van Duivenbode heeft de halve finales van de World Matchplay bereikt. De darter rekende in een enerverende kwartfinale af met Gary Anderson met een eindstand van 16-13. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duivenbode noteerde een hoog gemiddelde en pakte al vroeg in de wedstrijd een ruime voorsprong. De darter dacht aanvankelijk dat de overwinning binnen was, maar een ontketende Anderson gooide in de slotfase steeds beter en kwam akelig dichtbij door 5 legs op rij te winnen. De spanning nam daardoor zichtbaar toe en dat zorgde voor zenuwachtige momenten bij Van Duivenbode, die ook last had van het publiek en zich naar eigen zeggen liet intimideren. De Nederlander gaf aan dat het erg vervelend werd naarmate zijn tegenstander dichterbij kwam, omdat hij dacht dat de buit allang binnen was. Toch hield hij uiteindelijk stand. Met sterke scores in de 29e leg trok hij de zege over de streep. Op de vraag hoe hij dat beslissende moment toch afdwong, antwoordde de darter nuchter dat het simpelweg een kwestie van mikken en raken was. In de halve eindstrijd stuit Van Duivenbode op wereldkampioen Luke Littler. Voor Van Duivenbode is het de 4e keer in zijn carrière dat hij in de halve finale van een major toernooi staat.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: is Sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Meer sport, meer muziek.
0: Grand Prix Radio.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
4: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
4: 9 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De familie van de doodgeschoten jongen in Nijmegen is niet blij met wat burgemeester Bruls erover heeft gezegd. Hij zei dat aan de schietpartij het een en ander vooraf is gegaan en dat de dader niet zomaar is gaan schieten. Volgens de familie loopt Bruls daarmee vooruit op het onderzoek van justitie en dat vinden ze onbegrijpelijk. De man uit Zeist wordt vermist in Marokko, in de stad Tanger. Het gaat volgens de NOS om de 22-jarige Ouaddoud. Hij was met zijn ouders op vakantie en verdween zondag uit het huis waar ze verbleven. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie is een grote zoektocht gestart. Er zijn extra zorgen omdat hij een beperking heeft. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is uit zijn functie gezet. Hij werd al een tijdje beschuldigd van seksueel wangedrag. Op een top in New York hebben de lidstaten nu besloten dat hij weg moet. De stemming was geheim, maar zeker is dat ons land hem wilde ontslaan. En de Nederlandse ambassade in Frankrijk geeft Nederlandse toeristen het advies goed voorbereid op reis te gaan vanwege de bosbranden. Zo is het handig om flessen water, een EHBO-set en een powerbank mee te nemen. Daarnaast is het goed om je reis- en zorgverzekering te checken. Door de branden is al een recordoppervlakte aan natuur verwoest. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je daarom 10 minuten in de file. Op de A50 richting Apeldoorn vinden maaiwerkzaamheden plaats tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Daarom is er maar één rijstrook open en je vertraging 25 minuten.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kan het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
17: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
18: Ja? Echt serieus?
19: Oh.
20: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18+ speelbewust.
22: Heb jij nog een variabel energiecontract?
19: Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
21: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. FC Barcelona middenvelder Frenkie de Jong pikt de kritiek op zijn toewijding niet. Na veel verhalen over zijn knieblessure in de media benadrukt de international dat hij nooit bewust de grens heeft opgezocht. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de international is er geen sprake geweest van onverantwoord risico tijdens het afgelopen wereldkampioenschap. De Jong liep de knieblessure op na een botsing op de training met Quinton Timber. Medische stafleden constateerden destijds een lichte blessure die niet kon verergeren door verder te spelen. Pas tijdens een latere scan in Barcelona bleek de schade ernstiger dan gedacht. De Oranje-speler reageert fel op de geruchten over zijn inzet. Hij noemt het pijnlijk dat critici zijn loyaliteit en toewijding in twijfel trekken op basis van onjuiste aannames. Voetbal is zijn alles en hij geeft daar eigen zeggen altijd het maximale voor zowel zijn club als het nationale elftal. Voor de middenvelder betekent dit fysieke vonnis een nieuwe sportieve tegenvaller in Catalonië. Eerder stond hij al langdurig buitenspel door spierproblemen en een hardnekkige enkelblessure, die hem kostbare interlands kostte. Het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel gaat duren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
6: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
15: Daar heb je Huub, van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
19: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
20: Grand Prix Radio.
21: Tour update. Op Alpe d'Huez heeft Tadej Pogacar de rit gewonnen. Het is zijn vijfde ritzege van deze Tour. In het geel klopte hij in de laatste meters Lenny Martinez en Richard Carapaz. Hij reed een nieuw klimrecord van 35 minuten en 24 seconden. Pogacar is bovendien pas de tweede gele truidrager ooit die op Alpe d'Huez wint, na Geraint Thomas in 2018. Mas Pedersen rijdt vandaag in het groen en Richard Carapaz draagt de bolletjes trui. Morgen voert de 20e etappe naar Alpe d'Huez. De start is om 20 over 11. De bergetappe is 130 kilometer lang. De finish is rond 4:15.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 richting Duitsland. Tussen afrit Beek en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En de A50 richting Apeldoorn, want daar wordt de berm gemaaid. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en is de vertraging opgelopen tot 50 minuten.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. PSV-aanvoerder Mauro Junior wil niets loslaten over een eventuele overstap naar een andere club. De Braziliaan reageert daarmee op de situatie rondom zijn contract, waarin een afkoopclausule van 12 miljoen euro staat. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de afkoopclausule kunnen geïnteresseerde clubs hem direct overnemen zodra er een persoonlijk akkoord ligt. Zowel Fenerbahçe als FC Porto werden eerder al genoemd als mogelijke bestemming, hoewel de Turkse club destijds niet doorpakte. Mauro Junior laat weten dat zijn volledige aandacht bij zijn huidige club ligt. Hij benadrukt dat hij gelukkig is met zijn rol en dat de focus volledig uitgaat naar de komende wedstrijden. De middenvelder en vleugelverdediger is door trainer Peter Bos aangewezen als tijdelijke aanvoerder. Hij vervangt daarmee Jerdy Schouten zolang die afwezig is. Het dragen van de aanvoerdersband voelt voor hem als een kroon op zijn tot nu toe afgelegde weg bij de club. Hij noemt het een grote eer om deze verantwoordelijkheid te dragen bij een club als PSV en geniet van elk moment in Eindhoven. Na een lange periode in dienst van de club vervult deze rol een lang gekoesterde wens.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De Franse regering houdt vanavond een crisisoverleg over de grote bosbranden die in het land woeden. De brand is nog altijd niet onder controle, waardoor er een recordoppervlak natuur is verwoest en 110.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Frankrijk heeft inmiddels ook de hulp ingeroepen van andere Europese landen. En ook in Spanje woeden nog altijd grote natuurbranden. Morgen bezoekt de Spaanse premier het rampgebied en schuift hij aan bij een crisisoverleg. Twee grote bosbranden, zo'n 50 kilometer van Madrid, kwamen vandaag samen en vormen nu één grote brand. Zo'n 45.000 mensen moesten hun huizen verlaten of binnenblijven. Burgemeester Brul spreekt voor zijn beurt, vindt de familie van de Rotterdamse jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Volgens Bruls is de dader niet zomaar gaan schieten en is er het een en ander aan vooraf gegaan. De familie vindt het onbegrijpelijk dat hij zoiets zegt terwijl het onderzoek nog loopt. En de Colombiaanse wielrenner Rubio is na zijn zware ongeluk op de Alpe d'Huez 20 keer gehecht. Het ging mis toen een teamwagen ineens moest stoppen voor fans die op de weg stonden. Rubio reed daar vlak achter en vloog met zijn gezicht tegen de achterruit. Hij ligt in het ziekenhuis en de Tour de France is voor hem voorbij. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
5: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
15: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy. happy.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido. Grand Prix Radio is

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 heeft een nieuwe officiële safety car. Tijdens het raceweekend in Hongarije verschijnt de Mercedes AMG GT 63 Pro 4MATIC Plus op de baan als opvolger van de GT Black Series. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de 14e auto van de Duitse fabrikant die deze rol vervult in de koningsklasse van de autosport. Onder de motorkap ligt een 4 liter V8 biturbo motor die goed is voor 612 pk en een koppel van 850 Newtonmeter. Daarmee is het tevens de allereerste officiële safety car met 4 wielaandrijving, dankzij een variabel AMG performance systeem. Om de prestaties op de baan te waarborgen is de wagen uitgerust met keramische composietremmen en een speciale automatische transmissie. Ook is de aerodynamica flink aangepast. Zo zorgen een nieuwe frontsplitter, aangepaste achtervleugel en speciale luchtgeleiders voor extra stabiliteit en neerwaartse druk in snelle bochten. Verder is de achtervleugel voorzien van een geïntegreerde signaleringssysteem en extra LED's voor optimale zichtbaarheid onder alle weersomstandigheden. Safety car coureur Bernd Meelander rijdt in Hongarije voor het eerst met de nieuwe auto in een speciale jubileum livery. Mercedes viert daarmee dat het al 30 jaar onafgebroken safety cars levert aan de Formule 1. Ook is Mercedes sinds dit seizoen de enige leverancier voor zowel safety cars als medical cars.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
15: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
16: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand weer.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
3: Grand Prix Radio.
4: Tour Update.
5: Op Alpe d'Huez heeft Tadej Pogacar de rit gewonnen. Het is zijn vijfde ritzege van deze Tour. In het geel klopte hij in de laatste meters Lenny Martinez en Richard Carapaz. Hij reed een nieuw klimrecord van 35 minuten en 24 seconden. Pogacar is bovendien pas de tweede gele truidrager ooit die op Alpe d'Huez wint, na Geraint Thomas in 2018. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen en Richard Carapaz draagt de bolletjes trui.
6: Morgen voert de 20e etappe naar Alpe d'Huez. De start is om 10:40. De bergetappe is 130 kilometer lang. De finish is rond 4:15.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 WK-leider Kimi Antonelli krijgt te maken met een opvallende harde consequentie van zijn vader na herhaalde waarschuwingen van het overschrijden van track limits. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De jonge Italiaan pakte de overwinning tijdens de Belgische Grand Prix, maar overschreed daarbij meermaals de witte lijnen. Waar race-engineer Pieter Bannington via de boordradio kalm bleef, koos zijn vader voor directe taal. Hij liet weten dat een volgende overtreding zou resulteren in een hele bijzondere straf, waarbij hij lachend toevoegde dat hij de nek van zijn zoon zou uitrekken als een kip. Het opzoeken van de limieten levert coureurs geregeld problemen op zodra ze de tracklimits overschrijden. Wie 4 keer de fout ingaat tijdens een hoofdrace ontvangt automatisch een tijdstraf van 5 seconden. Dit overkwam Antonelli eerder dit seizoen al in Barcelona en tijdens de sprintrace in Miami, waar het hem kostbare punten kostte in het wereldkampioenschap. Het Mercedes-team probeert sindsdien scherper te sturen door de coureur al na 2 waarschuwingen te informeren om zo verdere sancties te voorkomen. Antonelli benadrukt dat de steun van zowel zijn familie als het team van onschatbare waarde is in dit uitdagende seizoen. Zijn vader fungeert daarbij als een vaste rots in de branding, waarmee hij al sinds zijn vroegere kartjaren nauw samenwerkt. Ondanks de harde woorden blijft hun onderlinge band onverminderd sterk, terwijl de volledige focus inmiddels ligt op een goed resultaat in Hongarije.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In de gevangenis in Vught heeft iemand vanavond zijn cel in brand gestoken, meldt Omroep Brabant. Het personeel wist de brand zelf te blussen en heeft de gevangene in veiligheid gebracht. Die moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Als hij oké is, gaat hij weer terug naar zijn cel. Op de rivier de Thames in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vandaag tegen Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter. Er zijn nu 110.000 mensen uit hun huis gehaald omdat het vuur gevaarlijk dichtbij komt. Vanmiddag waren dat er nog ruim 60.000. De Franse regering houdt nu een crisisoverleg. Ook in Spanje zijn bosbranden, waaronder een hele grote bij Madrid. En tussen de kassen in het Westland staan veel dode kerstbomen, meldt Omroep West. Die waren van mensen die de boom van vorig jaar wilden bewaren voor deze kerst. Maar die komen van een koude kermis thuis als ze de boom ophalen. Volgens de tuinder was vaak de kluit al niet goed toen de boom werd gebracht. Er was wel gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Team NL heeft op de rustdag van het Europese kampioenschap inlineskaten voor het eerst getraind op de weg in het Italiaanse Cardano al Campo. 23 Nederlandse skaters, onder wie 19 rijders van een eerder baanonderdeel en enkele pas ingevlogen atleten, maakten kennis met een parcours dat om de nodige voorzichtigheid vraagt vanwege uitdagende en scherpe bochten. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de verkenning was het vooral zoeken naar het juiste materiaal. De atleten experimenteerden met verschillende wielen om voldoende grip te behouden op het gladde asfalt. Skater Ronald Haasjes gaf aan dat het rondje stuurmanskunst vereist, omdat vol gas door de bocht te sturen onmogelijk is en constant afremmen en aanzetten volgt. Ook Lianne van Loon moest even wennen aan de ondergrond, maar concludeert dat de bochten na een korte aanpassingsfase wel meevallen. Laetitia Narain richt zich ondertussen op haar hoofdonderdeel, de 100 meter. Ze oefende diverse proefstarts op het iets aflopende wegdek en merkte dat het gladde asfalt vraagt om zachtere wielen. Tijdens de komende wedstrijdreeks startte zij en Glenn Nijenhuis in de voorrondes op de 100 meter, terwijl de broers Ronald Christian en Joël Haasjes, net als Lianne van Loon, Amber van der Meijden en Sophia Schilder, meedoen aan de afvalkoers.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
20: Grand Prix Radio.
21: Tour Update.
22: Op Alpe d'Huez heeft Tadej Pogacar de rit gewonnen. Het is zijn vijfde ritzege van deze Tour. In het geel klopte hij in de laatste meters Lenny Martinez en Richard Carapaz. Hij reed een nieuw klimrecord van 35 minuten en 24 seconden. Pogacar is bovendien pas de tweede gele truidrager ooit die op Alpe d'Huez wint, na Geraint Thomas in 2018. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen en Richard Carapaz draagt de bolletjes trui. Morgen voert de 20e etappe naar Alpe d'Huez. De start is om 11:20. De bergetappe is 130 kilometer lang. De finish is rond 4:15.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Erik ten Hag luidt de noodklok over de huidige staat van het Nederlandse voetbal. Volgens de technisch directeur van FC Twente verkeert de hele sector in zwaar weer en zijn er grote problemen ontstaan die om een directe oplossing vragen. Ik ben Gert-Jan van Acooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Eredivisie raakte de belangrijke zesde plaats op de coëfficiënte ranglijst kwijt aan Portugal. Wat betekent dat Nederlandse clubs minder Europese tickets kunnen verdelen. De oud-trainer maakte zich ook ernstige zorgen over de sportieve situatie van het Nederlandse elftal. Ten Hag stelt dat Nederland de aansluiting met de buitenlandse concurrentie heeft gemist. De situatie maakt hem naar eigen zeggen boos en verdrietig. Hij benadrukt dat de manier waarop er tot dusver

0: verbinding voor Younis Taha. De verbintenis van Taha loopt na het huidige seizoen af. Twente heeft de middenvelder inmiddels een concrete aanbieding voorgelegd om hem langer in Enschede te houden. De leiding omschrijft hem als een zeer goede speler met veel potentie.
1: Dit is
2: jouw Sportradio.

0: Nachtradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De brandweer in het noorden van Spanje krijgt hulp van 22 Nederlandse collega's, meldt Omroep Brabant. Er zijn in Spanje veel bosbranden, maar in de buurt van Barcelona valt dat nog mee. De uitwisseling is vooral bedoeld om ervaring op te doen. Maar die extra mensen in Catalonië zijn wel mooi meegenomen voor als het wel misgaat. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. President Macron heeft gevraagd of zij zich willen klaarmaken om te helpen. In de buurt van Bordeaux is al een stuk natuur verwoest zo groot als de halve provincie Utrecht. 140.000 mensen moesten dat gebied verlaten. De vlammen schuiven snel op richting de stad Bordeaux. Sinds Amerika de Venezolaanse president Maduro heeft gearresteerd, is er al veel veranderd in het land. En volgens president Trump is dat positief. Toch vindt hij dat Venezuela nog niet klaar is voor nieuwe verkiezingen. De macht is nu in handen van Delcy Rodriguez, die de vicepresident was van Maduro. Trump is erg tevreden over haar. En de WK-voetballers van Kaapverdië zijn vanmiddag gehuldigd in Rotterdam. Veel spelers komen uit de stad en gingen langs bij burgemeester Schouten. Het was geen huldiging voor de fans, maar een mooie en intieme bijeenkomst voor de spelers. Kaapverdië debuteerde op het WK, overleefde de groepsfase en werd uitgeschakeld door Argentinië. Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elk

0: Alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Rutte. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Dirk van Duivenbode heeft de halve finales van de World Matchplay bereikt. De darter rekende in een enerverende kwartfinale af met Gary Anderson met een eindstand van 16-13. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duivenbode noteerde een hoog gemiddelde en pakte al vroeg in de wedstrijd een ruime voorsprong. De darter dacht aanvankelijk dat de overwinning binnen was, maar een ontketende Anderson gooide in de slotfase steeds beter en kwam akelig dichtbij door 5 legs op rij te winnen. De spanning nam daardoor zichtbaar toe en dat zorgde voor zenuwachtige momenten bij Van Duivenbode, die ook last had van het publiek en zich naar eigen zeggen liet intimideren. De Nederlander gaf aan dat het erg vervelend werd naarmate zijn tegenstander dichterbij kwam, omdat hij dacht dat de buit allang binnen was. Toch hield hij uiteindelijk stand. Met sterke scores in de 29e leg trok hij de zege over de streep. Op de vraag hoe hij dat beslissende moment toch afdwong, antwoordde de darter nuchter dat het simpelweg een kwestie van mikken en raken was. In de halve eindstrijd stuit Van Duivenbode op wereldkampioen Luke Littler. Voor Van Duivenbode is het de 4e keer in zijn carrière dat hij in de halve finale van een major toernooi staat.
0: Sportradio.
2: Sportradio.
3: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. FC Barcelona middenvelder Frenkie de Jong pikt de kritiek op zijn toewijding niet. Na veel verhalen over zijn knieblessure in de media benadrukt de International dat hij nooit bewust de grens heeft opgezocht. Ik ben Gert-Jan van Lacooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de International is er geen sprake geweest van onverantwoord risico tijdens het afgelopen wereldkampioenschap. De Jong liep de knieblessure op na een botsing op de training met Quinton Timber. Medische stafleden constateerden destijds een lichte blessure die niet kon verergeren door verder te spelen. Pas tijdens een latere scan in Barcelona bleek de schade ernstiger dan gedacht. De Oranje-speler reageert fel op de geruchten over zijn inzet. Hij noemt het pijnlijk dat critici zijn loyaliteit en toewijding in twijfel trekken op basis van onjuiste aannames. Voetbal is zijn alles en hij geeft naar eigen zeggen altijd het maximale voor zowel zijn club als het nationale elftal. Voor de middenvelder betekent dit fysieke vonnis een nieuwe sportieve tegenvaller in Catalonië. Eerder stond hij al langdurig buitenspel door spierproblemen en een hardnekkige enkelblessure die hem kostbare interlands kostte. Het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel gaat duren.
2: Dit is
0: jouw sportradio.
2: Come on, yeah.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goeienacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Vanuit een groot deel van Nederland zagen mensen vanavond een vuurbal in de lucht. Die werd gezien in Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en de provincie Utrecht. Het was waarschijnlijk een meteoor, doordat een stuk ruimtepuin de dampkring binnenvloog. Dat verbrandt dan op zo'n 100 kilometer hoogte. In meerdere Amerikaanse staten werd de subsidiekraan dichtgedraaid omdat president Trump daar niet won bij de verkiezingen, blijkt uit vrijgegeven overheidsdocumenten. Amerikaanse media noemen het een bewijs van machtsmisbruik door president Trump. De staten liepen miljarden dollars mis die waren toegezegd door de vorige president, Joe Biden. In Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. In een gebied aan de kust zijn toen huizen ingestort, waardoor al meer dan 5000 mensen zijn overleden. Het volledige dodental wordt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat duizenden mensen nog steeds worden vermist. En de Amerikaanse filmregisseur Chuck Russell is deze week onverwachts overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Russell brak door in 1987 met A Nightmare on Elm Street 3. Maar zijn grootste succes was The Mask in 1994. 2 jaar geleden was Witchboard de laatste film die hij regisseerde. Chuck Russell was 74 jaar. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV-aanvoerder Mauro Junior wil niets loslaten over een eventuele overstap naar een andere club. De Braziliaan reageert daarmee op de situatie rondom zijn contract, waarin een afkoopclausule van 12 miljoen euro staat. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de afkoopclausule kunnen geïnteresseerde clubs hem direct overnemen zodra er een persoonlijk akkoord ligt. Zowel Fenerbahçe als FC Porto werden eerder al genoemd als mogelijke bestemming, hoewel de Turkse club destijds niet doorpakte. Mauro Junior laat weten dat zijn volledige aandacht bij zijn huidige club ligt. Hij benadrukt dat hij gelukkig is met zijn rol en dat de focus volledig uitgaat naar de komende wedstrijden. De middenvelder en vleugelverdediger is door trainer Peter Bos aangewezen als tijdelijke aanvoerder. Hij vervangt daarmee Jerdy Schouten zolang die afwezig is. Het dragen van de aanvoerdersband voelt voor hem als een kroon op zijn tot nu toe afgelegde weg bij de club. Hij noemt het een grote eer om deze verantwoordelijkheid te dragen bij een club als PSV en geniet van elk moment in Eindhoven. Na een lange periode in dienst van de club vervult deze rol een lang gekoesterde wens.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Sport
1: in het kort. De Formule 1 heeft een nieuwe officiële safety car. Tijdens het raceweekend in Hongarije verschijnt de Mercedes AMG GT 63 Pro 4MATIC Plus op de baan als opvolger van de GT Black Series. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de 14e auto van de Duitse fabrikant die deze rol vervult in de koningsklasse van de autosport. Onder de motorkap ligt een 4 liter V8 biturbo motor die goed is voor 612 pk en een koppel van 850 Nm. Daarmee is het tevens de allereerste officiële safety car met 4-wielaandrijving, dankzij een variabel AMG performance systeem. Om de prestaties op de baan te waarborgen is de wagen uitgerust met keramische composietremmen en een speciale automatische transmissie. Ook is de aerodynamica flink aangepast. Zo zorgen een nieuwe frontsplitter, aangepaste achtervleugel en speciale luchtgeleiders voor extra stabiliteit en neerwaartse druk in snelle bochten. Verder is de achtervleugel voorzien van een geïntegreerde signaleringssysteem en extra LED's voor optimale zichtbaarheid onder alle weersomstandigheden. Safety car coureur Bernd Meelander rijdt in Hongarije voor het eerst met de nieuwe auto in een speciale jubileum livery. Mercedes viert daarmee dat het al 30 jaar onafgebroken safety cars levert aan de Formule 1. Ook is Mercedes sinds dit seizoen de enige leverancier voor

0: Prix Radio is Sportradio. Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De vuurbal die gisteravond boven Nederland werd gezien was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk. Die zou vannacht terugkeren naar aarde, maar wanneer precies was niet bekend. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de Damkring binnen en werd in vrijwel heel Nederland gezien. Van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Madrid woedt een grote bosbrand die volgens een regionale bestuurder de ergste is in de geschiedenis voor dat gebied. Er moesten al zeker 63.000 mensen hun huis uit of juist binnenblijven met alles dicht. Er werden ook al tientallen huizen verwoest door de brand. Door de harde wind wordt de brand alleen maar groter. Amerika heeft een tanker beschoten in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds 14 juli. Het was een reactie op de blokkade van Iran in de straat van Hormuz. Tussen april en midden juni blokkeerde Amerika de havens van Iran ook al voor schepen. En de piloten die in het voorjaar laag over een dorpje in IJsland vlogen zijn hun vliegbrevet kwijt, meldde IJsland.